0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: M Utrecht. Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het.

0: Loya Gaynor en Reach Out and I'll Be There. Dat om 6 over 6 eindigend dit nummer met Reach Out and I'll Be There. Ja, ja. En wij zijn er ook. En jij ook. En jullie ook allemaal. Goedemorgen. Wat een feest om hier te mogen zijn.
1: Weer. Morgen. Hallo.
0: Dit
1: zijn
0: is
1: weer.
0: Het is wakker. Aantal verrassingen vanmorgen? Nou ja, aantal. Nou nee, de wekker ging, dat is geen verrassing, die had ik gelukkig gezet. Marjolein is weer terug voor het nieuws uit de regio, hoorden we verderop in Utrecht. Wakker, die heeft vakantie gehad.
1: Nou, fijn.
0: Gisteren was het al de returnment of Robert-Jan.
1: Oh ja.
0: Vandaag Marjolein, die is allemaal collega's die weer terugkomen van vakantie.
1: Ja, dat voelt het toch wel weer een beetje normaler, hè?
0: Ja.
1: Ja, het begint eindelijk weer het normale leven. Maar ja, het duurt nog wel even. Hè, voordat de echte alle andere collega's ook weer binnenlopen.
0: Ja, dat zijn de beste. Die gaan nog in september. Jij gaat nog.
1: Ik ga nog over een week. Een ruime week ga ik dan even weg.
0: Heb je iets gepland of niet?
1: Nee.
0: Oké, dat is ook
1: niks.
0: Lekker.
1: Ik heb
0: dat,
1: niks gepland.
0: Dat is ook lekker.
1: Zo naar uit. Ja, heerlijk.
0: Nou ja, nog even genieten van het mooie weer. Ik bedoel, ja, we hebben sowieso prachtig weer in Nederland waar je ook heen gaat.
1: Of helemaal niet naar het buitenland.
0: Nee, daarom. Ik kan me voorstellen dat mensen die zoals jij nu ook denkt. Ja, ik heb een beetje vrij. Ik hoef niet weg. Want voor het mooie weer kun je hier blijven.
1: Ja, precies. Nou, dat dacht ik ook. Dus ik denk, nou, ik ga lekker naar familie toe, naar vrienden. Ja. Lekker een beetje in de natuur, suppen misschien.
0: Ja, ja, daar ben je echt helemaal fan van geworden.
1: Ja, ik wil weer. Ik wil elke dag.
0: Heerlijk. Ja, nou, wij suppen een beetje door de uitzending heen. Straks diverse onderwerpen die we even onder de loep leggen. Dan weet je nou van wat je ongeveer te wachten staat. Ja, los van nieuws, weer en nou, verkeer bijna niet. Hè? Het is vakantietijd, dat merk je ook. En fijne muziek. En we hebben een vraag op Facebook alvast gezet. En daar komen we als eerste zo meteen op terug. Messenger Bob van Weten. Kun je ook gebruiken, heb ik al gezien. Oh, het is leuk hoor.

0: Mother and Child Reunion, Paul Simon. Nummer is twee keer uitgebracht, de originele keer, de eerste keer dus, zeg maar. En dan ook nog in de jaren 80. Geen idee meer waarom dat was, maar ja, het was toen ook succesvol. En waarom weet ik dat? Omdat ik namelijk toen ook dat singeltje heb gekocht. Heel gek, hè? Een plaatje die, waarvan je ook niet meer weet waarom het uitgebracht is. Er zijn wel reclamespots waardoor muziek in een en weer populair wordt. Mm. Of een videoclipje, Reed Petit van Jackie Wilson was zo'n ding. Bijvoorbeeld in 1986 kon er een leuke videoclip van een klein poppetje dat danste op de muziek van een nummer uit de jaren 60. En dat werd spontaan een dikke nummer 1, wereldwijd trouwens.
1: Ach,
0: dat is wel heel bijzonder. Dus, maar waarom dit dan twee keer uitgebracht werd, geen idee. Misschien hadden ze er gewoon zin in om dat opnieuw op vinyl te persen. Heb je al een platenspeler trouwens, Anne?
1: Nee, nog steeds
0: niet. Nou, kom op nou toch.
1: Oh, ik ben een verzaker.
0: Moeten we eventjes een soort inzameling houden voor jou?
1: Ja, want
0: wie heeft er nog een oude platenspeler? En het antwoord is ik. Maar dan moet ik even kijken of je het nog doet. Zal ik eens kijken voor je?
1: Oh, dat zou ik wel echt heel leuk vinden.
0: Ja, want ik ben natuurlijk verhuisd, maar ik heb nog zoveel zooi staan. Ja,
1: gelijk een goed excuus om die doos in te tuigen.
0: Als die goed is, krijg je er een.
1: Oh,
0: goed?
1: Geweldig.
0: Want dat beloof ik dan echt.
1: Ga ik mijn eerste plaat hier draaien, hè? Dus in de studio.
0: Oh ja, dan moet ik hem hier aansluiten ook nog. Ja, dat vind ik wel leuk eigenlijk.
1: Ja,
0: helemaal van dat soort prutserijen met stekkertjes erin en eruit.
1: Oh,
0: dus gaan we doen. Dus bij deze. Maar dan moet je het wel doen, hè? Want ja, dingen die echt wel 40 jaar oud zijn of zo. Jaren 80, ja.
1: Oh, dat vind ik heel charmant dat het.
0: Ja, maar dan moet het ook wel doen, want ze slijten ook. Zo heb ik bijvoorbeeld een oude transistorradio. Dat is zo'n grote portable radio, zeg maar. Die doet het ook steeds slechter. En dan denk je, ja, waarom dan? Ja, omdat zo'n ding ook slijt. Er zitten onderdelen in die gewoon een beetje einde Latijn. Dat zijn einde verhaal zijn.
1: Ja,
0: einde levens.
1: Ja.
0: Plaatjes. Plaatjes en een Facebook-vraag. Dat wil zeggen, we hebben een vraag voor vandaag bij Radio M Utrecht op Facebook gezet.
1: Dat heeft alles te maken met de dingen die we de afgelopen dagen hebben gezien in de lucht. En die we gaan zien morgen.
0: Oh.
1: Want ja, wat voor moois heb jij ooit gezien in de lucht? En waar was dat? Weet je dat nog? Ja, van regenbogen tot bliksem. Van die luchtballonnen tot zeppelins die we afgelopen weekend hebben kunnen bewonderen. Weliswaar niet in regio Utrecht uit mijn hoofd, maar ik heb de foto's gezien en het zag er prachtig uit.
0: Ja, ik ben een beetje teleurgesteld dat ik dat zelf niet gezien heb, moet ik je zeggen.
1: Ja, dat snap ik, ja, ik ook. Ik weet niet waar ik was.
0: Ik vind een luchtballon in, vind ik ook altijd mooi.
1: Ja, zeker meerdere.
0: Ja, geweldig. Een
1: prachtig gezicht als die dan zo samen overvaren, want ze varen dan door de lucht.
0: Ja.
1: Ja. Ja, of misschien heb je al andere natuurverschijnselen gezien. Bijvoorbeeld het Noorderlicht hebben wij ook kunnen zien natuurlijk een hele tijd terug in Nederland.
0: Ja, dat het in Nederland zo zichtbaar was.
1: Ja.
0: Maar het originele Noorderlicht bekijken van heel dichtbij, dat is dan toch helemaal bovenin Scandinavië.
1: Dat wil ik echt een keer meemaken. Heb je dat ooit gezien?
0: Nee, ja, lijkt me geweldig. Ja. Lijkt me geweldig.
1: Oh, fantastisch. Ja, of je hebt ooit een vreemd voorwerp door de lucht, een UFO.
0: Zullen we daar eens over hebben? Nee, nooit gezien. Maar wel, ja, dat is wel bijzonder.
1: Meteoriet. Ja, of een vallende ster of zo, vinden we ook leuk om te horen. Misschien heb je daarna een wens gedaan.
0: Ja, en weet je dat je ook satellieten kunt zien? Dat weet jij natuurlijk. Ja. Ja, wat weet jij niet?
1: Space nerd.
0: Maar dat vind ik ook wel bijzonder. Als je dan s'avonds zit bij een mooie zomeravond, laten we zeggen vanavond, en je kijkt naar boven, je ziet er iets heel snel door de lucht gaan.
1: Ja.
0: Of best wel snel eigenlijk. Dan denk je, hé, maar zo hoog is geen vliegtuig. Dat is gewoon een satelliet.
1: Ja.
0: Er zijn er iets van 10 of 11.000 of zo die er hangen boven de aarde.
1: Dat is
0: heel veel, hè?
1: Ja, bizar als je daarover nadenkt. Je kan ook soms planeten zien. Volgens mij was het zelfs in Spanje.
0: Ja, ja, ja.
1: In Spanje, doordat de zonsverduistering daar helemaal is, kun je daar Jupiter zien. Ik moet even vragen, Margot, voor de zekerheid. Want die gaat naar Spanje natuurlijk. Maar ja, lijkt me ook enig. Dat je een planeet kunt zien.
0: En dat is bijzonder, hè? Want ze zeggen altijd, ja, je kunt kijken tot de horizon. Dat wil zeggen over de aarde heen. Dat is zo'n 70, 80 kilometer. Omdat de aarde natuurlijk rond is. En dan buigt het af, dan ga je de ruimte in kijken. Maar kijk je die ruimte in, kun je natuurlijk miljoenen lichtjaren. Nou ja, dat is niet waar. Duizenden lichtjaren kijken. Omdat je zo'n ster ziet die belicht wordt.
1: Geweldig. Ja, ik vind dit zo heel leuk spreken.
0: Terug naar de vraag.
1: Ja, en daarom willen we van jou weten, wat voor moois heb je ooit gezien in de lucht, in de hemel of in het heelal? En waar was dat? Weet je dat nog? Laat het ons weten. Het kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht. Dan moet je even reageren op de laatste post. Leuk als je ook een foto ervan hebt trouwens.
0: Ja, dat is helemaal bijzonder. Ja. Ik vind het wel moeilijk zelfs om 's avonds een foto te maken, want ik zit nog even mijn dag in de avond. Bij mij mislukt het altijd. Dan denk je van, oh, de maan ziet er mooi uit, maak een foto.
1: En dan zie je zo'n stipje.
0: Ja, dan zie je een wazige reflex zie je dan, dat je denkt, wat heb je eraan? Maar dat is de belichting of zo.
1: Ja, en mensen hadden laatst ook bij die heftige bliksembui, hadden ze ook prachtige foto's gemaakt van bliksem. Mm. Ja, dat lijkt me ook leuk. Of een mooie regenboog of zo. Als je een goede camera hebt, stuur even die foto mee. Vinden we leuk.
0: En geef ook het adres om die camera op te sturen.
1: Ja, kunnen wij ook mooie foto's maken voor het
0: Nou, doe je best. Dit is Utrecht is Wakker.

0: Dat zijn de liefdesliedjes bezongen door de jazzpolitie. En die klonken even de afgelopen minuten goed in de oren van iedereen natuurlijk hoor. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is bijna 6:30 geworden. Ja, ik kan wel even wachten op 6:30. Maar dan moeten we een liedje zingen. Gaan we niet doen. We hebben nog liedjes genoeg. Wel muziek genoeg. Even het weeroverzichtje alvast van Grieto Spannenburg als voorzet van wat ons vandaag te wachten staat hier in dit deel van het land. Een zonnige dag staat ons te wachten. Met nauwelijks wind en na een fris begin met een minimumtemperatuur van 8 tot 10 graden bij ons op dit moment, gaat het vanmiddag opwarmen naar zo'n 24 graden Celsius. Nou, dat is een lekker vooruitzicht. Plannen, Anne? Anne, heb je plannen?
1: Anne, heb je plannen? Ja, ik ga lekker wandelen, denk ik, of zo, vanmiddag dan. Ja. Het is niet zo heet.
0: Nee, dat is best te doen, denk ik.
1: Prima temperatuur om zoiets te gaan doen, denk ik zo.
0: Rondje park, rondje...
1: Juist, rondje Singel.
0: Utrecht, hè?
1: Ja, Utrecht, ja. Lekker door de stad wandelen. Lekker mensen kijken, heerlijk.
0: Ja, dat vind je leuk.
1: Ja, dat is toch grappig.
0: Nou, ik denk inderdaad bij 24 graden... dat je een voor iedereen natuurlijk... dat je een lekker vooruitzicht hebt om, om erop uit te gaan... om een beetje te gaan wandelen of te gaan fietsen. Mits je
1: maar
0: tijd.
1: Beter van genieten, want de komende dagen... wordt het natuurlijk weer snikheet.
0: Precies, het is de voorbode van heel erg warm weer. Trouwens, 8 tot 10 graden minimum temperatuur. Ik heb inderdaad wel goed geslapen. Nou, slaap ik altijd wel met het raam open... en ik heb dan de airconditioning, maar die had ik niet nodig vannacht.
1: Nee, ik had ook geen ventilator meer aan. Ja, dat is toch lekker, hè?
0: Zeker.
1: Ja, top.
0: Goed, wat je ook kunt gaan doen is op safari gaan. Oh. Maar nu nog niet. Maar wie weet kun je wel iets winnen vandaag.
2: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
3: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: zijn de Detroit Spinners. Die zijn naam veranderen in de Spinners. Want dat vonden ze genoeg. Iedereen wist dat ze aan Detroit kwamen. Het is inmiddels 6:54. Het wordt steeds drukker, steeds voller in deze studio. Steeds gezelliger ook natuurlijk. Omdat Robert-Jan ook binnen is gekomen.
1: Ja,
0: goedemorgen.
1: Dat is werkelijk fantastisch.
0: En die gaat vertellen.
1: De fluiten.
0: Ja, ik denk de vogeltjes erbij halen natuurlijk. Ja, deur een beetje open. Ja. Dat zou zo vroeg wakker zijn. Zou dat komen omdat ze het naar hun zin hebben met deze temperatuur in de nacht?
1: Ik denk dat ze het heerlijk vinden. Ik, mijn rimpel heb ik geconstateerd op dit moment dat mijn spijkerjasje nog aan is.
0: Want, die had je gisteren ook aan. Heb je hem eruit gedaan vannacht?
1: Nee, dat bedoel ik niet. Omdat het vanochtend wat frisjes was, 12 graden of zo. Nou, ja, frisjes, heerlijk eigenlijk.
0: Kijk hier, mijn vest heb ik meegenomen. Maar precies wat jij zegt.
1: Heerlijk.
2: Lekker.
0: Ja, lekker. Maar je merkt wel dat het lage temperatuur is in de nacht. En het is niet zo gek om nu met, als je op pad gaat, toch even iets aan te trekken. Over je overhemdje heen, over je broek heen, over je body heen.
2: Ja.
0: Anna ook, die heeft ook weer een overhemdje.
2: Ik heb ook weer lange mouwen aangetrokken.
0: Ja, net niet. Ja. Jij dacht echt, het wordt zomer vandaag.
2: Ja, ik kom hier aangefietst. Ik had veel te hard gefietst. Ik had bijna verslapen, Robert-Jan.
1: Ook dat nog, ja.
2: Oh,
1: en
2: ik lag
1: dat
2: veel
1: is
2: te lekker.
1: Heerlijk, eventjes lekker in die frisse ochtend lucht.
0: Ja.
1: En dat allemaal zo te voelen. Maar goed, dat is het verlangen natuurlijk naar koelere tijden.
0: Ja.
1: Maar je hebt het ongetwijfeld al gehoord.
0: Ja, zeker. We gaan
1: het
0: hele warm beweeg tegemoet. Dus het is een opbouwende fase waar we in zitten op dit moment.
1: Precies.
0: Wat ga jij doen voor Utrecht is wakker voor ons allemaal?
1: Ik ga zo meteen naar een sterrendeskundige.
0: Oh, dat klinkt...
1: Als je dat in deze tijden zegt, denkt iedereen meteen aan een zonsverduistering natuurlijk. Tenminste, dat is volop in het nieuws geweest.
0: Morgen, gedeeltelijke zonsverduistering.
1: Inderdaad. Forse zonsverduistering. Niet helemaal, heb ik begrepen.
0: Mm-hmm.
1: Om 6:45 gaat dat gebeuren. Ik ga kijken bij een sterrendeskundige en praten over die zonsverduistering. Want de eclipsbrilletje is ook weer volop voorbij gekomen. Je kan niet zomaar tegen die zon inkijken natuurlijk. Dat is slecht voor je ogen. Daar heb je wel een speciale brilletje voor nodig.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan als warme broodjes over de toonbank.
0: Weet je dat ik niet meer weet hoe die eruit zien, die brilletjes?
1: Die donkere brilletjes van karton.
0: Glaasjes.
2: Lijkt op een 3D-bril-achtig.
0: Daar zat ik aan te denken. Het is niet met een rood en een groen glas, toch? Dan? Dat dacht ik aan, maar dat is niet zo.
2: Dat zijn de 3D-brillen van
0: Duikbril,
1: ja. Dus dat soort...
0: Duikbril, ja. Je moet een aparte bril hebben.
1: Een aparte bril hebben, inderdaad. Ik heb ook gehoord trucs met een vergiet en een stuk papier. Waarbij je dus wat kunt merken van de zonsverduistering.
0: Nou, gevaarlijk, toch?
1: Dat, als je me niet tegen die recht naar in de zon kijkt natuurlijk. Hè?
0: Oh, ja.
1: Maar goed, de sterrendeskundige heeft volop eclipsbrilletjes in zijn bezit gehad. Die heeft hij nu van de hand gedaan.
0: Ja?
1: Maar belangrijker nog is natuurlijk, wat gaat er nou precies gebeuren? We gaan praten over de zon. En we gaan met name praten over de plek waar je eventueel kunt gaan kijken. Want dat is belangrijk om te zeggen, vandaag is de dag van de voorbereidingen. Waar ga je staan? Want dat moet je namelijk gaan testen. Als je morgen op de Bonnefoy zegt, ik ga even op pantsoen staan, dan kan het zomaar zijn dat er een boom tussen staat of een flatgebouw tussen jezelf en de zon. En dan gaat het feestje natuurlijk niet door.
0: Maar hoe bijzonder is dit eigenlijk?
1: De liefhebbers moeten vanavond aan de slag.
0: Hoe bijzonder is dit eigenlijk?
1: Tamelijk bijzonder, want het is, de grootste zonsverduistering sinds 1999.
0: Ja, dat heb ik al gehoord.
1: Even uit mijn hoofd. En de volgende vindt plaats in 2081.
2: Oh. Nou, zou ik dat nog mee kunnen maken?
0: Jij wel, denk ik, ja.
2: Oeh, dat is over.
1: Kijk,
0: dan ben je in de 80 beter.
2: Kijk, dan ben ik al een oud bestje.
0: En wij zijn Robert-Jan
2: bejaardentehuis.
1: Dit zijn van die momenten.
2: Zijn jullie al gehemeld?
0: Ja, daar zijn we gehemeld, ja.
2: Zitten jullie tussen de sterren naar mij te zwaaien?
0: Precies, ja. Dan kom ik er al eerder tussen, zeg maar. Dat je denkt van

0: moet staan dus.
1: Waar precies, dat is nu aan te geven, want het verschilt dus op van de plek waar je bent natuurlijk. Maar ja. Kijk, het is wel eventjes om dat te beseffen, heb ik ook van de heer Wolrecht begrepen.
0: Zoeken we op in Amersfoort en we gaan er meer over horen als voorbereiding op de zonsverduistering van morgen.

0: Zoet.
1: Ja. Ik denk altijd aan Texas, aan paarden. En, ben je wel eens in Texas geweest?
0: Nee, nog nooit. Zou ik wel willen hoor.
1: Ik ben nog nooit in de Verenigde Staten Texas. Geweest, zal ik jou zeggen. Nee.
0: Oh, vind ik al wat voor jou eigenlijk, Amerika.
1: Ja, ik zou wel eens New York willen zien of San Francisco. Ja. Dat is echt zo'n grote stad of zo.
0: Los Angeles.
1: Las Vegas, lekker gokken. Nou, ik ben absoluut niet een slechte gokker. Ik gok altijd slecht en ik win ook nooit wat in de loterij. Trouwens, het was gisteren de 10e van de maand weer vergeten. Ik heb niet meegedaan.
0: Hebba.
1: Nou ja, oh,
0: hebba. Ik heb meedoen, joh.
1: Ja, ja, ja, maar ik win nooit wat. Goed, als je niet meedoet, win je ook nooit wat. Dan win je zeker niets.
0: Ja, dus, dat zijn altijd van die argumenten.
1: Hoe kom ik hier op? Texas. Nee, nooit geweest. Maar het lijkt me wel leuk om een keertje die kant op te gaan. Maar waarom niet? Ja, ik vind Amerika op dit moment wel een beetje een bijzonder land. En ik hoor echt van iedereen dat het heel erg duur is geworden.
0: Ja, dat is niet normaal. Ja, heel veel mensen gaan zelfs uit Amerika emigreren.
1: Vanwege de kosten van levensonderhoud.
0: Ja, en, ook dat.
1: Ja, nou ja. Dat dus, Texas, ja. Beyoncé. Ik leg de link. Ik zie hier een foto in de app is die binnengekomen. Jij vond hem ook mooi.
0: Ja, ik kijk.
1: Koeien in een weiland. Via WhatsApp, via de RTV Utrecht app kom je bij ons binnen. Via WhatsApp is dat dan. Koeien, weiland, mist. Prachtig. Ik weet niet precies waar, maar Yvonne stuurt dat door. En een goede morgen erbij. Nou, als je dit ziet, dan denk je inderdaad, zo mag de dag altijd beginnen.
0: Oh, vredig. Mooi hoor.
1: Leuk, ja, foto. Ja, want we zijn op zoek naar diverse verschijnselen. En dat kan bijvoorbeeld dit zijn. Een ochtend ontwaking, zeg maar, om dit te zien. De dag begint deze dinsdag met een mooie foto van Yvonne met koeien in de wei met mist. We zijn op zoek, maar het kan ook iets in de lucht zijn natuurlijk.
0: Ja, want we vragen je wat voor moois je hebt gezien. Dus in de hemel of de lucht en waar dat was.
1: Mm-hmm.
0: Het kan dus van alles zijn, hè? Regenbogen. Nou, hier, misschien heb je de zeppelin wel getroffen, gezien in de lucht afgelopen weekend. Ja, of andere natuurverschijnselen als bliksem. We hadden een tijdje terug ook een enorme storm. Prachtige foto's erbij zien komen van bliksem.
1: En wat was jouw bijzondere ervaring dan ooit?
0: Ik heb dus een keer niet in Nederland weliswaar, maar toen ik op vakantie was in Tanzania, in Afrika.
1: Ja.
0: Toen gingen we altijd super vroeg op, om 4 uur 's nachts. Ja, 's ochtends, 's nachts eigenlijk al, om een tent af te breken en dan weer door te rijden naar het volgende plekje waar we gingen kamperen.
1: Mm-hmm.
0: Midden in de natuur. En die zonsopgang daar, Bob. Ik vond het zo mooi dat ik moest huilen. Het was echt prachtig. Alle kleuren in de lucht.
1: Ja, ja, ja.
0: Helemaal stil. Af en toe hoor je een hyena lachen. Die bomen. Nou, ik zat te kijken. Dat heb ik nog nooit gezien. Zo mooi is dit. Ik kan hem echt raken.
1: Het is een heel ander stuk van de aarde dan natuurlijk waar je geweest bent.
0: Dat heb ik echt nog nooit gezien. Het voelt anders. Het ruikt anders. Het weer is anders. Het is echt
1: je hoort het anders. Je hoort een heel ander geluid.
0: Rare dieren.
1: Stilte.
0: Ja. Rare planten. Ja, het is echt een enorme ervaring was dat. Heel mooi natuurverschijnsel.
1: Dat is wel bijzonder. Ja. Alsof ik het vergeten ben. Ik ben in Zuid-Afrika geweest. En precies wat je zegt, ook in zo'n ranch heb ik een keer geweest. Ja. Een dag of 3. Ja, 3 dagen. En inderdaad, dat wakker worden. Dat, we zijn 1 keer heel vroeg op pad gegaan naar de dieren, inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Maar inderdaad, dat die zon nog niet op is, dat het nog nacht is. En hele andere stiltes dan in Nederland.
0: Oh, dat is fantastisch. Ja. Ook die heldere sterrenhemel dan, hè?
1: Ja,
0: oh, zo mooi.
1: Het is wel even anders. Ja.
0: Je kunt alles zien. Ja, prachtig. Het zijn van die mooie herinneringen ook. Nou, ik heb er gelukkig nog foto's van. En we zijn ook op zoek naar foto's van de mensen die iets anders moois hebben gezien.
1: Kom er maar mee.
0: Stuur maar door. Kan in de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
1: Grita, is die dan bij? Grita, goedemorgen.
2: Jazeker. Oh, ik ben er. Goedemorgen.
1: Grita is even wakker, mensen. Toch nog even geduld voor het weer voor Minder Nederland. Na Albert Hammond horen we er meer over. Never rains in Southern California.

0: het al even over Amerika net. Daar ben ik nooit geweest. Maar Southern California lijkt me ook wel geweldig om daartoe te gaan, moet ik je zeggen.
1: Ja.
0: Ik vond dat me die... Ja, ik weet niet waarom het me aantrekt. Misschien omdat Albert Hammond er net over zong. En het regent daar nooit. Dat is ook
1: staat
0: heel
1: bekend om lekker weer. Ja.
0: Heel slecht natuurlijk eigenlijk ook. Ja. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ik riep aan het begin even, je kunt ook via Messenger reageren. Er zijn zoveel manieren, of via Instagram. We kunnen er overal, eigenlijk kunnen we overal wel bij, zeg maar.
1: Ja,
0: zoals chauffeur Jeroen Schild, lekker aan het rijden al. Die begint altijd heel erg vroeg. Die zegt altijd, ik begin vroeg. En dan zegt hij, ik ben om 2:30 begonnen of zo.
1: Oh, dat is
0: echt wel midden in de nacht. Dat is niet goeiemorgen. Hij zegt nu ook weer goeiemorgen, Bob. Ben er ook weer bij. Fijne uitzending.
1: Oh, nou, wel gezellig, hoor.
0: Ja, we rijden bij wijze van spreken met je mee in gedachten. Dus leuk dat je er bent. Ja, via Messenger of Instagram. Maar WhatsApp, dat is altijd ook prima. Via de RTV Utrecht app, dan staan we ook in contact met elkaar. Goed, Grita, het weer voor vandaag. Hoe gaan wij deze dinsdag dan echt doorkomen?
2: Nou, zonnig. Ja. Oh. En zonder regen natuurlijk. Dat is voorlopig gewoon nog steeds niet aan de orde. En apart, het is behoorlijk afgekoeld op de meeste plaatsen naar zo'n 9 tot 12 graden. Lokaal nog wat lager.
0: Ja?
2: Dus hele droge lucht waar we in vertoeven. Je ziet alleen her en der in de buitengebieden een heel dun grondmistlaagje zo her en der. Dat ziet er dan wel heel erg mooi uit. Het is verstild. En we gaan vandaag denk ik grotendeels zonder bewolking de dag door. Dus zon overgoten en langzaam koersen we naar een graad of 24 bij een licht briesje uit het noorden. Ja, en dus een lage luchtvochtigheid. En dan vandaar dat we zo fris eigenlijk aan deze dag zijn begonnen, eigenlijk killetjes.
0: Maar als je zegt zon overgoten en dan komen we maar op 24 graden uit. Hoe kan dat dan we maar zo weinig hebben? Je zou denken, dan komen we op 29 graden uit.
2: Ja, dat heeft dan te maken met de oorsprong van je lucht. En die komt vanaf de Noordzee.
0: Mm-hmm.
2: Dus die heeft toch wel een getemperde oorsprong, zou ik maar zeggen. Terwijl de komende dagen ook met voluit zonneschijn. Morgen bijvoorbeeld we naar 29 graden gaan. En donderdag en vrijdag met voluit zonneschijn naar 34 graden. Dus
0: toch wel,
2: de aanvoerrichting, het is maar waar je lucht van oorsprong een tijdje heeft gebivakkeerd. En nu is dat vanuit het noorden. En dus die zon warmt die lucht wel flink op. Maar krijgt hem niet opgewarmd naar 30 graden. Dat is ook wel eens lekker dat we op 24 graden blijven steken.
0: Ja. Hoe ben je bezig met die gedeeltelijke zonsverduistering in je hoofd? En morgen, hoe ga jij dat aanpakken?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet. Nee, ik ben er blijkbaar niet zo heel erg mee bezig. Ik weet nog dat de vorige eclipse in 1999... toen werkte ik net in de weerkamer van Meteo Consult.
0: Ja.
2: Heel veel collega's gingen naar Noord-Frankrijk... omdat die daar geheel was. En verder heb ik toen vooral gewerkt, geloof ik. En ik heb bij voorgaande eclipse-achtige toestanden... heb ik wel met een vergiet in de tuin gezeten... om het indirect te zien, met een soort camera obscura.
0: Ja.
2: En ik vind dat wel leuk, maar het is voor mij niet een soort highlight of zo.
0: Nou, we hadden het er net over, de eerste... De volgende grote zonsverduistering is in 81, zei je,
1: Anna?
0: 81, Grita.
1: 2081.
2: Ja, en is dat dan een... Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Is dat een gehele zonsverduistering of ook een gedeeltelijke?
0: Nou ja,
2: voor Nederland.
0: Laten we... voor degene die het mee gaan maken. Want dat is natuurlijk zo. Wij gaan dat niet meer meemaken.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat is waar.
1: Misschien wel, als ik het gelukkig.
0: We gaan dan zwaaien naar Anne van bovenaf.
2: Ja. Nee. We geven een extra tikkie aan de zon, weet je. Dat het net niet past.
1: Even lekker muiten, weet je wel.
0: Goed, het weer vandaag. 24 graden. Vooruitzicht en volop ruimte voor de zon. Hey, tot zometeen weer.
2: Tot zo.
0: Spreken we elkaar vanaf 7:50. 8 in Utrecht is wakker. Richting het volgende uur doen we met Cher Gypsy's.

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
8: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
7: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
9: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
7: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Oh, ik zat al bij de verkeersinformatie. Nou, dat is er niet. Gelukkig wel. Wie er wel is, Marjolein Heijen. Goedemorgen. Oh, wacht even Marjolein, ik moet je even de juiste...
11: Goedemorgen, ik ben er hoor, ja.
10: Ja, ik had je al gezien en we hebben elkaar even kort gesproken. Je bent op vakantie geweest.
11: Zeker, en, ja.
10: We hebben je gemist.
11: Oh, welkom gelukkig. Terug. Ik jullie ook, ja. Zeker, ook vakantie is lekker, maar terug zijn natuurlijk ook fijn.
10: Ja, daarom ja. Deed je laptop het goed of niet vanmorgen?
11: Nou, ik was wel even gespannen, want ik dacht wachtwoorden die zitten niet meer in mijn hoofd. Maar het ging allemaal vanzelf.
10: Ja. Oh, dan ben je lekker weg geweest.
11: Ja,
10: dat is goed. Ja. Even als voorzet, zometeen om 19:30 het uitgebreide regio nieuws bij Radio M Utrecht. Wat heb je in nieuws?
11: Ja, ik ga het toch weer hebben over de droogte. Want er zijn blijven zorgen over natuurbrandjes. Gisteravond kwamen er bij de brandweer bijvoorbeeld meldingen over brandjes in Zeist, in een paar bosjes en in Veenendaal waar riet in brand stond. Dus ja, de brandweer blijft alert. Ook een brandmelding in Nieuwegein waar veel rook te zien was in een bedrijfspand. Het gebied eromheen werd ook ruim afgezet. Of het echt om brand ging of om rook uit een rookgenerator vanwege een anti-inbraaksysteem, dat is nog niet helemaal duidelijk. Een opvallende aanhouding in Amersfoort. Een minderjarig meisje is opgepakt voor betrokkenheid bij een gijzeling met geweld in Lisse een week of 3 geleden. Het slachtoffer werd toen vastgehouden in een woning en raakte daarbij gewond. wat de rol is geweest van de Amersfoortse wordt onderzocht. En ik heb het ook nog over het mooie resultaat voor kogelstootster Jorinde van Klinken bij het kogelstoten op het EK atletiek. En ook dat vertel ik zo om 7:30.
10: Ja, dat vind ik toch zo'n sport.
11: Bijzondere sport.
10: Nou, ja,
11: heel gaaf. Ja, heel knap, ja.
10: Hoe zwaar is zo'n kogel? Nou, mensen, weten we dat? Hoe zwaar is zo'n kogel? Ik vond best wel heftig, denk ik. Ja.
7: Zwaar kogel.
11: Nou, ik wou zeggen, zoeken we even op.
10: Ja, is dat net zoiets als een bowlingbal, zeg maar? Waar je in allerlei kilo's...
11: Hij is een stukje kleiner.
7: Ik heb het opgezocht. Bij senioren weegt de stootkogel bij mannen bijna 8 kilo. Voor vrouwen 4 kilo.
11: Nou, en dan moet je... ik denk dat ik nog geen meter kom.
10: Nee.
11: Ik vind dat echt
10: zwaar. Ja, en dan moet je uitkijken. Binnen de meter ligt hij op je voet.
7: Ja. Oh, wel cool als je het kan, hoor.
10: Ja.
7: Gaaf.
10: Zo.
11: Ja, de zijkant heel goed.
10: Oké, ja, daar willen we meer over horen. Zo meteen om 7:30. Tot zo meteen.
11: Tot zo.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: So worth going on a summer holiday.
15: De zomer vier je bij ons.
16: Want het is zomer.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Zo fijn voor de mensen die een hekel hebben aan de zon. Morgen gaat hij heel even weg. Een klein beetje dan in elk geval.
7: Fijn dat hij verduisterd wordt. Even.
10: Gedeeltelijke zonsverduistering morgen. Daar gaan we meer over horen. Sterker nog, niet morgen, maar vandaag al. Robert-Jan, goedemorgen, onderweg naar Amersfoort.
18: Ja, zeker. Naar een sterrenkundige. Ik rijd de A28, Bob en Anne. En die zon die doet zijn werk. Ik kijk er, als ik niet oppas, rechts tegenin. Ik heb de zonneklep naar beneden gedaan.
10: Ja.
18: En dat is echt verblindend, moet ik zeggen. Dus er mag inderdaad wel wat tussenkomen, wat je zojuist zei.
10: Ja.
18: Morgen gaat het gebeuren om 7:15. Maar vandaag is het zaak om je vast voor te bereiden op de plek waar je wilt gaan staan. Om het goed gaan staan, om het allemaal goed te zien. Als je daar belangstelling voor hebt. Dus we gaan het erover hebben met een sterrendeskundige die werkelijk alles weet van de zon en het heelal.
10: Misschien ook wel.
18: En laat staan die zonsverduistering.
10: Nou, dat is mooi om alvast te weten. Heb jij al iets in gedachten waar je dan morgenavond gaat staan om dat te zien? Of laat je je zometeen ook verrassen door de antwoorden?
18: Ja, ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. Het is zaak natuurlijk om een zogenoemd eclipsbrilletje te hebben. Maar ja, daar is niet meer aan te komen. Daarover ook zometeen meer. Maar ik hoorde net Gieten ook zeggen, met een vergiet kun je ook vele dingen doen. Dus wie weet zijn heel veel mensen wel met een vergiet voor hun gezicht morgen.
10: Ja, dat is een bijzonder gezicht. Dat vind ik heel apart. Als je dat morgen gaat zien, dat iedereen een vergiet vast heeft.
7: Kijk ernaar uit hoor. Heerlijk.
10: Zo met het hand van de onderkant en dan een soort met van net als schermen is dat dan, Robert-Jan, denk je niet? Weet je wat?
18: Ja, het gaat ook om de positie van het vergiet natuurlijk, maar we zullen het zo meteen even aan de orde stellen.
10: Ja.
18: Ja.
10: Tot zometeen na 7:30 in Amersfoort zit je dan. Tot zo, Robert-Jan. Wij hebben hele andere onderwerpen, ook in Utrecht is wakker. Zometeen.
7: Ja, misschien ken je het wel, de escape room. Dat is zo'n kamer waaruit je moet ontsnappen. En dan puzzels moet oplossen met mensen in het team. Ja, iemand uit Houten, een eigenaar van een hondenschool, heeft dat bedacht speciaal voor honden met hun baasjes.
10: Nee.
7: Ja, gaan we zo meteen over doorpraten.
10: Meen je dat?
7: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat.
10: Over bellen. Ik heb er nog nooit van gehoord.
7: Nee, lijkt me echt een dikke chaos.
10: Escape room voor honden.
7: Ja.
10: Een soort ontsnapping, dus net als dat ze thuis zijn, dat ze zeggen, net als de kat die gaat naar buiten, ik wil ook even naar buiten.
7: Ja, nou, daar lijkt het wel een beetje op, maar dan met een spannend thema.
10: Zo, hier bij Radio M Utrecht.

0: Vind je dat leuk? Soul music, Anne?
1: Ja, hou ik van. Vind ik leuk.
0: You like soul music, good music? Ja, best wel ja. Ik vind eigenlijk heel veel soorten leuk. Ik vind jazz leuk, ik vind soul muziek leuk, ik vind disco leuk, ik vind klassieke muziek leuk.
1: Ik ben alle markten thuis, ja.
0: Ja, bedoel,
1: echt radio-dj.
0: Maar je kunt ook zeggen, ik kan gewoon geen keuze maken. Dat is ook zo.
1: Zo kun je het ook zeggen.
0: Ja, de tijd is 14 over 7 geworden. We gaan dat leuke onderwerp eens eventjes onder de loep leggen.
1: Ja, het gaat over Angela den Boer uit Houten, eigenaar van een hondenschool in Odijk in Utrecht. Die begon met een bijzonder plan. Namelijk een escape room, maar dan voor honden met hun baasjes. Ja, honden, je hoort het echt. Mensen moeten dan samen met een trouwe viervoeter zo snel mogelijk ontsnappen uit hun ruimte. Met een spannend thema. Daar willen we meer over horen. En dat gaan we ook. Goedemorgen, Angela.
2: Goedemorgen.
1: Hey, we kennen de escape rooms natuurlijk wel, maar dan alleen voor mensen. Dus ja, dan lossen mensen in een team onder tijdsdruk vaak puzzels en raadsels op. Ja. Jij besloot er om één te openen voor mens en hond. Waarom?
2: Nou ja, ik heb zelf de escape room niet ontworpen en bedacht. Dat heeft iemand anders gedaan. Mm-hmm. En die zei, Angela, we hebben al een keer samengewerkt. Dat is goed bevallen. Wil je dit samen met mij op touw zetten? Toen zei ik, nou ja, weet je, superleuk. Ik vind de escape room zelf ook superleuk om te spelen. Alleen ja, de honden mogen nooit mee. En nu hebben we er dus eentje gemaakt waarin dat wel mag.
0: Hebben honden daar plezier aan, vraag ik me dan af?
2: Ja, nou, zeker. Ze krijgen sowieso veel complimentjes natuurlijk van hun eigenaren. Ze mogen ook een stukje meewerken. En dat zie je wel, dat mensen dat heel leuk vinden dat hun hond mee mag in de ruimte.
1: Ja. En de escape room heet The Stolen Snack. Het is in een western setting. Ja, kun je uitleggen wat de bedoeling is? Wat moeten ze doen?
2: Ja, nou ja, het verhaal is eigenlijk in het kort dat je in Boot Hill bent. Dat is een klein western dorpje. En daar is dus inderdaad de beroemde snack gestolen. De burgemeester heeft de 6 sheriffs opgeroepen om deze gestolen snack terug te vinden. Maar ja, die sheriffs die gingen eerst even naar de saloon. Ja, en daar namen ze dus een whiskietje. En dat werden er snel meer. En ja, toen vielen ze dus in slaap. En de volgende ochtend waren ze ook nog eens een keertje hun eigen badges kwijt. Dus ja, en zonder die badges mochten ze geen onderzoek doen. Zo was dat in die tijd. En nu was het de hulp ingeroepen van mensen met hond.
1: Oké. Dat is eigenlijk zo'n speurhond-achtige detective spel, ja, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, het is net als een gewone escape room met technieken. Alleen je hebt je hond bij elk onderdeel nodig om iets voor elkaar te krijgen. Ja,
1: wat moet de hond dan precies doen?
0: Precies.
2: Ja, daar moeten we natuurlijk niet te veel over vertellen. Maar ze moeten in ieder geval hun neus gebruiken. Aanwijzingen zoeken voor de eigenaar. Je hebt hem af en toe nodig voor kastjes of laadjes open te maken. En dat soort dingen. Maar daar kunnen we natuurlijk niet over vertellen.
0: Ja, maar ik wil wel even weten qua beeldvorming, hè, voor mij. Okay? Want ik ben überhaupt nog nooit in een escape room geweest. Ik heb het wel eens op tv gezien, online gezien. Dat ik denk, nou, dat is niet aan mij besteed. Toch is het wel grappig, want hier zit natuurlijk een heel spel aan. Dat is het altijd wel. Maar met je hond erbij is bijzonder. Maar moet je gewoon nou zo snel mogelijk naar buiten zien te komen?
2: Nee. Nee, de tijdsdruk in deze escape room, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat er juist om een stukje samenwerking. Natuurlijk zijn er mensen fanatiek en die willen zo snel mogelijk eruit. Maar in dit geval is tijdsdruk echt een ondergeschoven kindje. Het is de bedoeling dat jullie samen het mysterie ontrafelen. En natuurlijk zit er een tijd aan. Maar je hebt echt je hond nodig om sowieso al de bedjes te vinden, bijvoorbeeld.
1: Leuk.
2: Want daar ligt dan een snoepje achter. Dat de hond ze wel kan vinden natuurlijk. Want alleen slim. De bedjes, die gaat geen hond vinden.
1: Ja, precies. En je bent ook eigenaar van en instructeur bij een hondenschool in Odijk in Utrecht. Dus je weet alles over hondentraining en gedrag. Ja. Is het goed voor teambuilding eigenlijk tussen hond en baasje? Wat voor effecten heeft het, denk je?
2: Ja, dat is wel heel grappig. Ik ben daar elke keer op aan het letten als ik zelf de escape room draai. En dan zie je twee dingen. Volwassenen die gaan vaak helemaal op in van alle prikkels die ze zien, zeg maar. En die vergeten dan soms dat er hond mee is. Daarom laten we de hond ook maar aangeleid. Want anders is die helemaal in de hondenschool in plaats van in de escape room. Dus dan zeg ik, nou weet je, laat hem maar aangeleid. Dan is hij in ieder geval erbij. En bij kinderen zie je juist het omgekeerde effect. Die zijn heel erg met de hond bezig. En als hij is gevonden heeft, nou, dan is hij de held van de wereld natuurlijk. En dat is echt super schattig en leuk om te zien. Ja. En de volwassenen, als die eenmaal de prikkels hebben laten bezinken, dan zie je dat die samenwerking echt op gang komt. Of de hond vertelt het gewoon echt van, joh, ik wil deze kant op. En dan zie je soms dat mensen zeggen, ja, maar wat ben je aan het doen? En dan zeg ik, luister nou maar naar je hond. En dan zeg ik, oh ja, oké.
3: Wat leuk.
2: En dan vindt hij toch zo'n badge of iets anders. En dan, dan zijn de mensen, oh ja, sorry, ja, we moeten jou ook helemaal niet vergeten. Dus dat is wel, ja. Het
1: klinkt als een mooie avontuur in zo'n...
2: Nou, vooral dat je geen... Ja, de hond legt... De mensen leggen de hond geen druk op. En dat zie je heel erg terug in die samenwerking dan.
0: En hoe is de belangstelling tot nu toe? Want ga je nou nog open of moet je nog open gaan? Of ben je al open in Oudijk?
2: Nee, we zijn al wel open.
0: En hoe is dat? Zijn mensen al een beetje bekend hiermee? Na dit gesprek zeker?
2: Ja, dat hoop ik wel. we zijn al open. We hebben eerst een pilotfase gedaan. En nu zijn we ongeveer een maandje... hebben we de website geopend voor boekingen. Ja. We hebben natuurlijk zelf veel cursisten ook, dus... Okay. De reacties tot nu toe zijn erg lovend en erg verrassend. Dus
0: leuk.
2: Wel erg leuk.
1: Ja. Klinkt goed. Hoop op nog meer drukte voor jullie. Angela den Boer, eigenaar van de hondenschool. En over de honden Escape Room in Oudijk in Utrecht.
0: Dankjewel, fijne dag hè, voor hond en
2: super.
0: Dier. En mens bedoel ik.
2: Ja. Doeg. Doeg. Doeg.

0: Sunny. Bonnie M. op Radio M Utrecht. Nou, de sun is er volop bij vandaag. En volgens mij ook wel de hele dag. We gaan er nog meer over horen van Grieta Spannenburg. Maar het weer, ja, het is natuurlijk iets wat ons altijd weer bezighoudt. Weer bezighoudt. Mm-hmm. En het nieuws natuurlijk uit Midden-Nederland. Zometeen, Marjolein, wat hebben we het nieuws bedoeld, hè?
1: Ja, heeft ook wel met het weer te maken en de droogte. Het gaat ook verder over een jong meisje uit Amersfoort. Die is aangehouden voor betrokkenheid bij een ernstig incident. En een mooi resultaat voor kogelstootster Jorinde van Klinken op het EK.
0: Zometeen om 19:30.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: 19:30 van Radio M Utrecht met het regionieuws door Marjolein. En dat begint met droog. Het is droog. Het blijft voorlopig ook zo. Ja, wel met alle gevolgen van die natuurlijk.
1: Ja, daardoor zijn er veel zorgen over natuurbrandjes. Gisteravond bijvoorbeeld kwamen er bij de brandweer meldingen over brandjes in Zeist, in een paar bosjes langs de Laan van Vollenhoven en in Veenendaal, waar riet in brand stond aan de schietboom. De brandweer blijft dus alert. Ook vanuit de lucht worden regelmatig controles gedaan. Ook een brandmelding in Nieuwegein, waar veel rook te zien was in een bedrijfspand. Het gebied eromheen werd ruim afgezet. Of het om brand ging of om rook uit een rookgenerator vanwege een anti-inbraaksysteem, dat is nog niet helemaal duidelijk. Een opvallende aanhouding in Amersfoort. Een minderjarig meisje is opgepakt voor betrokkenheid bij een gijzeling met geweld. In Lisse was dat, 1 week of 3 geleden. Een slachtoffer werd toen vastgehouden in een woning en raakte gewond. Wat de rol is van de Amersfoortse wordt uitgezocht. Vorige week werd al een minderjarige jongen opgepakt. En de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De politie denkt dat een molotovcocktail samen met vuurwerk de explosie van vorige week bij een woning in Utrecht heeft veroorzaakt. De voordeur van het huis aan de Tjepmahof vloog door de explosie in brand en raakte zwaar beschadigd. Ook sneuvelden meerdere ruiten. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. De Amersfoortse Jorinde van Klinken heeft zilver gewonnen bij het kogelstoten op het EK Atletiek in Birmingham. Ze gooide een persoonlijk record van 19 meter en 64 centimeter. De andere Nederlandse, Jessica Schilder, won het goud. En vanmiddag komt Femke Broeders-Bol aan de start voor haar serie op de 800 meter. En dan kan zij zich plaatsen voor de halve finales. En meer nieuws kun je natuurlijk lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl.
0: Heb jij nog een woordje over het weer?
1: Doe ik nog even het weer. Het begon allemaal fris, maar vanmiddag wordt het gewoon weer zonnig, weinig wind en zo'n 24 graden.
0: En vertel het nou maar op de zender, want jij vond het echt koud vanmorgen, maar jij kwam uit een warm landje vandaan.
1: Ik kwam uit een Grieks eilandje vandaan.
0: Ja, daar was het warm, denk ik.
1: Daar was het. Nou, ik denk dat het hier misschien nog wel warmer was vorige week.
9: Serieus? Ja, geen 40
1: Het was daar 31, 32.
0: Oh, dat is
1: wat natuurlijk heerlijk is. Ik bedoel, ik klaag niet, maar het was hier ook niet mis, volgens mij.
9: Niet hachelen.
1: Precies.
9: Zo heet.
1: Ja, nou ja, wij hadden nog een beetje wind daar, dus dat was ook lekker. Ja, maar ik moest echt wennen vanmorgen. Ja, ik wilde op de fiets komen, maar ik ben heel lafjes met de auto gekomen. Ja, ik kon geen goede jas vinden.
0: Die komt eraan, ik had het fietshok al open gedaan voor je, maar ja. Niemand die kwam. Maar toen stond je al op de parkeerplaats.
9: Iemand met een muts en een
1: ja, precies. Ja, sorry. Nou, morgen probeer ik het opnieuw.
0: Was ik wende maar aan en langzaam zeker krijgen we Griekse temperatuur en dan gaan we ver voorbij, want dat zijn we gewend hier de afgelopen
1: ja,
0: week.
1: Niet normaal, man.
0: Het is niet anders. Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
17: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Brian Ferry en zijn Roxy Music en Dance Away. Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 7 minuten over 7:30 geworden. Ja, we gaan ons nu alweer bezighouden met... we hebben het eigenlijk de hele ochtend er al over. Over de zonsverduistering, de gedeeltelijke zonsverduistering... die ook morgen in Nederland te zien zou zijn.
1: Ja.
0: En dan met die brilletjes. Heb jij dan die brilletjes nog? Ja. Of een brilletje?
1: Ik moet er nog één kopen, maar ik zou niet weten waar ook. Want ik zie overal dat ze uitverkopen.
0: Ja, ja, ze zijn sowieso niet aan te slepen voor dat grote evenement morgen. De zonsverduistering. Het voor de laatste keer was in 1999. Nou, toen heb jij gekeken, toen was je een paar jaar oud.
1: 3 jaar oud. Ik heb de krantenknipsels gezien.
0: Ja, ja. Dat was wel bijzonder. Een goede plek om die te gaan vinden. Daarvoor moet je nu maar even goed opletten de komende minuten. Verslaggever Robert Jamoy is bij sterrendeskundige Rob Walrecht in de Amersfoort. Die overigens ook heel wat mensen aan een eclipsbrilletje heeft geholpen naar het schijnt. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bob en Anne. En ik hoor jullie al praten over het beroemde, beruchte brilletje. En dat hangt hier boven een garagebox. Want nog niet zo lang geleden ben ik met Rob Walrecht, sterrendeskundige van zijn woonhuis, hier in Amersfoort, naar een garagebox gelopen. De deur is overigens nog dicht.
3: Valhalla.
2: Want het Valhalla schijnt dat te zijn, maar we stuiten meteen...

0: Nou ja, dan heb je zoiets van, wat is dit voor, wat is dit voor mafheid? Maar komisch.
1: Maar er is een enorme run op. En deze hangt hier nog, maar is dus kennelijk niet goed.
0: Ja? Nee, als er een krasje op zit of een vlekje of zo, dan gaan wij hem niet meer verkopen. En daarom hangen ze, ja, deze hangt dan hier, maar we hebben een aantal van die dingen. En die hebben we wel apart gelegd, maar daar doen we verder niets mee.
1: Het is ongelooflijk. Rob Walricht, al jarenlang sterrendeskundige, weet niet wat hem overkomt als het gaat om de verkoop van eclipsbrilletjes.
0: Ja.
1: Hij zag de buik al hangen natuurlijk, want ik begrijp dat er velen waren ingekocht.
0: Ja, we hadden wel rekening gehouden met flinke verkoop. Alleen het bleef heel lang eigenlijk heel erg stil. Ja. Tot 2 weken geleden, toen brak echt alles los. En daar waren we niet op berekend dat in zo'n korte tijd zoveel bestellingen kwamen. Op een gegeven moment hebben we ook de producten op inactief gezet, zodat mensen niet meer konden bestellen.
1: Nee.
0: Dan konden we even bijwerken, maar dat was gekkenhuis.
1: Hoe zijn er doorheen gegaan?
0: Zeker 16.000.
1: 16.000.
0: Ja, in 2 weken tijd.
1: Wij zijn benieuwd naar het Walhalla, want dat schijnt hier achter die garagedeur te schijnen.
2: Het is wel een rommelig Walhalla.
1: Ja, dat prikkelt de nieuwsgierigheid des te meer.
2: Zal ik?
1: Ja, ga maar even voor.
0: Nee, dit is uiteindelijk gewoon mijn magazijn. Eclipsbrilletjes, dat is gewoon een leuk bijartikel. Maar mijn hoofdproduct, dat zijn draaibare sterrenkaarten. Daar zie je allerlei typen. Die hebben we in het Engels voor de hele wereld. En we hebben ze in Frans, Duits, Nederlands natuurlijk. Spaans, Italiaans, Turks.
1: Ja, de verslaggever is er een beetje aan oriënteren. Want ik zie vooral stapels kartonnen dozen.
0: Ja.
1: Hier ook lege dozen. Ik vermoed dat met de eclipsbrilletjes te maken heeft.
0: Nee. Die zijn van Planisphere. Hier hebben een Planisphere in gezeten.
1: Wat is een Planisphere?
0: Dit is een Planisphere.
1: Het lijken wel LP's. Gewoon de kast met de LP's.
0: Ja, nou, deze draait wat rottig op een platen spelen. Dit is een sterrenkaart.
1: Ja.
0: Met alle sterren die je in de loop van het jaar kunt zien. Maar je ziet ze nooit allemaal tegelijk. Sterren komen op, gaan weer onder.
1: Ja.
0: De wintersterrenhemel is heel anders dan de zomersterrenhemel. Vandaar dat er een tweede schijf bovenop zit. En die geeft tijden aan hier in de rand. En als je nou de juiste tijd, de tijd dat je gaat kijken, zet tegenover de datum dat je kijkt.
1: Dus augustus, september, oktober.
0: Ja, laat me eens eventjes instellen voor
1: morgen. Het ziet er helemaal van het heelal. Ja, het ziet er wel een beetje ingewikkeld uit. Ja,
0: als we hem instellen voor morgen 12 uur. En dan moeten we de kleine getallen hebben, want het is de zomertijd.
1: Ja.
0: Dan is dit de sterrenhemel en dit is in het zuiden. Dit is het punt precies boven je hoofd. Dus dan moet je je hoofd in je nek gooien om dat te kunnen zien. En als je dat doet, dan zie je hier de sterren Deneb en Vega, 2 heldere sterren. En dat zijn de 2 bovenste sterren van de zomerdriehoek. Een enorme driehoek aan de hemel van 3 heldere sterren. Van verschillende sterrenbeelden.
1: Ja.
0: En
1: waar is de zon?
0: Nou, als het goed is, onder. Want je wil niet sterren kijken als de zon op is. Want dan zie je maar 1 ster.
1: Oh.
0: En als het donker is, dan...
1: Oh, dan zie je, dat is logisch natuurlijk. Maar het is zo.
0: Ja, dus daarom heb ik hem ingesteld op 12 uur. En dan is het wel donker natuurlijk.
1: Kortom, de sterrenhemel die boeit buitengewoon al jarenlang.
0: Ja, en mensen vinden dit ook heel leuk, want die willen wel iets meer leren over de sterrenhemel.
1: Ja.
0: Alleen veel mensen gebruiken dan zo'n app. Maar een app is een beetje instant. Je kijkt van, dat is Arcturus, en je legt hem weg. En 3 seconden later weet je niet meer welke naam het
1: was. Hoe belangrijk is de dag van morgen?
0: Hoe belangrijk?
1: Ja, die zonsverduistering.
0: Nou, dat is leuk. Belangrijk. Het is gewoon heel leuk om mee te maken. En we hebben een evenement, zoals je weet, op de Arkhamheem.
1: Ja, van de Sterrenwacht.
0: Het gemaal met de
1: Sterrenwacht
0: Midden-Nederland samen hebben we dat georganiseerd.
1: Ja.
0: En daar gaat het hartstikke gezellig worden. Daar heb ik zin in. We geven daar 2 presentaties vooraf. En als het weer goed is. Dan gaan we gewoon buiten kijken.
1: Nou,
0: anders geven we nog een extra presentatie.
1: Er is een fictie, allemaal boeken liggen. Het is werkelijk te veel om op te noemen. Maar het gaat vooral om die ene ster. Ik zie daar zo ook de ster van Bethlehem hier op een kartonnetje.
0: Ja,
1: dat is weer een heel andere. Dat gaat echt heel
0: een
1: ver
0: brochure,
1: allemaal.
0: maar op pagina 1 zeg ik al dat die waarschijnlijk nooit bestaan heeft.
1: Wij willen zo meteen nog veel meer weten over de zon.
0: Ja,
1: de kolkende massa heb ik al begrepen. Er zijn nieuwe beelden van verschenen.
0: Ja,
1: en natuurlijk, waar moet je gaan staan? Want de voorbereidingen, de voorbereidingen beginnen vandaag voor de dag van morgen.
3: De gedeeltelijke zonsverduistering. En dit is Mojo.

0: Mo Jones. Je hoort ze niet vaak meer op de radio. Maar ik vond het mooi om deze Where the Sun Stops Shining even te laten horen in navolging van het gesprek wat Robert-Jan heeft. En deel 2 gaat volgen in het volgende uur.
1: Prachtig nummer hoor.
0: Over de zonsverduistering. Mo Jones, de band uit Sittard. Met Jan en Ron als stuwende krachten erin in die band. Geweldig. Ik heb ze een keer in mijn studio gehad in Hilversum, waar ik bij de Wereldomroep werkte. En geweldig. Wat maakten die mannen goede muziek samen.
1: Je hoort het meteen, hè? Ja. We hadden allebei onze koptelefoon op. Wilde hem even niet afzetten.
0: Kwalitatief hartstikke goed. Ja. Over kwaliteit gesproken. Ja, Gita Spallenburg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen willen we wel even wat meer horen over de zonsverduistering. Luister even mee naar nog wat reacties die we hebben gekregen. En ook foto's binnen hebben gekregen van luchtverschijnselen. Allerlei waarnemingen. En best wel in de bijzondere.
1: Ja, het zijn inderdaad een vraag die we stellen. Van wat voor moois heb jij ooit gezien in de lucht? En er zijn mensen die hebben gereageerd. Zoals Marcel, die heeft ooit cools gezien. Hij zegt, als klein jochie was ik een keer bij een vriendje thuis aan het spelen. Er brak hevig onweer los. We stonden daar met z'n tweeën naar het gedonder en geraas te kijken. Toen er opeens een, bij gebrek aan een beter woord, een soort lichtbol op de tegels van de tuin stuiterde. En weer verdween. Later hoorden we dat het een bolbliksem was. Nou, ik moest het even googlen. Bol, bliksem. Misschien weet Gita hier meer over te vertellen.
0: Zeker wel. Denk je wel, Gita?
1: Ongetwijfeld.
2: Ja, mijn moeder heeft een keer een bol bliksem gezien. Poeh, dat is in de jaren 60 waarschijnlijk geweest. Dat is echt zo'n, ja, wat bij een fel onweer kan er soms iets van zo'n bliksem afspringen. Dat wordt een soort bolletje, een soort plasmabol, die je eigenlijk door ook zo'n beetje door het ruit kan heen gaan. Ja. En dat komt niet vaak voor. Dat is echt een heel bijzonder verschijnsel als je dat ziet. En zij heeft het gezien bij een vriendin. En aan de ene kant van het huis, van het flatgebouw bij haar, kwam die door het open raam binnen. En door het andere open raam is die weer weggegaan.
0: Is dat eng of niet? Ik bedoel,
2: ze vond het heel eng. Ja, ja, ze had tegen die vrouw gezegd van het bliksemde zo, het onweerde toen zo hard. Ze zegt, doe de ramen dicht, want ik hou er niet van. Maar die vrouw zei van, nou, kan niks gebeuren. Ja, kan wel wat gebeuren. En toen kwamen ze een bolbliksem dus binnen aan de ene kant en die ging er aan de andere kant uit. Ja, als die dan op je stoffen bank belandt, dan heb je wel grote kans dat je een vuurbal hebt.
0: Het doet me bijna een beetje denken, en ik hou er absoluut niet van, een soort horrorfilm of zo.
2: Ja, het is wel, het is heel, als je dat ziet, het is heel uniek. Ja.
0: Ik slik ervan. Bijzondere verschijnsel. We hebben best wel veel foto's ook binnengekregen en verhaaltjes hierover.
1: Ja, foto's van regenbogen en ook een reactie van Jan. Die zegt, goedemorgen, ik heb zondagavond 3 luchtballonnen gezien.
0: Oh, is ook mooi.
1: Met een prachtige zonsondergang erbij. Ja, dat is heel mooi om te zien, Jan. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: En hier een foto in de app van Didia. Die zegt, goedemorgen, ik heb hem even opgezocht. Het is een foto van 2022 van de gedeeltelijke zonsverduistering in Schoonhoven. Hele gezellige uitzending is het al, zeg ik. Zonnige groet van Didia, dankjewel. Het is een zwart-wit foto. Gedeeltelijke zonsverduistering. Dat is misschien wel vergelijkbaar met wat we morgen krijgen. Of is dat meer, Gita, iets van 1999, toen het een echte grote zonsverduistering was?
2: Ja, in 1999 hadden we een gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland. Maar toen was die volgens mij ook voor bijna 90% of iets meer dan 90% zelfs bedekt. Mm-hmm. En vaker, zoals vorig jaar in maart, heb je een zonsverduistering die 30-40% bedekt. Dat valt niet eens op. Behalve als je er zelf naar kijkt natuurlijk met een brilletje of met een vergiet.
0: Ja, maar dat ga jij morgen doen, hè?
2: Zekers. Jullie ook, toch?
1: Ja, nou, ik wil proberen.
0: Nou, ik wilde zeggen, ik ben een beetje nuchter erin. Maar nu we het er zoveel over hebben, denk ik, ja, het is toch wel mooi om dat bijzonder ook om dat te gaan bekijken.
2: Het is ook heel grappig om dan zo'n, bijvoorbeeld in zo'n vergiet, in de richting van de, of met de zon mee, zeg maar, op een blad te laten schijnen. Dan zie je gewoon die hapjes uit de zon genomen worden. En je ziet er soms ook in schaduw met blaadjes, dat je overal die hapjes uitziet. Dat is best wel leuk.
0: Dat is wel bijzonder. Dus ja. We hebben één vergiet liggen. Ik heb toevallig gisteren uit de vaatwasser gehaald. Maar ik bedoel, dan krijgen we ruzie morgenavond. Mijn vriendin en ik. Wie nou de vergiet mag vasthouden?
2: Ik samen.
0: Samen door de vergiet kijken.
2: Nee, je projecteert het op een wit vel.
0: Ja.
2: En dan kun je samen naar dat witte vel kijken. Ja.
0: Oh ja.
1: Och, nou, dan doe jij het vergiet en dan koop ik een bril. Dan doen we de volgende ochtend evalueren wie het beste
0: dat is wel goed,
2: ervaring
0: heeft. Ik denk toch maar zo'n brilletje aanschaffen als het nog even kan. Wat leuke reacties erop. Zullen we er nog eentje even doen?
1: Ja, ik heb hier Henny die zegt, wat het mooiste wat ik heb gezien is toen mijn duiven terugkwamen vliegen van de vluchten. Nou, Henny had blijkbaar duiven vroeger. Uh-huh. Nou, dat lijkt me ook heel mooi om al die vogels zo. Tenminste, ik vind vogels zelf ook heel mooi om te zien als in een soort als die zwaluwen bijvoorbeeld in een soort V vliegen, weet je wel. Als ze dan zo de lucht inkomen. Vind ik ook een mooi gezicht. Dus het zijn duiven, maar ik snap wat je bedoelt.
0: En ik was gisteren blij dat ik heel veel zwaluwen om het huis had. Gistermiddag, gisteravond ook nog. Ontzettend veel zwaluwen.
1: Wow.
0: Want, daar ben ik heel blij om. Want ik had ontzettend veel last van, nou last niet, maar ze waren er in grote getalen muggen. Maar ook niet zo'n klein beetje ook.
1: Ja, bij het water, hè?
0: Ja, en die zwaluwen die gingen als een gek, vlogen ze rond. En die happen alles uit de lucht. Dus
2: die happen alle insecten weg. Ja, heel goed. Ja,
0: en die gingen vanmorgen de deur uit, geen mug meer te bekennen. Maar dat zal ook wel door de temperatuur komen. Denk ik.
2: Het was frisjes, hè? Het was frisjes.
0: Ja. Vertel, waar gaan we naartoe klimmen vandaag qua temperatuur?
2: We klimmen vandaag naar 24 graden. Het is op de meeste plekken tot rond 10 of iets daaronder afgekoeld. Je zag ook weer de duingebieden, hè? De duinpannen. Dat is natuurlijk zand en holtes. Daar heeft het op een paar plekken gevroren.
0: Ja?
2: Zelfs op 1,5 meter hoogte. Ja, er staan tegenwoordig de vrieskoujagers. Die hebben al een paar jaar meetpunten in duinpannen staan. Langs de Nederlandse kust.
0: Oh.
2: En dan kun je dat volgen. En dan zie je dat het afgelopen nacht, vanochtend vroeg, her en der tot vorst, lichte vorst, net aan, min 0,3, is geweest. Ja, dat geeft aan dat we in hele droge lucht zitten. In tegenstelling tot het feit dat we in de hondsdagen zitten, wat normaal gesproken de klamste periode van de zomer is. Maar de lucht is droog. Natuurlijk, omdat er zoveel droogte heerst. En daardoor kan het 's nachts zo lekker afkoelen. Vanochtend ook. Ja, fris op de fiets en buiten. Nu op dit moment een graadje of 12, 13. En de koers die we afleggen is naar de 24 graden. Bij weinig wind en echt vol uit zonneschijn.
0: Wanneer halen we dat? Die 24, is dat dan bij het middaguur meteen?
2: Nee, ik denk dat dan nog niet. Maar ik denk dat we om een uurtje of drie ongeveer op die 24 graden zitten.
0: Mooie temperatuur.
2: Ja,
0: dat
2: is een hele mooie temperatuur. Ja, wel volle bak zon. Misschien met de weinige wind dat je nog een stofhoosje ziet. Ik heb van de weekend ook nog een paar stofhoosjes gezien. Vooral als je bijvoorbeeld asfalt hebt met daar overheen een beetje zand. Of een plekje waar hooi ligt, waar gras ligt te drogen. Mm-hmm. Dat je zo'n kleine mini-tornado ziet van stof of van hooi.
0: Lijkt mij geweldig om te zien.
2: Ja, ook weer opletten. Dat kan ook weer een mooi weersverschijnsel zijn.
0: Denk het wel. Heel kort, komende dagen. We gaan naar die hele hoge temperatuur, toch?
2: Ja, we gaan naar hoge temperaturen. Morgen zonnig, 29 graden. Ook weer een frisse start van de dag. En dan donderdag en vrijdag, 32 tot 34 graden heet.
0: Zo.
1: Ja, dat komt er wel aan, hè?
2: Ja, het komt weer aan. En het is denk ik goed houdbare warmte voor onszelf. Omdat de lucht zo droog is. Maar wel weer extra spannend voor de natuur. Omdat de lucht zo drogend is en het kleine beetje wind. Ja, een droge wind willen we eigenlijk ook niet, hè? Maar oké, dus dat is spannend. En ik denk dat alle brandweerploegen nog steeds alert staan.
0: Ik hoop, iedereen natuurlijk, dat zich dat niet ontaart in een of andere bosbrandweer.
2: Nee, ik hoop het ook. Dus ik vind het wel spannend elke keer.
0: Ja. Voorzichtigheid geboden. Is een mooie ouderwetse uitdrukking, maar is wel waar.
2: Ja,
0: natuurlijk,
2: is wel waar.
0: Waar je ook
2: van
0: de natuur in gaat. Rita, een weerspreuk voor deze dinsdag. Vertel.
2: Ja, waar ligt die? Hier is die. Als augustus zonder regen henen gaat, de koe straks mager voor de kribben staat.
0: Zo.
2: Slanke
1: arme koe.
2: Ja, arme koe.
0: Nog een keertje, maar dan. Mooie weerspreuk.
2: Als augustus zonder regen henen gaat, de koe straks mager voor de kribben staat.
0: We horen je graag weer in het volgende uur. Utrecht is wakker.
2: Tot straks.
0: Dit is Bruno Mars.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In het Westland hebben sommige clubs al van de gemeente gehoord dat ze niet meer gespeeld mag worden op de velden. En in Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
6: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
5: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven, 20 raakten er gewond. Er werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan uitvoeren. Volgens de Australische premier Albanese leven we in onzekere tijden en is het daarom van belang om samen te werken met bevriende landen. Vietnam ligt net als veel andere landen overhoop met China over gebieden in de Zuid-Chinese zee. En vandaag is het 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
7: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
5: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio M.
8: FM Utrecht 3 over 8 inmiddels geworden. Nieuws uit binnen- en buitenland heb je gehoord. Dan ons even bij laten praten door Marjolein. Nieuws uit de regio hier bij Radio FM Utrecht.
9: De huizenprijzen zijn in bijna alle Utrechtse gemeenten weer gestegen. Die cijfers die gaan over het tweede kwartaal. In onze provincie gingen de prijzen in Oudewater het hardst omhoog met ruim 10%. In IJsselstein werden huizen opvallend genoeg iets goedkoper. Vanwege de droogte zijn er zorgen over natuurbrandjes. Gisteravond kwamen er bij de brandweer meldingen over brandjes in Zeist, in een paar bosjes en in Veenendaal, waar riet in brand stond. En dus blijft de brandweer alert. Natte voeten in de Amersfoortse wijk Schuilenburg door een zinkgat. Een deel van de Romeostraat staat daar blank. Door problemen met de waterleiding is dat ontstaan. Volgens Vitens kunnen er voor bewoners daar in die buurt problemen zijn met bruin water uit de kraan of met een lage druk.
8: Maar zo'n zinkgat kan heel groot zijn, toch?
9: Ja, in dit geval weet ik dat niet, want ik heb alleen foto's gezien van de straat, die Blankstraat. Dus niet van het gat zelf. Maar blijkbaar loopt het daar helemaal niet meer weg nu, dus...
8: Heel vervelend.
9: Ja.
8: Dat is alvast even het korte nieuws uit de regio. Zometeen weer uitgebreid om 8:30. Ik heb een verkeersmelding voor iedereen die op de N201 rijdt van Hilversum richting Uithoorn. Het is echt druk tussen Afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. Veel verkeer onderweg, 10 minuten extra reistijd. En voor de rest rijdt het wel goed door in Midden-Nederland. Dus ook daarvan houden we op de hoogte.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: So worth going on a summer holiday.
14: De zomer vier je bij ons.
15: Want het is zomer.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: En morgen luidt de grote vraag, waar is de zon? Maar eigenlijk weet je het al, die is eventjes weg. Die wordt verduisterd voor een deel. En dan is hij ook weer volledig terug morgenavond. Leuk om daar vast over door te praten. Dat gaan we nu al weer doen. De hele dag hebben we het er misschien wel over. Sowieso met alle luchtverschijnselen die er zijn, houden we ons bezig. Heb je iets moois ooit gezien in de lucht? Dan willen we dat graag van je weten. Dat kan via de RTV Utrecht app. Of je post hem gelijk, die fotootje ook erbij. Via Facebook van Radio M Utrecht. Diverse onderwerpen van morgen in Utrecht is wakker. Alle, wat hebben we zo?
17: Ja, zometeen gaan we in gesprek met Jan-Willem de Vries. Hij is coördinator van Stichting Leergeld de Ronde Venum. Die komen vrijwilligers tekort. En zoveel tekort dat er gezinnen zijn in die gemeente die nogal in de knel komen te zitten aan het begin van het nieuwe schooljaar. Die stichting organiseert namelijk middelen voor kinderen, zoals een fiets om naar school te fietsen of een laptop die ze nodig hebben in de klas. Gaan zo meteen in gesprek met Jan-Willem over de gevolgen hiervan voor die gezinnen.
8: En Robert-Jan Boy is nog altijd op bezoek bij sterrendeskundige Rob Walrecht in Amersfoort. Om ook door te praten over die zonsverduistering en over de brilletjes, hè, Robert-Jan?
18: Ja, de brilletjes zijn nog veel meer. We zijn even in de woonkamer beland. Ik neem wat materiaal door, een hele folder waarop staat veilig de zon waarnemen. Er is hier een stuk papier waarop het gesproken wordt over de gebeurtenissen van morgen. We gaan naar buiten om de zonsverduistering te zien. Er staan telescopen opgesteld om de zon van dichtbij te zien. Het hoogtepunt van de zonsverduistering zal om 7:55 zijn. En we praten hier over de sterrenwacht Midden-Nederland die in Nijkerk gaan kijken. Wij gaan zo meteen naar buiten om toch even te kijken, ja, wat eventueel een goed plekje zou kunnen zijn. Want we kunnen het niet genoeg zeggen. Ik citeer natuurlijk Rolf Walrecht. Je moet nu met de voorbereidingen beginnen om morgen goed beslagen ten ijs te komen. Ja. Dat is toch juist gezegd, Rolf Walrecht, hè?
19: Ja, je moet je goed voorbereiden.

country club either.

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van de Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van de Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: shout schreeuwend van de daken. De trams op Radio M Utrecht Radio. Met een kopje koffie of een kopje thee. Fles, vers glaasje jus d'orange. Of van een glaasje water om wakker te worden. Of zijn er nog andere smaken? Ja, je hebt tegenwoordig zoveel mocktails. Drink je dat ook in de ochtend eigenlijk? Of niet, vraag ik mij af. Dat zijn cocktails, maar dan zonder alcohol, toch?
1: Nou, wat ik wel lekker vind als ik op vakantie ben en een hotelovernachting heb of zo, is een mimosa. Daar zit dan wel alcohol in.
0: Dat is lekker, hè?
1: Jus d'orange met prosecco. Ja, geweldig.
0: Maar ja, ook dacht met champagne is dat.
1: Oh, het kan ook met champagne zijn, hoor. Ja.
0: Hey, luxe hebben wij laatst in Antwerpen, waar we waren, hebben dat gedaan, inderdaad. In het hotel is morgens mimosa met onze vrienden.
1: Oh, lekker.
0: Dat was gezellig. Maar dan wel was het champagne.
1: Echt een booster erbij?
0: Nee, dat niet. Nee, het was wel een prima hotel, maar we moesten wel op de kaart kijken wat het kostte.
1: Oh, ja.
0: Want het ontbijt hadden we al geregeld, maar dit kwam daar wel bij. Dus er zijn wel grenzen aan, natuurlijk.
1: Ja, leg je de creditcard erop, denk je, hé, dat is niet wat ik dacht. Maar oké, okay. Als je maar genoten hebt.
0: En prosecco. Maar er zijn ook dingen zonder alcohol die lekker zijn. Maar een mocktail is wel, maar is meer voor de middagavond of zo, denk
1: ik. Ja, ik denk die mocktails dat het inderdaad meer voor als je een drankje gaat doen. Je denkt, ik wil geen alcohol, ik heb geen zin in alcohol. Wat steeds meer mensen ook denken, overigens. Ja, dan kun je lekker alcoholvrij. Ik heb een alcoholvrije appelspriet op dit weekend.
0: Hoe is die?
1: Lekker.
0: Ja?
1: Ja, lekker fris. Ja, je proeft wel dat er geen alcohol in zit. Maar qua smaak, als je gewoon houdt van dat bittere. Ja, ik kan het zo aanraden. Je hebt geen kater, niks.
0: Het oranje, de sinaasappel bittere, zeg maar.
1: Ja, weet je, dat bittere met de sinaasappel erin. Lekker, met een beetje soda in plaats van prosecco dan. Ja, top.
0: En wij hadden visite zaterdag. En toen hadden we een gekocht, hoe heet zo'n ding, met pina colada en citroen erin. Ook een mocktail stond erop.
1: Zelf gemaakt?
0: Gekocht. Maar dat was best heel lekker. Want ik heb het gisteren het laatste beetje nog opgedronken uit dat flesje vandaan.
1: Maar op welk moment van de dag deed je dan?
0: Dat was gisterenmiddag. Nee, het was zonder alcohol. Hè.
1: Vanochtend.
0: Ben niet, een uur of twee of zo, denk ik. Die moet wel opdekken.
1: Toepaar, lekker.
0: Maar ik moest even proeven. Ik ben over nooit zo van dat soort drankjes die je koopt.
1: Geen cocktail liefhebber?
0: Nee, ik vind sap ook. Dan wil ik gewoon sinaasappelsap en niet met allerlei dingen erin of zo.
1: Aardbeien er doorheen of... Oké. Gewoon goed, simpel.
0: Ja. Dus hoe je de radio-uitzending ook tot je neemt. Welkom, leuk dat je er bent met iets van...
1: Goedemorgen.
0: Wakker worden. We hebben veel foto's gekregen over luchtverschijnselen.
1: Ja, precies. Inderdaad, we stellen vandaag een vraag. En dat is, wat voor moois heb jij gezien in de lucht? En waar was dat? Weet je dat nog? Kunnen regenbogen zijn? Of hebben we iemand gehad net die had een bliksembal gezien ooit? Een heel mooi natuurverschijnsel.
0: Ja, bijzonder. Hadden we het voor 8 uur over. Hè?
1: Ja, bij een bliksembui hadden we even besproken met Gita. Of een vreemd voorwerp door de lucht zien vliegen. Nou, we zijn heel erg benieuwd. En bijvoorbeeld Hans, die zegt, ik heb ooit een dubbele regenboog gezien. Nou, heb ik ook al een keer gezien. Ik ging zelfs nog kijken of een pot met goud was, maar dat viel me een beetje tegen.
0: Niemand heeft
1: gewoon
0: het
1: een modderpoel.
0: Ja, dat is een fabeltje, denk ik ook.
1: Zonde. Ja. Ach ja, goed.
0: Maar ja, wel leuk.
1: Van dreaming.
0: Ja, precies.
1: Precies. Ja, en we zijn ontzettend benieuwd dus naar jouw reactie. Heb je ooit iets moois gezien in de lucht? Laat het ons weten. Kan in de app van RTV Utrecht, stuur je ons een WhatsAppje of Facebook Radio M Utrecht.
0: Wordt een mooie dag vandaag. 24 graden in Midden-Nederland.
1: Top hoor.
0: Ik heb er zin in.
1: Ik ook wel.
0: Maar eerst nog even werken. Met veel plezier natuurlijk. Utrecht is wakker. We zijn er elke ochtend van 6 tot 9. Met nieuws, actualiteiten, weerverkeer. Voor Midden-Nederland en verder buiten. Dit is fijne muziek van Tanita Tikaram.

0: naar het jaar 1965. The Beach Boys, Good Vibrations. En met een goed gevoel gaan we zo naar het nieuws en het weer van 8:30. Marjolein, wat hebben we in de nieuwsuitzending van 8:30?
1: Ik ga het hebben over koophuizen, want ja, die blijven maar duurder worden. En je hoort over een zinkgat in een Amersfoortse woonwijk.
0: Hier bij Radio M Utrecht.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
8: eSIM. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
0: Uur 31, dus 1 over 8:30. Je luistert naar Radio M Utrecht. Marjolein, jij weet meer over nieuwe cijfers, over huurprijzen?
1: Nou, we gaan het over de koophuizen hebben. En bijna overal zijn huizen weer duurder geworden.
0: Aha.
1: De cijfers die gaan over het tweede kwartaal. In onze provincie gingen de prijzen in Oudewater het hardst omhoog, met ruim 10%. Andere gemeenten met flinke stijgingen zijn Bunnik, Woudenberg, Vijfhierenlanden en Houten. In IJsselstein, daar werden huizen opvallend genoeg goedkoper. Nog geen 0,5% gemiddeld. En gemiddeld blijven Utrecht en Amersfoort iets onder het landelijk gemiddelde. Een opvallende aanhouding in Amersfoort. Een minderjarig meisje is opgepakt voor betrokkenheid bij een gijzeling met geweld in Lisse, een week of 3 geleden. Een slachtoffer werd toen vastgehouden in een woning en raakte daarbij gewond. Wat de rol is geweest van de Amersfoortse wordt onderzocht. Vorige week werd al een minderjarige jongen opgepakt en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Vanwege de droogte blijven er zorgen over natuurbranden. Gisteravond kwamen er bij de brandweer meldingen over brandjes in Zeist, in een paar bosjes langs de Laan van Vollenhoven, en in Veenendaal, waar riet in brand stond aan de schietboom. De brandweer blijft dus alert. Ook vanuit de lucht worden controles gedaan. Het is niet bepaald droog in de Amersfoortse wijk Schuilenburg, want een deel van de Romeo-straat die staat blank. Door problemen met de waterleiding is een zogeheten zinkgat ontstaan en daarom is die straat nu afgezet. Waterbedrijf Vitens is bezig het probleem op te lossen. En door dat zinkgat hebben mensen in de omgeving problemen met hun drinkwater. Er komt bruin water uit de kraan of er is een lage waterdruk. En een foto van dat zinkgat vind je op onze app en website. Het weer dan. De dag begon nog fris, maar de temperatuur gaat vanmiddag naar zo'n 24 graden. We krijgen zon en weinig wind.
0: 24 graden, mooi vooruitzicht. Wat vind jij, Anne?
1: Ja, zeker, prima. En daarna wordt het nog weer veel warmer.
0: Ja, maar vandaag niet, hè? Dus de
1: vandaag
0: grens,
1: valt het nog wel
0: mee. Vandaag trekken we een grens bij 24 graden. Hey, dankjewel. Volgende bulletin, 9:30 bij ons op de zender.
1: Zeker, tot zometeen.
0: Dan heb ik nog wat verkeersinformatie. Wat is de A28 van Zwolle richting Amersfoort tussen Stelmulde en Amersfoort-Vathorst? Over die paar kilometer doe je 5 minuten langer. En nog altijd is die A1 dicht van Amersfoort naar Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Nog even kiezen op elkaar. Het duurt tot aanstaande maandag.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Helpende hand uit de buurt nodig?
14: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
13: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
18: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
19: Utrecht is wakker. Met

0: zangeres voor Yellow Wales en Gonna Get Along Without You Now uit het jaar 1979. Vroeg overleden al deze voor Yellow Wales. Geweldige zangeres overigens.
1: Mooi bouwjaar ook.
0: 79?
1: Oh, wacht, ik dacht 97. Sorry.
0: Nee, precies. Het zijn wel de goede cijfers, maar Dat is net als met een lot uit de loterij, Anne.
1: Ja?
0: Je hebt altijd de verkeerde cijfers. Je hebt misschien wel de cijfers die erop lijken, maar het is nooit de combinatie waarmee je dus je leven lang, waarmee je kunt zeggen tegen je baas, sorry, ik kom niet meer. Of niet eens sorry. Je zegt gewoon van, ik heb er even geen zin meer in.
1: Zullen wij gewoon een keer een lot 10 kopen?
0: Miljoen gewoon. Wat zeg je?
1: Zullen wij een keer een lot kopen?
0: Samen bedoel je dan? Oké. Okay. Ja, maar ik blijf wel werken, dat zeg ik. Ik vind het hartstikke leuk om te blijven doen. Dus wat ik ook win dan, als wij samen iets winnen.
1: Ja.
0: Wat ga jij doen dan?
1: Ik ga wel even weg, maar kom weer terug.
0: Oh, okay.
1: Ik ga denk ik gewoon 2 maanden reizen of zo.
0: Oh, zo, ja.

0: op, Bob. Dat zijn van die dingen die kunnen zomaar gebeuren. En we staan hier nog niet te kijken of er komt een meneer voorbij met een hond. Een enthousiaste hond. En Rob Warreg staat hier ook uiteraard bij. We hebben een eclipsbrilletje in de hand.
1: Ja.
0: De eerste vraag is, als ik zeg zonsverduistering, wat zegt u dan?
1: Uniek evenement dat niet heel vaak voorkomt.
0: Ja, gaat u kijken?
1: Zeker.
0: Ja? Woont u hier in de straat?
1: Ik woon schuin tegenover Rob.
0: Ah, dus u kent elkaar goed?
1: Redelijk.
0: Ja? Wat heeft u van hem geleerd, van Rob Walre?
1: Dat hij vooral veel geïnteresseerd is in astronomie.
0: Ja.
1: En vooral ook cursussen geeft daarin en de leuke dingen daarin doet. Ja.
0: Wat vindt u het mooie aan de zonsverduistering?
1: Het is iets wat je niet heel veel ziet. En zeker nu het 90% is, is het gewoon echt een unieke kans om van dichtbij, of nou ja, relatief dichtbij, mee te mogen maken.
0: De vraag is, waar moet je gaan staan, Rob Walricht?
2: Ja, dat is een kwestie van weten waar de zon ondergaat. Dat is, zeg maar, west, noordwest, daar ergens. Dat kun je wel nazoeken. Het handigste is om vanavond, zeg maar, de zonsondergang te gaan volgen.
0: Je moet het vanavond al voorbereiden?
2: Vanavond voorbereiden, dan weet je dat je op de goede plek zit. Op een dijk, over het water uitkijkend. Of, er zijn allerlei plekken waar je ruim zicht hebt over het westen en noordwesten. Maar als je de verkeerde plek kiest, ja, dan staat er misschien een toren. Ja. Of staat er een bos voor. Of, bedoel, dat kan allemaal. Dus bereid je goed voor. Ga vanavond eventjes lekker kijken. Lekker op de fiets. Ja. Plekjes zoeken. En dan weet je, dat je waar je morgen moet gaan staan.
0: We worden al beschenen door de zon. Sterker nog, de zon schijnt al behoorlijk warm in het nekkie. Ik heb een eclipsbrilletje gekregen van... je gaat er weer vandoor met de hond?
1: Ja, want ik moet gewoon werken.
0: Je hebt een hele donkere zonnebril op. Is dat een eclipsbril?
1: Nee, die niet. Het is gewoon een normale bril.
0: Ik moet hem voor het gezicht houden, geloof ik.
2: Ja, je moet hem netjes ook doen.
0: Ja, je ziet helemaal niks. Ach, krijg nou. Een sinaasappel. Ja. We zien een sinaasappel.
2: Ja, dit filter maakt het een beetje oranjeachtig.
0: Ja.
2: En mooi. Helaas geen grote zonnevlekken te zien vandaag. Maar het blijft indrukwekkend.
0: Maar straks gaat de maan er dus tussenkomen.
2: Morgenavond schuift de maan precies ervoor langs in Noord-Spanje. Daar wordt dan de zon geheel verduisterd. Wij zitten wat verder daar vanaf. Dus bij ons gaat die een beetje onderlangs.
0: Ja.
2: En dan zien we nog net een streepje licht op het maximum. Het maximum is als hij maximaal verduisterd is.
0: Ja.
2: En daarna gaat hij er weg. Dus wat je ziet gebeuren morgen is, op een gegeven moment komt er een hapje uit de zon.
0: Ja.
2: Aan de rechterkant. En dat wordt groter en groter en dat schuift langs. En uiteindelijk, na 9 uur, zie je dat het laatste hapje aan de zon aan de linkerkant verdwijnt.
0: Ja.
2: En dan is het weg.
0: Wordt het ook een beetje donker?
2: Nou, je merkt een beetje alsof er wat bewolking voor zit. Het wordt ietsje donker. Maar niet als bij een totale zonsverduistering.
0: Bij de eclipsbrilletjes zijn moeilijk te krijgen. Je kunt ook met een vergiet of wat doen, hebben we begrepen. Dan moet je het vergiet, zeg maar, niet voor je gezicht houden. Hè?
2: Ja, er zijn...
0: Je moet niet door het vergiet naar de zon kijken, toch?
2: Absoluut niet door, met geen enkel ander hulpmiddel dan iets met een zonnefilter, zoals een eclipsbril. Ja. Of met een zonnefilter wat je op je lens hebt, ook. Of een verrekijker. Met andere dingen moet je niet naar de zon kijken. Maar je kan, zoals met een vergiet, wel projecties maken van de zon.
0: Aha.
2: Dus dat projecteer je op een wit vel. Dan kan er nooit iets gebeuren. Hooguit als je het verkeerd projecteert.
0: Vergiet in je rechterhand, papier in je linkerhand. En dan kijken naar het papier en kijken wat erop geprojecteerd wordt.
2: Ja, met z'n tweeën. Dat is allemaal prima te doen.
0: Ja.
2: En dat zijn veilige manieren om te kijken.
0: En de volgende zonsverduistering, tenminste in deze mate, die laat nog eventjes op zich wachten. Maar een belangrijke vraag is, de zonsverduistering, hartstikke idee. De zon is natuurlijk ook die gasvormige massa, hè?
2: Ja.
0: Geweldig, dat wil je niet te dichtbij komen.
2: Nee.
0: Maar, want dan maak je die mee natuurlijk. Maar wat kunnen we ervan leren? Wat vind jij belangrijk hieraan?
2: Wat we hiervan leren, eigenlijk is wat we ons realiseren, is als we de zon zien en de maan, dat we ons realiseren dat alles beweegt in het heelal. Wij bewegen om de zon, de maan beweegt om de aarde. En zo nu en dan beweegt de maan precies tussen de aarde en de zon in. Dan heb je een verduistering.
0: En wij zijn afval.
2: Ja, de zon
0: de planeten.
2: Zon zelf is een enorme bal van gloeiend gas. En bevat 99,85% van alle materie in het zonnestelsel. De aarde en de andere planeten zijn een beetje het afval van het maken van de zon.
0: Ja.
2: En wij zitten op een heel klein stofje, want er zijn natuurlijk hele grote planeten. De aarde is maar een heel klein planeetje.

0: klein stofje door de ruimte die om een middelgrote ster beweegt. En ik zeg altijd van, dat ene stofje zijn we niet eens in staat om dat netjes te houden, om dat schoon te houden, om daar gewoon met z'n allen veilig en vreedzaam te leven. Dat kunnen we eigenlijk niet eens. Dat is zo jammer. En je, als, zeg maar, alle sterrenkundigen, alle astronauten, die weten van die aarde is heel kwetsbaar. He, die is alleen in de ruimte. Maar de mensen met de meeste geld, die boeit het niet. En dat is heel jammer.
1: Kortom, juist in deze tijden waar we het hebben over oververhitting, et cetera, et cetera.
0: Ja, de klimaatopwarming.
1: Kijk naar de zon en realiseer je de nietigheid en wees zuinig op de plek die je hebt.
0: Ja.
1: Leer het heelal begrijpen. 10 september is er een cursus van Rob.
0: 9 september.
1: 9 september, Rob Walrecht. En wat is de informatie, de site?
0: Als je naar www.walrecht gaat, dan ergens bovenaan word je al...
1: Kan je het gewoon vinden.
0: En dat is een 12-delige cursus die eigenlijk een volledige basis geeft over de sterrenkunde. Daarna weet je van alles wat.
1: Oké, nou, veel plezier morgen samen met de Sterrenwacht Midden-Nederland in Nijkerk, die speciale plek. En mensen, wees voorzichtig, zou ik zeggen. Ik zet nog even één keer dat brilletje op. Kijk naar links. En ja, die sinaasappel staat daar heel ver weg. Maar we beseffen dat wij slechts een korreltje zijn. Een kwetsbaar korreltje.
0: In het helemaal.
1: Dankjewel.
0: Ja.
2: Ja, morgen gaan we inderdaad heel veel plezier beleven aan die zonsverduistering. Want voordat hij er weer is, praat je op z'n vroegst over?
3: 2081, toch?
2: Dus veel plezier met elkaar.

0: gewoon de vrolijke Gerard Joling. Bij Radio M Utrecht is bijna 8:50 geworden. Ja, 24 graden, volop ruimte voor zon.
1: Ja.
0: Niks kan die zon nog hinderen. Ja, morgen is het een ander verhaal, morgenavond natuurlijk, hè?
1: Ja, inderdaad. Dan hindert de maan de zon een beetje in de avond.
0: Een boefje, hoor.
1: De temperaturen gaan flink omhoog nu. Ik bedoel, we zijn begonnen met temperaturen onder de 10 graden.
0: Ja, het is
1: we zitten
0: wat.
1: Nu op 16.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan naar 24 graden toe bij weinig wind uit het noordoosten.
0: Ja. Wat zou dan nog de zon kunnen hinderen? Niks, want die wind die is niet sterk genoeg om even wolken aan te voeren. Wolken sowieso niet,
1: nee,
0: denk ik. Hè?
1: Nee, misschien even wel. Je ziet dat in het noorden wat stapelwolkjes zijn binnengeschoven en aan het ontstaan zijn. Maar ik heb het idee dat op de weg naar ons toe dat ze eigenlijk allemaal instorten. Dus daar hebben we weinig schaduw van te verwachten. Dus ja, misschien een wat een wolkensluier of een vliegtuigstreep. Dat het enige is wat we in de lucht gaan zien.
0: Ja, nou ja, op zich wel positief. Denk je dan.
1: Ja.
0: Vogels.
1: Ja, ik hoop het. Ik vind altijd heel weinig vogels in de lucht. Ik denk altijd, er moeten zoveel vogels zijn. En vaak is de lucht alleen maar staalblauw zonder vogels.
0: Vogels hebben ook last van de hitte natuurlijk, hè? Trouwens.
1: Zo, ja.
2: Die gaan ook van een stokje.
1: Ja, en die jonge vogels die in die nesten waren natuurlijk eind juni die bizarre hoge temperaturen. Die hele benauwde dagen, 28, 26, 27, 28 juni. Nou ja, als die nestkastjes van een aantal mensen op het zuiden hingen.
0: Zo, die worden heel heet van binnen.
1: Die gaan er wel uit. En ik heb ook gehoord dat dierenasiels, bijvoorbeeld vogelopvangplekken, heel veel uit het nest gevallen gierzwaluwen en huiszwaluwen hebben gehad dit jaar.
2: Oh.
1: Ja, die worden ook gewoon te heet onder die dakpannen.
0: Mm-hmm.
1: En die laten zich gewoon vallen uit het nest van, nou, het is goed zo nu.
0: Zijn die dan op te lappen bij zo'n opvang?
1: Nou, volgens mij worden ze wel gedeeltelijk, als het nog kan, dan worden ze wel opgelapt. Ja, en dan een beetje in de lucht gehouden, zodat ze er op een gegeven moment uit de hand kunnen vliegen. Ja.
0: Uit de hand kunnen vliegen?
1: Ja, nou ja, zo'n gierzwaluw valt als het ware, zo'n jong.
0: Ja.
1: Dus die moet een beetje op hoogte los worden gelaten,
0: zodat hij
1: in vlucht kan komen.
0: Ik zat aan de hand kunnen eten te denken, maar dat is een tambaar.
1: Ja. Dat kan natuurlijk ook, maar dat is voor de duif.
0: Leuk. Oké. Goed, wij vliegen vandaag zonder enig probleem naar 24 graden. Mooie waarde om te stoppen, zeg ik dan ook. Maar, deze week zit die stijgende lijn erin. Wat krijgen we morgen bijvoorbeeld voor weerbeeld voorgeschoteld?
1: Ook een frisse start van de dag, dat is prettig met die droge lucht nu. Die droge lucht is niet zo prettig voor het risico van natuurbranden natuurlijk.
0: Nee.
1: Want met die drogende wind zitten brandweermensen ook weer met de handen in het haar. Van nou, gaat dat goed? Maar die droge lucht zorgt wel voor een kille start van de ochtend. Morgen ook 10, 11 graden. En dan morgen rond lunchtijd de 24 graden van vandaag. Maar we koersen morgen naar 8, 29 graden toe.
0: Mm-hmm.
1: En donderdag en vrijdag 32 tot 34 graden. Hete dagen, ik denk draaglijke hitte. In de schaduw voel je echt wel dat je nog kunt verdampen, omdat het niet zo benauwd is. Maar ja, een warme, hete, droge wind, die de droge ondergrond en de natuur natuurlijk makkelijk onvlambaar maakt.
0: Ja, we moeten altijd voorzichtig zijn, maar in deze tijd van het jaar met al die droogte is het wel heel erg belangrijk.
1: Ik denk ook dat de meeste mensen dat echt wel doen, want iedereen ziet het wel, dat alles kurkie droog is.
2: Ja.
1: En het is nog steeds wachten op de eerste neerslag. Ik zie voorzichtige signalen in de loop van zaterdag of zondag. Eventjes een bui misschien.
0: Maar dat zeggen, dat is niet wel wat van enige betekenis, maar niet dat je denkt van nou, daar is de natuur heel erg blij mee.
1: Nee, ik zie wel begin volgende week dat er in Midden-Duitsland een grotere kans is op neerslag. Dat betekent natuurlijk goed nieuws voor de rivieren.
0: Dat is waar, ja. En ook dus bij ons in Nederland, want uiteindelijk komt het water weer om deze kant natuurlijk.
1: Ja, als het maar bovenstrooms valt, dan hebben we in ieder geval wat profijt van.
0: Kijk eens aan. Heb jij wat in je agenda staan om 10:50? Volgens mij aan tafel bij Connie, denk ik.
1: Ja, dan schuif ik weer aan.
0: Geweldig.
1: Dat is gezellig.
0: Horen we je graag dan weer. En je bent er morgenochtend ook,
1: zeker,
0: volgens mij, hè? Ja, natuurlijk.
1: Deel van de partij.
0: We gaan je
1: lekker
0: spreken.
1: Lekker vroeg uit de veren.
0: Oké. Hey, dankjewel. Morgen. En tot vanmiddag horen we je graag weer.
1: Joe,
0: dank je, Grita.
1: Hoi.
0: Nou, veel reacties binnengekomen vanmorgen. Het valt mij op dat er heel veel leuke foto's ook bij zijn. Bijzondere taferelen, want daar vragen we natuurlijk ook naar. Vandaag bij Radio M Utrecht praat Connie erover. En Joost vanmiddag in Utrecht komt thuis ook over bijzondere fenomenen wat je hebt meegemaakt. Dat kan een simpele, maar prachtige regenboog geweest zijn.
1: Ja.
0: Bliksem in de lucht.
2: Een zeppelin. Afgelopen weekend.
0: Ja.
2: Dat je een zeppelin kunnen zien in delen van Nederland. Ja, we hebben iemand gehad die een bliksembol had gezien. Maar we hebben ook een reactie van Jaap. En die zegt, ik heb een keer groene meteoren gezien in de lucht. Dat lijkt me ook heel bijzonder. Ik ben benieuwd wat het verhaal erachter is,
0: ja?
2: Als je het wil, laat het even weten op Facebook. En hij zegt ook, Ik heb een keer een opstijgende raket kunnen waarnemen. Toen was ik in Amerika, Florida.
0: Oh,
2: dat is
0: ja,
2: natuurlijk geen natuurverschijnsel, maar het lijkt me wel heel vet om te zien hoor.
0: Cape Canaveral natuurlijk, ja. Inderdaad, daarvan die space lanceringsinstallatie die er staat natuurlijk. Of installaties, weet ik niet. Ja, zal dat ook mooi om te zien? Ja. Nou ja, er hangen nogal wat satellieten.
2: Ja,
0: er zijn
2: precies.
0: Nog wat keren de ruimte. Zou je de ruimte in willen?
2: Ja.
0: Ik bedoel, ja? Oh nee, niet. Nee, dat lijkt me heel eng. Ja?
2: Oh, lijkt me zo gaaf. Ja, ik ben echt een ruimtefreak. Ik vind het zo interessant. Ik zou graag een keer willen kijken hoe klein die aarde is vanaf boven.
0: Oh ja. Ik vind die beelden wel mooi als ik dat zo zie. Dat denk van,
2: mooi.
0: Hoe mooi lijkt dat?
2: En die planeten ook.
0: Ja. Ja,
2: geweldig.
0: Denk over daarmee. Denk toch niet.
2: Je zou niet meegaan als je het lot uit de loterij wint.
0: Nee, dan zou ik zeggen, Anne, ga maar 2 keer voor mij, Bart. Maar niet, nee, ik ga niet.
2: Ga ik wel een keer voor jou. Maak ik een foto, ja?
0: Ja, dat vind ik dan lief voor jou. Morgenochtend weer, hè?
2: Ja, top.
0: Utrecht is wakker vanaf 6 uur met nieuws, weer verkeer, actualiteit uit Midden-Nederland, het nieuws en fijne muziek. En zometeen over fijne muziek gesproken, Edwin in Hollandse Hit.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
4: eSIM. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo door en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
11: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
10: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
12: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
10: Dat eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.

0: ons.
1: Alle tijd, want het is zomer.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

en brood op je boterham. Wijze woorden die ze ons nalieten. En ook hier valt nog wel wat te winnen. Daarover zometeen meer. En ook zonder vrienden ben je uiteraard van harte welkom. En een zwakke wind met een D dan weer onderweg naar de studio. Een lekkere frisse start van deze dag. Ik ben Edwin, de hits uit Holland, inclusief Frans-Duits.

0: ochtend is fris. Inclusief raak van de kast. Het ging over de hemel, de aarde, de zon en de maan. Morgen daar veel meer over, hè?
1: In zee met...
0: Nou, gelukkig hebben we nog voldoende water voor dit spelletje. En hopelijk ook voor het blauwe beverschip, waarmee je een fijne safari-tocht over de Utrechtse wateren kan maken. De winnaar vanmorgen die maakt daar ook weer kans op. En sowieso een mooie strandbal en nog een cadeautje naar keuze. Zoals bijvoorbeeld een puzzelboek, een toilettas, een rugtas of een koeltas. Allemaal leuke zomerse artikelen waar je dus een keuze uit kunt maken. Nou, luister goed. Wie hebben we vandaag dus in de golven bedolven? Best onstuimig, ook het geluid van deze heer. Als je me dat nu al kunt vertellen, laat het maar horen in de app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. Graag even met je telefoonnummer. En straks na 9:30, dan laat ik hem nog een keertje horen. En ook Rutger van Barneveld, deze zomer aan de kust.

Oh, oh, wat een fijne muziek weer bij Radio M Utrecht. En uit de BIOS hadden we hier een mannenhart van deze heren Bluff en Nielsen. Ook een beetje Zeeland. En we gaan nog wat verder over die grote zee naar ver over den Einde. In Zuid-Holland is toch ook een beetje een vlucht in het verleden. Voor het Songfestival, Sandra Remer.

0: Niet alleen dinsdag, maar ook blikkendag zo te horen vandaag. En zometeen hoor je de nationale nieuwe van deze week. En ook deze oude.
1: Zij komt over, kwam alles voor elkaar.
0: Herman van Veen. En we hebben nog een Herman uit Utrecht direct. Met een echt vakantieplaatje. En die horen we toch in zee. Nou, zometeen komen we er ook nog even bij terug. Eerst is Marjolein aan de beurt met het regionieuws. Een zinkgat zorgt voor problemen in Amersfoort. En ook een run op eclipsbrillen.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Het regionieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: We beginnen even met waterproblemen in Amersfoort, hè, deze morgen.
7: Ja, door een zinkgat. Hierdoor kwam de Romeostraat vanmorgen blank te staan. Het zinkgat is ontstaan door een breuk in de waterleiding daar. En nog altijd is die straat in de wijk Schuilenburg afgezet. Volgens waterbedrijf Vitens gaat het om een spontane breuk en is dus nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Naast dat zinkgat staat een auto die erin dreigt te vallen. En als die auto is weggetakeld, dan kan de reparatie van de leiding beginnen. Ruim 350 woningen hebben voorlopig geen water. In Nieuwegein was gisteravond een brandmelding. Er was veel rook te zien in bedrijfspand. Het gebied eromheen werd ruim afgezet. Of het om brand ging of om rook uit een rookgenerator vanwege een anti-inbraaksysteem, dat is nog niet helemaal duidelijk. De Amersfoortse Jorinde van Klinken heeft zilver gewonnen bij het kogelstoten op het EK Atletiek. Ze gooide een persoonlijk record van 19 meter en 64 centimeter. En de andere Nederlandse, Jessica Schilder, won het goud. En vanmiddag komt Femke Broeders-Bol aan de start voor haar serie op de 800 meter. En dan kan zij zich plaatsen voor de halve finales. De zonsverduistering van morgenavond veroorzaakt een run op eclipsbrilletjes.
8: Ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, oeh, moet ik snel bij zijn.
9: We hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
10: Dus ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk weer mensen die daar zin in hebben.
7: Een Amersfoortse ondernemer die heeft er de afgelopen tijd al meer dan 16.000 verkocht van die eclipsbrillen. En ook Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht verkochten er een paar duizend. Het hoogtepunt van de verduistering is morgenavond om 8:11.
0: Ja, en dat voor maar een paar minuutjes, hè?
7: Ja, ja. Maar dan moet je wel goed voorbereid zijn en dus een goed brilletje hebben.
0: Zeker.
7: Ik heb er ook geen trouwens.
0: Ik ook nog niet. Je kunt er ook gewoon overdag naar kijken als het geen zonsverduistering is natuurlijk.
7: Ja, dat klopt. Ik heb nog even het weer. De dag begon nog fris, maar de temperatuur gaat naar zo'n 24 graden. En er is zon en weinig wind.
0: Nou, we kunnen ervan genieten. Dankjewel Marjolein.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Verkeersverwachtingen.
4: A12.nl.
14: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
15: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
16: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
15: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

wens denken is eigenlijk ook van alle tijden. En de ideale wereld volgens Herman van Veen was dat. En zometeen hebben we Zandloopster. Dat is ook een echte zomerhit van nu dan weer. Maar ja, nu we toch in de buurt zijn, meteen maar even weer terug naar zee. Wie horen we vandaag bedolven in de golven? Dat is de vraag, hè? Ik zag bij de antwoorden mannenkoor Karnespoor. Ja, het lijkt er wel een beetje op. Net even anders en ook nog net iets langer geleden. Nou, als je mij kunt vertellen welke stemmen hierbij horen, de naam van de zanger is ook al voldoende. Laat het maar even weten in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Graag dan even met je telefoonnummer. Maak je kans op 2 kaartjes voor het Blauwe Beverschip. Sowieso een strandbal en ook nog een cadeautje uit de winkel. Nou, hier is hij hoor, Robert van Hemert.

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: Die andere Herman had ik ook nog beloofd, hè?
1: In zee met...
0: Eens even vragen aan Wil de Koning of die ook toevallig een caravan heeft. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Nee, niet meer. Dat is heel lang geleden.
0: Oh, jullie hebben er wel eentje gehad vroeger?
2: Nee, een sta-caravan zelfs.
0: Ja, dat is toch ook een caravan?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja.
2: Maar het nadeel is dat je altijd bezoek krijgt, hè?
0: Ja, dat is zo, ja. En nu andere vormen van vakantie, begrijp ik.
2: Ja, gewoon zeker per jaar lekker naar Spanje en genieten.
0: Ja, ben je dit jaar al geweest?
2: Ja, juni. Altijd voor de schoolvakanties. Dus een beetje de rust nog opzoeken.
0: En toen was het ook nog niet zo heel erg warm. Of gewoon, nou ja, de zomer al vroeg begonnen is al daar ook, hè?
2: Ja. Ja, wij zaten net voor Barcelona. Dat was ook al rond de 30 graden, hoor. Dus...
0: Ja, je kan nu tegenwoordig beter naar het noorden gaan, hè, om vakantie te vieren. Dat is het ook wat beter te verdragen allemaal.
2: Dat zeggen ze, ja.
0: Ja, ja.
2: Nou, goed plan misschien.
0: Ja, en nu gewoon lekker op je eigen honk in IJsselstein.
2: Klopt.
0: En wat zijn de plannen voor vandaag, Wil?
2: Nou, lekker rust. Ik heb net alles opengezet. Dus even een beetje frisse lucht naar binnen van vanavond.
0: Ja, het was lekker vanmorgen, hè, zo vroeg als je naar buiten ging. Graadje of 10 nog maar.
2: Ja, perfect.
0: Een mooie frisse start. Nou, er komt toch wat bij vandaag. En ook de komende dagen wordt het weer lekker warm. Heb je al een eclipsbril toevallig?
2: Nee. Nee.
0: Kijk je er niet naar uit, naar de zonsverduistering?
2: Nou ja, ik hou het wel even in de gaten. Maar ik heb geen brilletje gekocht nog.
0: Dan moet je voorzichtig zijn. Als je er geen eentje hebt, vooral niet gaan kijken.
2: Ja, even met een negatiefje van de foto's. Dus,
0: is ook niet veilig, heb ik gehoord.
2: Nee, dat klopt.
0: Dat is negatief, moet je niet doen.
2: Nee, echt negatief.
0: Nou goed, zie maar even. In ieder geval, op dit moment schijnt hij nog lekker vol hier in Utrecht, het zonnetje. En we hebben een lekker zeetje hier, dat kun je wel horen. Mm-hmm. Wie zaten daar al vroeg in vanmorgen?
2: Benny Jolink met Normaal.
0: Ik heb van alles voorbij zien komen. Mannen voor Karrenspoor, de Dutch Boys. Ja, het lijkt wel een beetje
2: op. Ja.
0: Ja, maar het is gewoon Benny met zijn band. En normaal dus. Niet naar huis toe gaan. Dat was hem. Nou, ik heb hem wat prijsjes voor je. Je krijgt een mooie strandbal sowieso.
2: Mm-hmm.
0: Welk cadeautje uit de winkel vond je leuk? We hebben een puzzelboek onder andere. Een toilettas. Een rugtas, een koeltas, een shopper. Wat mag het worden?
2: Doe maar die rugtas. Altijd makkelijk.
0: Zeker. Voor als je nog erop uitgaat later dit jaar. En we doen er ook nog... je gaat ook nog in de Hoge Hoed, moet ik zeggen, voor het Blauwe Beverschip. Vanavond tussen 6 en 7 gaat Joost, mm-hmm, een van de winnaars van de spelletjes van vandaag bellen. Okay. En misschien vallen jullie ook nog een keer extra aan de prijzen.
2: Nou, laten we het hopen.
0: Dus ook vanavond tussen 6 en 7 de telefoon in de buurt houden, hè?
2: Nou, zeker weten, ja. De radio staat toch aan. Dus,
0: heel goed, Wil. En maak er een mooie dag van.
2: Zeker, jij ook.
0: Dank je.
2: Hey, dank je.

0: En ook morgen kun je weer lekker meefluiten met de Hits uit Holland. En ik ga zeker nog niet naar huis. Vanmiddag nog terug met Studio 60's. Eerst Pieter zometeen met het spelletje Woordbouwer. En Connie aan tafel, die ontvangt Dorine Maat. Die komt vertellen over Museum Vlehieten. Dat nu Museum Amersfoort heet. En de nieuwe expositie die daarbij hoort. En ook nog een telefoontje met Nadine van Pinksteren. Die neemt ons alvast mee over de parade die vanaf vrijdag Utrecht weer aandoet.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Marchaar van Rolf Sanchez.

0: je werkmateriaallevering en voor het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo door en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn. going on a summer holiday.
16: De zomer vier je bij ons.
17: We hebben alle tijd, want het is zomer.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: En bij de koffie, met Pieter Voorhaasje.

Young. Elke week even naar de winkel voor een bus haarlak. Dat deden we in de jaren 80. A love of the common people. Het is 6:06. Goedemorgen. Het is alweer dinsdag, 11 augustus. Ik ben Pieter. Leuk dat je erbij bent. En dit is Radio M Utrecht met M bij de koffie. Zo vieren we de zomer. Dat doen we zo met Dolly Parton. Eens even kijken wat heb ik allemaal klaarstaan. Suzanne en Freek komen eraan. Een hele mooie van Janice Ian. Blijf er gezellig bij en we spelen ook het spelletje. Het spelletje met de letters, we noemen het woordbouwer. Vind je het gezellig om even mee te doen met de puzzel? Je bent van harte welkom. Wat kun je winnen? Nou, je maakt sowieso, als je meedoet met onze spelletjes deze week, kans op de safarivaart voor twee personen op het blauwe beverschip. Ja, dat is hartstikke mooi. En natuurlijk de prijzenkast, die staat hier links van mij ook weer goed gevuld. De letters, die vind je in de app van RTV Utrecht. Ze staan ook op de site radiomutrecht.nl. En ik zal ze voor de goede orde nog even noemen. 10 letters, 2 keer de H van Hendrik, de L van Leo, 2 keer de C van Cornelis. En dan nog een P van Pieter, de U van Utrecht, de T van Tinus en de S van Simon. En de laatste letter, dat is de I van Isaac. Ja, deze letters, daar kan je een woord mee maken. Kijk omhoog voor de oplossing vandaag en dan hoor ik het graag.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

de mooiste. Het is ook lastig kiezen, de muziek van Dolly Parton. Jolene bij Radio M Utrecht. Het is 10:15 na Jolene. Zometeen de koffiekeuze. Wat zou je graag willen horen bij de koffie? Dit is keuze 1.

is keuze 2. Ja, de zomer vier je bij ons. En met de koffie. Nou, laat even weten. De meeste stemmen gelden. Je mag appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Koffiekeuze. Eén van de twee ga ik helemaal laten horen om 10:50. 1 met Bianco, More Than I Can Bear. Of ga je voor Access en Ela Ela. 1 of 2, de koffiekeuze voor vandaag. Laat het weten. Stuur een appje. Dankjewel.

het is al zo'n mooie dag. En ook nog lekkere muziek op de radio. Dat is dan Radio M Utrecht natuurlijk. En bij de koffie. Over de koffie gesproken, over een paar minuten, dan is het tijd voor de koffiekeuze. Misschien weet je hoe het werkt, misschien niet. Dan ga ik het uitleggen. Het is heel simpel. Twee hits en je mag er één kiezen. En degene met de meeste stemmen hoor je zometeen helemaal. Nou, vandaag hebben we Matt Bianco, More Than I Can Bear. En daartegenover muziek uit de jaren 70, Excess en Ela Ela. Stemmen kan nog heel even, je hoeft het niet uit te spellen. Gewoon even appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Nummer 1 wil je graag horen, of misschien nummer 2. Ik noteer en horen we zometeen de uitslag. En je naam komt ook nog even voorbij op de radio. En wil je er even de koffiegroetjes bij doen, zet het er gewoon even bij. Dan lees ik het voor hier op de zender. Zometeen is Marjolein hier, die gaat ook van alles voorlezen. Het nieuws uit de regio komt eraan. Het gaat onder andere over waterproblemen in Amersfoort. De bewoners van de Romeo-straat die werden namelijk wakker met een zinkgat voor de deur. Dat is toch even schrikken. Daar gaat het over en meer nieuws onderweg natuurlijk. Dus blijf luisteren, dan ben je weer helemaal bij. En de zomer vier je bij ons.

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van de Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van de Heerde van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan!
7: Het is 10:30. Marjolein, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Het laatste nieuws. We beginnen met een zinkgat in Amersfoort.
8: Ja, en hier dreigt een auto in te vallen. In de wijk Schuilenburg in Amersfoort hebben bijna 400 huishoudens momenteel geen water door een waterleidingbreuk en het zinkgat dat daardoor is ontstaan. De bewoners werden wakker met een straat die blank stond, schade aan tuinen en een auto dus die in dat zinkgat dreigt te vallen, ziet de eigenaresse.
9: Ik vermoed van wel, maar dat is natuurlijk even aanzien. Gelukkig ben ik goed verzekerd, dus dat scheelt. Maar ja, het is elke keer hetzelfde. Het is al de derde of vierde keer. De oprit is natuurlijk al een paar keer ook weg geweest. Dat kost ook allemaal een hoop geld. Elke keer de planten ook. Dus ja.
8: De Romeostraat, daar gaat het om, die is nu nog afgezet. En als die auto is weggetakeld, dan kan de reparatie van de leiding beginnen. En dat kan volgens waterbedrijf Vitens tot begin van de middag gaan duren. En je ziet het zinkgat op onze app en website. In bijna alle Utrechtse gemeenten zijn koopwoningen weer duurder geworden. De cijfers gaan over het tweede kwartaal. In onze provincie gingen de prijzen in Oudewater het hardst omhoog, met ruim 10%. Andere gemeenten met flinke stijgingen zijn Bunnik, Woudenberg, Vijfheerenlanden en Houten. In IJsselstein werden huizen opvallend genoeg goedkoper, nog geen 0,5% gemiddeld. De politie denkt dat een molotovcocktail samen met vuurwerk de explosie van vorige week bij een woning in Utrecht heeft veroorzaakt. De voordeur van het huis aan de Tjepmahof vloog door de explosie in brand en raakte zwaar beschadigd. En ook sneuvelden meerdere ruiten. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Vandaag beginnen de werkzaamheden aan het spoor tussen Utrecht en Den Bosch. Wie tot en met 20 augustus met de trein reist, moet dus rekening houden met een langere reistijd. Ook worden bussen ingezet of mensen moeten omreizen via bijvoorbeeld Rotterdam. Komend weekend is vanwege werkzaamheden station Houten-Castellum ook minder goed bereikbaar. Spoorbeheerder ProRail doet meerdere projecten tegelijk. En dan nog het weer. De dag begon nog fris, maar de temperatuur gaat vanmiddag naar zo'n 24 graden. Er is zon en er staat weinig wind.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
13: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
0: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
6: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
0: En bij de koffie met Pieter.

Dennis in. Dit is Radio M Utrecht op dinsdag. Morgen, gezellig dat je erbij bent. En heb je de puzzel al opgelost? Oh ja, oké. Of ben je nog bezig? Nou, de aanwijzing is, we kijken vandaag omhoog. De vraag waar we het vandaag over hebben hier op de radio gaat over alle moois dat je boven kan zien als je naar boven kijkt. Bijvoorbeeld regenbogen of een mooie bliksem of een luchtballon of een zeppelin. Andere natuurverschijnselen, we horen graag je verhalen. En dat is dus ook de aanwijzing voor het spel Woordbouwer. Misschien dat het een beetje helpt bij het vinden van de oplossing. De letters vind je in de app van RTV Utrecht. En op de site natuurlijk radio.mutrecht.nl. Doe nog even mee, het kan nog een minuutje of 10. Je maakt kans sowieso op de safarivaart op het blauwe beverschip, hè, voor 2 personen. Dat is de dagprijs, die gaat er sowieso uit. En je mag wat kiezen uit de prijzenkast hier. Nog een minuutje of 10. En ik hoor graag van je. Gaan we lekker aan de koffie. Dankjewel voor het stemmen, de koffiekeuze voor vandaag. We hadden Matt Bianco en Access daar tegenover. Henk heeft gereageerd. Dank Henk, Paul, Gerda, Anton, El, Johanna, Adrie. Ook bedankt voor je berichtje. Jannes zie ik staan. Anneke, de groetjes aan Jos. Die is aan het klussen. Pas op je vingers, Jos. Ad, heel veel beterschap. Ad in Schalkwijk. En een warme zomergroet van Liesbeth. Ja. En Liesbeth, ook dankjewel voor je berichtje en je stem. Nou, de stemmen zijn geteld. En de meeste stemmen die gingen eigenlijk meteen uit naar Axis. We gaan naar het jaar 1972. Lekker vrolijk en zomers. Ela, de koffiekeuze voor vandaag. Kijk!

0: leuke van Radio M Utrecht is, het is van alles wat. Ook heerlijke nieuwe muziek. Country, Ella Langley, als ik het goed uitspreek. En Choosing Texas. Hoor je hier bij ons, Radio M Utrecht. En Hans aan de telefoon. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kwart voor elf. Wat gebeurt er op dit moment in Gorinchem, Hans? Waar ben je mee bezig?
1: Even een bak koffie zetten, want ik ga zo lekker in de tuin verder.
0: Oh, oké. Okay. Wat moet er gebeuren
1: in de tuin? Moet je af en toe even wel drinken, hè?
0: Ja, dat is wel heel belangrijk. Zeker deze dagen. Ja.
1: Ja.
0: Wat ben je aan het doen in de tuin?
1: Snoeien.
0: Oh ja.
1: Dus ik heb een klimop, dat is 25 meter langs de zijkant van het huis, zeg maar. Dus ja, als je aan de voorkant begonnen bent, je eindigt dus de volgende keer, mag je weer aan de voorkant beginnen.
0: Ja, je denkt, nou voordat de echte hittegolf weer begint, doe ik deze klus nog even.
1: Ja, morgen wordt het warmer, dus... Ja,
0: heel goed. Nou, gezellig. En de radio aan, daar...
1: Ja, maar nu even uit omdat het makkelijker was.
0: Nou, anders horen we allerlei gekke geluiden, heel goed.
1: Precies.
0: En je hebt meegedaan met de puzzel vanmorgen, Hans.
1: Ja.
0: Ja, nou, ik riep aan het begin van het uur, we kijken omhoog. En net ook even de aanwijzing gegeven, het heeft te maken met...
1: Ja, die waren duidelijk.
0: Precies, met de vraag waar we het vandaag over hebben. Heb je wel eens wat moois gezien als je naar boven kijkt? Aanleiding natuurlijk, de zonsverduistering die eraan zit te komen.
1: Ja, dat lijkt me prachtig.
0: Ja, zeker. Maar goed, er zijn ook nog andere leuke dingen als je naar boven kijkt. Bijvoorbeeld...
1: Ja. Nou, als je het antwoord wil weten, dat is een luchtschip.
0: Ja, een luchtschip, oftewel een zeppelin.
1: Ja, precies.
0: Ja, nu wil zo dat van de week, misschien heb je het gelezen, er een zeppelin boven ons land hing ook.
1: Ja, jullie volgen hem, hè?
0: Wij volgen hem en hij heeft Utrecht helaas net niet gehaald, want ik las, het werd te warm in de cockpit.
1: Oh.
0: Dus ze moesten een rechtsomkeer maken.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou, ik hoop dat hij nog een keer terugkomt, want het is toch heel bijzonder. Ja. Je ziet dat niet dagelijks voorbij komen, hè? Zo'n prachtig apparaat.
1: Nee, ik heb ooit het Noorderlicht gezien.
0: Oh, dat is ook fantastisch, ja.
1: Ja, wat prachtig, dat is gewoon een beleving.
0: Ja, waar was dat?
1: In Finland.
0: Oh ja. Ja, dat staat ook nog op mijn lijstje.
1: Vooral doen.
0: Ja, en dat is wel spannend, want dan ga je die reis maken. Je weet het nooit 100% zeker, hè?
1: Nee, klopt. Het is geen garantie.
0: Nee. Nou goed, er komen mooie verhalen binnen over alles wat je kan zien als je even met aandacht naar boven kijkt. En morgen dus de eclipse, de zonsverduistering. Ja. Ga je die kijken met een bril?
1: Nou, ik moet nog een bril zien te bemachtigen, maar ik heb geen idee waar die te krijgen zijn.
0: Ik ook. We zijn allemaal op zoek eigenlijk. Volgens mij zijn ze overal uitverkocht. En je moet ook heel goed

0: opletten dat je wel een goede hebt, hè? Want het is heel gevaarlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ja,
1: is, ja, ik weet nog dat het heel lang geleden, dat het echt over heel lang geleden ook een verduistering was. Ja. En volgens mij kon je toen bij de Shell of zo ook van die breaks bij de tankstations.
0: Oké, ja, dat kan me niet meer. Ja, ik kan me de verduistering nog wel herinneren. Het was 1999. Ja. Volgens mij. En ja, toen keken we ook allemaal nog door een cd'tje. Maar dat mag niet meer tegenwoordig. Dat is echt heel slecht.
1: Ja. Ze zeggen ook wel eens negatieve. Maar ja, wie heeft er nog negatieve?
0: Ja, precies. En volgens mij gewoon een hele goede bril met keurmerk. Dat is het advies wat we overal horen. Dus daar moeten we ons maar mee houden, volgens mij.
1: Ja, en anders gaan projecteren. Hè?
0: Ja, dat kan ook. Hè. Met de vergiet. Hè. Dat op een blaadje. En dan zie je daar de afbeelding van de zon. Waar ook een hapje uit is. Dus er zijn allerlei alternatieven.
1: Precies.
0: En anders gewoon. Gewoon niet in de zon kijken, maar gewoon het ervaren dat het donker wordt. Dat is ook al heel bijzonder, toch?
1: Ja, absoluut.
0: Goed, Hans, je mag wat kiezen uit de prijzenkast. Ik heb vandaag een shopper, een puzzelboek of een notitieboek. Wat mag ik opsturen naar Gorkum?
1: Een notitieboek, alsjeblieft.
0: Een handig notitieboek. En je hebt het misschien wel gehoord, je gaat ook in de Hoge Hoed voor de dagprijs. En dat is de safarivaart voor twee personen op het Blauwe Beverschip. Over de wateren van onze mooie provincie. Dus voor die dagprijs ding je ook nog mee. Joost die gaat vanavond in Utrecht, komt thuis weer een winnaar uit de hoed halen. Dus hou je telefoon aan. Misschien dat je teruggebeld wordt, Hans.
1: Ga ik zeker doen.
0: Goed zo. Nou, dan wens ik je een mooie dag.
1: Ja, ook een hele fijne dag nog. En hartstikke bedankt.
0: Jij ook. En succes in de tuin.
1: Ja, tot horen weer.

zonnige dag zorgen we toch voor wat verfrissing. De Kentucky Rain komt eraan. Bijna 11:15 is. En natuurlijk de tweede ronde woordbouwer, dus heel graag tot zo. En hier is Tom nog even.

0: man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergesom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS Journaal.
6: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
7: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Utrecht, iedereen is er thuis.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: De zomer vier je bij ons.
13: Want het is zomer.
14: Dit is
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Lekkere muziek op de radio van Douwe Bob, Michael Jackson, Elvis en Cliff Richard. Zometeen. En dit is Radio M Utrecht. M bij de koffie. Ik ben Pieter. We gaan puzzelen. De tweede ronde voor deze morgen. Doe mee, dan maak je kans op de dagprijs. En dat is de safarivaart voor twee personen op dat bijzondere blauwe beverschip over die prachtige wateren in onze provincie. Twee plaatsen gaan we weggeven, ook vandaag weer. Je maakt kans als je wint bij onze spelletjes, dus doe mee met de puzzel. En bovendien hebben we ook nog een mooie prijzenkast en daar mag je dan ook wat uitkiezen. Nou, de letters vind je in de app van RTV Utrecht. Dit zijn ze, 13 in totaal. De O van Otto, de S van Simon, de M van Marie, de U van Utrecht en twee keer de I van Isaac, een R van Richard, drie keer de T van Tinus, de A van Anton, een N van Nico en de E van Eduard. Nou, de aanwijzing van het vorige uur, die geldt ook voor nu. We kijken weer omhoog. We kijken weer omhoog. Op zoek naar de oplossing, alleen deze keer iets verder omhoog. Dus nog iets verder omhoog. Ja, gaat het lukken? Oké. Okay. Heb je het gevonden? Laat het weten. Stuur een appje naar de studio. En dankjewel voor het meedoen. Nou, Michael, ga je gang.

0: rustig aan. Dat is ook wel eens een goed plan, toch? Even rustig aan. Rustig naar de letters kijken. De safarivaart op het blauwe beverschip voor twee personen. Dat is de dagprijs, die gaat eruit. Doe mee met onze spelletjes. En dan maak je automatisch kans. Of wat dacht je van een mooie shopper van Radio M Utrecht? Nou, de aanwijzing voor vandaag dus. We kijken omhoog, net iets verder deze keer. Dus we kijken omhoog, net iets verder. Wat zie je daar? Mooie dingen. De vorige oplossing was een luchtschip. Het heeft ermee te maken. Net even anders. Heb je het gevonden? Laat het weten. Stuur een appje naar de studio.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: En dat heeft Wil ook gedaan. Wil Reinders, dank je wel. Hij is goed, Wil. Hij gaat in de hoed. En dat geldt trouwens ook voor Nel Achterberg. Zie ik nu ook binnenkomen. Dus het gaat goed. Kom maar door, kom maar door. Het is 11:15. Dus. En op de radio toch een heel klein beetje regen. Like Kentucky Rain.

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde van 2 tot 5.

Ja, volgende week de zomertour met Jos. Hè. Jos weer los. Hartstikke leuk. Binnenkort hoor je ook waar die te vinden is. Volgende week live radio ergens in onze provincie. De gezelligste plekken zoekt Jos op. Volgende week dus van 2 tot 5 de Goedemiddag Zomertour. Nou, zometeen het laatste nieuws. Dat komt van Marjolein. Dat gaat onder andere over een explosie vannacht in Utrecht. En ook meer over 3 helden die zijn onderscheiden. Waarom en hoe het precies zit, dat horen we zometeen.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Tijd voor het nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, er is schade aan een woning in Utrecht door een explosie.
8: Ja, vannacht was die harde klap goed te horen in Zuilen. En nu is er schade aan de gevel van een woning in de Bossenbroekstraat. Een raam is gesprongen, de straat lag bezaaid met glas. En volgens de politie zijn er geen gewonden door die explosie. Wie hiervoor verantwoordelijk is geweest, dat wordt onderzocht. Het gebeurde rond 14:15 en wie meer weet, kan zich melden bij de politie. Ook zoekt de politie getuigen van vernielingen in Meidrecht. Afgelopen weekend werden ramen vernield bij de Janskerk en winkelcentrum De Lindeboom. Volgens omwonenden is er al langer overlast op het plein voor de kerk, met harde muziek, afval en mensen die tegen de kerk plassen. Vandaag zijn werkzaamheden aan het spoor begonnen tussen Utrecht en Den Bosch. Wie tot en met 20 augustus met de trein reist, moet rekening houden met een langere reistijd. Er worden bussen ingezet of mensen moeten omreizen, bijvoorbeeld via Rotterdam. Komend weekend is vanwege werkzaamheden station Houten Castellum ook minder goed bereikbaar. Spoorbeheerder ProRail doet meerdere projecten tegelijk. Drie mannen uit Lopik en Jaarsveld hebben een bronzen medaille gekregen voor een heldhaftige redding van twee jetskiers uit de Lek. Vorig jaar raakten de mannen in de rivier bij Jaarsveld in de problemen, waarbij een van hen bewusteloos raakte. Een naderend vrachtschip zorgde voor extra gevaar. De helden wisten de mannen veilig aan land te krijgen. En meer erover lees je ook op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer, het is zonnig, er staat weinig wind en de temperatuur loopt op naar zo'n 24 graden.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
16: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
15: En bij de koffie met Pieter.

0: Bloemink, Radio M Utrecht. En Corny is hier in de studio. Natuurlijk. Corny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Ja, je bent hier niet zomaar. We blikken vooruit. Want aan tafel gaat zo beginnen om 12 uur. Het lunchprogramma van deze fijne radiozender. Altijd goed gevuld met van alles en nog wat.
1: Zo is het maar net.
0: Goed samengevat.
1: Heb je wel eens van Museum Vlehiete gehoord in Amersfoort?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, nou, die naam die is veranderd. Oh. Het is Museum Amersfoort geworden.
0: Ik noteer even.
1: Ja, precies. Dat zal een reden hebben, omdat heel veel mensen denken, ja, Vlehiete, wat is dat? In Amersfoort, ze hebben de hele boel omgegooid. Ze hebben een mooie vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Amersfoort en alles wat erbij hoort. En dat is natuurlijk ook een beetje tactisch om mensen vanuit heel Nederland naar het museum te trekken. Ik heb straks de hoofdconservator om te vragen van, ja, hoe gaat dat in zijn werk? Zo'n belangrijk merk, Vlehiete, ineens omgooien tot iets anders. En wat is er nu allemaal in het museum te zien? Mm-hmm. Leuke uitjes voor de vakantie. En heb jij de dagvraag al gezien?
0: Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
1: Wat voor moois heb jij gezien in de lucht en waar was dat? Van regenbogen tot bliksem, van luchtballonnen tot zeppelins, of misschien een heel bijzonder natuurverschijnsel. Ja. Heb jij wel eens iets dergelijks gezien?
0: Nou, ik kan me de zonsverduistering van 1999 nog wel herinneren. Daar,
1: ja?
0: Daar ben ik echt voor gaan zitten. En wat ik me nog kan herinneren toen, op het moment dat het donkerder werd, dat de vogels begonnen te fluiten.
1: Oh, dat is raar, zeg.
0: Ja, dus ik ben benieuwd hoe dat nu gaat worden. Ja. Morgen.
1: Ja, morgenavond is dat zover. Ja. En toch nog een keer een waarschuwing, hoor. We hadden het er vanmorgen op de redactie over. Ga nou echt niet met een zonnebril kijken.
0: Niet
1: we gebruiken alleen een eclipsbril. En die zijn overal uitverkocht. Dan maar niet, want je houdt daar echt oogschade aan over.
0: Ja, en kijk ook even goed dat het een gekeurd goed brilletje is. Hè? Ja. Want er wordt ook natuurlijk wat rommel verkocht.
1: Ja, zeer belangrijk inderdaad. Ja. Maar goed, we hebben het over weerverschijnselen. Deze meneer in Amerika, die kon er ook wat van, zeg.
2: Come on, rainbow! It's the most beautiful thing. Look at it. Double rainbow surprise. Could it be a triple rainbow?
0: Ja,
1: hij hoopt op een driedubbele.
0: Precies, het is niet zo heel goed te verstaan, maar hij ziet dus een dubbele regenboog.
1: Ja, dit is volgens mij in Yosemite Park in Amerika. En die man die gaat helemaal uit zijn bol. Hij dikt het ook wel een beetje aan. Maar hij is daardoor echt een bekende Amerikaan geworden.
0: Okay.
1: Het is al een oud fragment. Hij zat in allemaal talkshows. Er zijn liedjes gemaakt met zijn fragment van die double rainbow. En laat het even weten op de app van RTV Utrecht. Hè? Want wij zijn ook hartstikke benieuwd naar jouw bijzondere fenomeen. Komen al heel veel mensen binnen die zeggen, ik heb een bol bliksem gezien. Dus

0: zomer vier je bij ons. Luister maar. Henk, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Henk Schulte uit Montfort.
1: Precies.
0: Ja, precies. Daar spreek ik mee. Hoe is het in Montfort vandaag, Henk?
1: Nou, heerlijk. Heerlijk weer. Ja, is, heel best.
0: Ja, aangenaam. Ja. Hè? 23, 24 graden volgens mij.
1: Ja, heel veel. Heel fijn.
0: En wat brengt de dag vandaag daar?
1: Nou ja, ik heb nou niet direct plannen hoor. Dat niet.
0: Nou, maar het is ook wel eens lekker, toch?
1: Ja, ik ga wel smiddags naar de Hollandse IJssel. Dan zitten heel goed mensen. Het is een beetje ahoeren. En dan maken we een praatje altijd. Ja, okay. Dat gebeurt nog wel vaak met dat mooie weer.
0: Nou, dat is toch hartstikke gezellig en leuk en belangrijk ook, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, oké, goed. Nou, wij maken ook praatjes. Dat doen we hier op de radio natuurlijk.
1: Leuk.
0: En gezellig dat je ervan geniet daar aan de andere kant.
1: Ja, zeker.
0: Je hebt ook even meegedaan met de puzzel.
1: Ja.
0: 13 letters, had je wat aan de aanwijzing of vond je hem sowieso al?
1: Heel sterk aanwijzing.
0: Ja.
1: Ik moet hoger zoeken, ik denk, station. Ja, dus ik zeg het eigenlijk binnen een half minuut, het is ongelooflijk. Ja. Die andere, die van 10 letters, daar kon het niet uitkomen. En deze die zeg ik meteen, ja, dat is gewoon een kwestie van even gelijk zien. Hè?
0: Gek is dat, hè? Ja, het aantal letters maakt dan ook niet zo heel veel uit. Het kan alle kanten uitgaan.
1: Maar het was een sterke aanwijzing. Heel sterk.
0: Kijk omhoog, daar hadden we het over. En we hebben het sowieso vandaag over allerlei dingen die je boven in de lucht kan zien. Die bijzonder zijn en mooi.
1: Ja.
0: Nou, zeg het maar, wat heb je gevonden?
1: Een ruimtestation.
0: Het ruimtestation, het ISS ruimtestation inderdaad.
1: Ja, klopt.
0: Heb je hem wel eens voorbij zien komen?
1: Nee, helaas niet. Nee.
0: Oké, nou dat is wel heel goed te zien. Ik heb zelfs een appje op mijn telefoon. En dan kan je precies zien wanneer die voorbij komt. Je kijkt omhoog, het is een hele heldere ster.
1: Ja.
0: Het lijkt niet op een vliegtuig. Je ziet meteen van, nou, dit is iets anders.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat je hem nog een keer kan zien, Henk. Dat is wel mooi, toch?
1: Ja. Zeker.
0: Goed. Nou, een van de dingen dus, het ruimtestation. Je hebt hem goed, dus dat betekent dat ik hier links van mij onze mooie prijzenkast voor je ga openen.
1: Oh,
0: ja, mooi. En dan mag je wat kiezen. Ik heb een shopper, een puzzelboek of een notitieboek. Wat vind je leuk om te hebben?
1: Shopper, die zou ik wel willen hebben, ja.
0: Ja, dat is hartstikke handig. De boodschappentas van Radio M Utrecht.
1: Ja, zeker.
0: Ik ga hem naar je toesturen. En je gaat in de Hoge Hoed voor de dagprijs natuurlijk. Dat is de safarivaart voor twee personen op het Blauwe Beverschip. Over de wateren van onze mooie provincie.
1: Ja.
0: Dus hou je telefoon aan, Henk. Wie weet word je vanavond nog teruggebeld door onze Joost. Die maakt de winnaar bekend.
1: Oké, fijn.
0: Ja.
1: Bedankt.
0: Jij ook.
1: Een leuke uitzending verder, hè?
0: Jij ook. En een mooie dag daar, hè?
1: Ja, u ook.

synthesizer geluid uit de jaren 80. Dat hoor je ook bij Radio in Utrecht natuurlijk. Blijf lekker luisteren, eet smakelijk zometeen. De lunch komt eraan met Connie aan tafel.

0: op mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Kees.
12: Connie, goedemiddag. Er is een zinkgat ontstaan in Amersfoort. Daardoor hebben bijna 400 huishoudens geen water. Het zinkgat is door een waterleidingbreuk ontstaan in de wijk Schuilenburg, vlak voor een huis. In Utrecht is vannacht een explosie geweest bij een huis in de wijk Zuilen. Een ruit is gesprongen en de politie is bezig met het onderzoek naar de daders. Getuigen kunnen zich melden. En door een fout van Eneco zitten bewoners van de Utrechtse woontoren Wonderwoods zonder koeling. Ja, best jammer als je net hoort dat het donderdag en vrijdag 33 graden wordt. Hoe dat precies zit, dat hoor je in het uitgebreide regio nieuws over een half uur. En zie je nu in de RTV Utrecht app.
11: Dankjewel Kees, tot zo.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
16: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
17: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
18: So what going on a summer?
19: De zomer vier je bij ons.
20: We hebben alle tijd, want het is zomer.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: zat laatst nog een artikel te lezen. Die Lindsey Buckingham die is een keer uit de band gezet, een hele tijd geleden. Toen is hij er weer bijgekomen. En daarna is hij weer weggegaan omdat ze oneenigheid hadden over... Ja, waar heb je als band oneenigheid over? Over de muziek dan, neem ik aan. Maar er komt een documentaire, een nieuwe documentaire over Fleetwood Mac, waarin iedereen dan weer herenigd is. Dus ook de veten tussen Stevie Nicks en Lindsey Buckingham, die is alweer voorbij, als ik het goed heb begrepen. Een goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Aan tafel, weer een nieuwe kans om allemaal leuke dingen te leren. We gaan het hebben over Museum Vlehyte. Ik heb straks de conservator van dat museum hier aan tafel. Ik moet eigenlijk zeggen Museum Amersfoort. Hè. Ze hebben de naam aangepast om toch wat breder te zijn. Er is ook een hele bijzondere expositie te zien. Daar gaan we uitgebreid over praten. Maar het gesprek van de dag is toch wel ja die eclipse. Hè. Daar praten we met z'n allen over. En dat is ook meteen de vraag van vandaag, de dagvraag, te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Wat voor moois heb jij gezien in de lucht? En waar was dat? Van regenbogen tot bliksem en van luchtballonnen tot zeppelins. Ja, daar wordt heel leuk op gereageerd. Er zijn heel veel mensen die hebben een dubbele regenboog gezien. Maar er is ook iemand die zegt, ja, ik heb een keer zo'n bol bliksem gezien, zeg. Ik keek en ik zag zo'n rondtollende bol bliksem hier op de stoep. Nou ja, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar dat soort bijzondere verhalen. Heb jij ook zo'n verhaal? Nou, doe mij een plezier en app dat dan eventjes met de app van RTV Utrecht. En dan kan ik jou strakjes om 14:15 even in de uitzending halen om die ervaringen te delen. Dus laat het even weten, wat voor bijzonders heb jij in de lucht gezien? En dan doelen we toch al een beetje op een soort van natuurverschijnsel. Ik zelf heb vorig jaar op Sarkintos, dat is een Grieks eiland, dat was ook wel heel bijzonder, tegen de avond geen wolken, strak blauw, roze, want de zon ging al een beetje onder, maar er was één grote witte wolk te zien, alleen die witte wolk, en daarin bliksemt. Nou, dat was heel bijzonder. Dus die wolk die was een beetje roze vanwege de ondergaande zon. En in die ene wolk, daar zag je allemaal flitsen. Kortom, laat het lekker weten. Op de app van

0: Joe Buck op Radio M Utrecht. Het is 12:15. We gaan het hebben over theaterfestival De Parade. Strijkt vanaf vrijdag weer neer in Utrecht, in het Moreelse Park. Ruim 2 weken lang staat het park weer vol met theater, muziek, dans, lekker eten. Wat is er dit jaar nieuw en waarom blijft Utrecht zo'n bijzondere stad voor De Parade? Ik praat erover met Nadine van Pinksteren, verantwoordelijk voor de programmering en communicatie. Goedemiddag, Nadine.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hi. Utrecht is al jaren een vaste halte van De Parade. Wat maakt die stad bijzonder voor jullie?
1: Nou ja, we staan natuurlijk op een geweldige plek zo. We houden van alle stadsparken waar we staan. Maar in Utrecht is het natuurlijk heel bijzonder dat we echt midden in dat centrum staan, naast het station. Dat maakt het voor iedereen heel erg bereikbaar. Zowel voor alle mensen uit Utrecht, maar ook daarbuiten.
0: Ja, maar dat zeg je waarschijnlijk tegen allemaal de plaats, of niet?
1: Nee, niet dat het zo. Ja, ieder park heeft zijn eigen charme. Dus ja, maar we zijn heel. Ik kom letterlijk nu aanrijden ongeveer. Dus over twee minuten ben ik in het Moreelse Park. Ja. We zijn altijd heel blij als we weer in Utrecht zijn.
0: Ja, dat snap
1: ik. Omdat we dan zelf weer zo lekker in de. Nou, tussen de winkels zitten en zo kunnen we ook weer lekker naar de Albert Heijn.
0: Ja, dat snap ik. Ik heb wel begrepen dat er steeds een beetje van het terrein wordt afgesnoept bij dat Moreelse Park. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Nou ja, het is natuurlijk dat het Moreelse Park is een beetje in verbouwing al een aantal jaar. Dus er komt er een taxistand plaats. Er is natuurlijk veel ontwikkeling rondom het station. En vroeger was volgens mij zelfs de Catharijnensingel zo aan de zijkant nog niet eens zo groot als dat het nu is. Mm-hmm. Dus we moeten elke keer weer een beetje meebewegen met hoe dat park er dat jaar uitziet.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Hey, en hoeveel bezoekers denken jullie te ontvangen?
1: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, maar we hopen wel op zo'n 80.000 bezoekers, denk ik, de komende 2,5 week. Ja.
0: Er zijn een paar bijzondere terugkeerders, bijvoorbeeld die Ashton Brothers. Dat is wel heel leuk hoor, want die zijn volhardend. Die zijn volgens mij 25 jaar geleden toch op de parade?
1: Ja, zeker. Ze zijn 25 jaar geleden begonnen in een heel klein tentje. Daar waren zij ook net begonnen eigenlijk met hun shows. En nu spelen ze in de Reizende Schouwburg. Dat is natuurlijk geweldig. Ze doen een soort van en nieuw materiaal en succesmateriaal van de afgelopen 25 jaar. En dat is echt een heel groot spektakel.
0: Ja, want voor de mensen die die Ashton Brothers niet kennen, wat is het? Het is een soort acrobatiek eigenlijk?
1: Ja, het is acrobatiek, slapstick. Het is moeilijk te duiden, denk ik. Het is een combinatie van alles. Ik zou gewoon inderdaad lekker gaan. En je hebt echt het idee alsof je naar het circus bent geweest.
0: Ja, en je wilt het ook even hebben over Jacob Aalbom. Wat is dat precies? Of wie is dat?
1: Nee, Jacob Aalbom Company. Dat is ook een voorstelling wat eigenlijk acrobatiek een beetje combineert met illusionisme. Sorry. En die heeft, ik weet even niet uit mijn hoofd, maar lang geleden, volgens mij 16, 17 jaar geleden, een voorstelling gespeeld op de parade, dat was Vielfalt. En daar maakt hij nu eigenlijk een soort van remake van. Wat dus Des Illusionist heet. En dat was toen echt een enorm succes. En dat is echt. Ik denk dat er zelden zo'n indrukwekkend decor ook op de parade heeft gestaan. Dat is een enorme bouw. Okay. En daar ga je je echt verwonderen over hoe het precies zit.
0: Ja.
1: Dus dat is ontregelend en ook heel erg knap.
0: Oké. Jullie werken ook samen met jonge makers van de HKU. Dat is ook mooi, nieuw talent. Om dat zo'n podium te geven, toch? Dat is de reden.
1: Ja, absoluut. Nou, het is natuurlijk gewoon, we werken gewoon graag samen met de HKU, omdat die natuurlijk ook in Utrecht zit. En we hebben daar verschillende uitwerkingen van eigenlijk. We werken sowieso met 2 groepen derdejaars studenten, dus die zijn nog niet klaar. Eén groep studenten heeft een audiotour gemaakt over het paradeterrein, waarin je luistert naar verhalen van parademedewerkers. Dus dat is ook heel erg leuk. Krijg je een inkijkje in onze zomer eigenlijk. En dan hebben we nog een groep HKU'ers van allerlei verschillende opleidingen. Dus een schrijfopleiding, muziekopleiding. En die hebben een voorstelling gemaakt over een gebroken hart. En dat is heel erg goed gelukt, vind ik zelf.
0: Oké. Dan nog eventjes wat praktische tips. Maandag is de entree tegenwoordig €3. Dat is een leuke bijkomstigheid.
1: Ja.
0: Hey, en heb je voor de rest nog praktische tips voor mensen die graag willen komen, maar bang zijn dat alles uitverkocht is? Want ik kan me dat zelf ook nog wel herinneren. Vroeger kon je gewoon op de Bonnefoy lekker een beetje kijken. Wat zijn een paar goede tips?
1: Nou ja, kijk, vroeger op de Bonnefoy is ook niet helemaal waar in Utrecht, wil ik zeggen. Want dat is gewoon altijd al heel erg vol geweest.
0: Ja, precies.
1: En we hebben nu, dus op maandag is het €3. We hebben op zondag, maandag en dinsdag hebben speciale paradepakketten met 2 voorstellingen en toegang trein voor €25. En dat is eigenlijk meer om het toegankelijk te maken voor mensen met ook een kleinere portemonnee. En als je niet naast het net wil vissen, dan zou ik zeggen, bestel je kaarten op tijd online. Maar ook iedere dag gaan er om 5:00 bij de centrale kiosk op het terrein nog een hoop kaarten in de verkoop.
0: Okay.
1: Zo proberen we ook voor mensen die gewoon op de dag zelf denken, ik ga lekker vandaag naar de parade. Dat er dan nog wel, dat je gewoon ook nog naar het theater kunt.
0: Ja.
1: Maar we zijn super dankbaar ook dat het gewoon dat heel Utrecht, zeg maar, al dat theater zo omarmt. We kunnen dat terrein ook niet groter knutselen. Dus we kunnen niet nog een tent kwijt. Of nog een tent. Dat zouden we graag willen. Maar dat zit er
0: gewoon even niet in. Nee, maakt helemaal niks uit. Nadien van Pinksteren, dankjewel. En voor alle informatie kijk even op www.deparade.nl. En wat moet ik niet vergeten, Jos, onze eigen Jos loopt binnen. Die begint volgende week op Radio M Utrecht weer de zomertour. Dan is die, elke dag op een plek waar mensen naartoe kunnen, waar die live radio gaat maken. En maandag is de aftrap op de parade. Dus misschien kon je me daar nog wel een keertje tegen. Nadien, heel veel plezier en geniet er lekker van daar.
1: Dankjewel.
0: Dag. Hoi hoi. En dus onze Jos met de zomertour. Aanstaande maandag op de parade in het Moreelse Park in Utrecht.

ons Nederlands trots liedje te horen in de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. De George Baker Selection. Het nieuws komt er zo aan met Kees. In Amersfoort is een groot zinkgat ontstaan. En waarom dat juist nu de airco in de Wonderwoedtoren in Utrecht het niet? Dat zal je net zien terwijl er hele warme temperaturen aankomen. Dat hoor je allemaal zo en nog veel meer andere dingen in het nieuws van 1:30. Half 1, excuses. We gaan even naar het Songfestival Ierland 1980. Ze wonnen met het liedje van Johnny Logan.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Goedemiddag, het is 00:30. Tijd voor het nieuws met jou, Kees. Bij een woning in Utrecht was vannacht een explosie.
8: Ja, daardoor is schade ontstaan aan de gevel. Een ruit is gesprongen en de straat lag vannacht bezaaid met glas. De explosie was bij een woning in de Bossenbroekstraat. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Er wordt nog onderzocht wie er verantwoordelijk is. En het gebeurde rond 14:15. En wie meer weet, kan zich ook melden bij de politie. Waterbedrijf Vitens verwacht dat de problemen met de waterleiding in Amersfoort, waardoor een groot zinkgat is ontstaan, begin van de middag zijn opgelost. Vanmorgen hadden bijna 400 aansluitingen geen water door de breuk en het zinkgat dus, dat daaruit ontstaan is. De auto van Rejan dreigde vanmorgen in het gat terecht te komen.
9: Ik vermoed van wel, maar dat is natuurlijk even aanzien. Gelukkig ben ik goed verzekerd, dus dat scheelt. Maar ja, het is elke keer hetzelfde. Het is al de 3e of 4e keer. De oprit is natuurlijk al een paar keer ook weg geweest. Dat kost ook allemaal een hoop geld. Elke keer de planten ook. Dus ja.
8: Ja, volgens de bewoners van de Romeo-straat, daar was het, zijn er dus vaker problemen met de oude waterleidingen in de straat. Het is niet de 3e of 4e keer dat er echt een zinkgat ontstond, maar wel dat er problemen waren. Maar als je de foto bekijkt op rtvutrecht.nl en in de app, dan zie je dat die even niet naar het werk kan met de auto.
7: Kantjeboord is het.
8: Ja, nou ja, de neus van de auto ligt gewoon in dat gat. Dus de vraag is ook of er schade is. Ja. Gelukkig is ze goed verzekerd.
7: Ze is verzekerd.
8: Ik hoop dat het waterbedrijf ook goed verzekerd is. Ja, de campagne Wij eisen de nacht op gaat op herhaling. Er start vandaag een nieuwe landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen. Ja, de beweging startte na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Bijna een jaar geleden werd ze 's nachts doodgestoken in Duivendrecht onderweg naar huis. Dan volgens de initiatiefneemster is het nodig om geweld tegen vrouwen opnieuw onder de aandacht te brengen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst weer te zien zijn. Ja, en door een fout van Eneco zitten bewoners van de Utrechtse woontoren Wonderwood, vlakbij Centraal Station, die witte toren met al dat gras of dat groen aan de buitenkant. Thuis zonder koeling. Ja, al maanden is er een conflict over de kosten tussen de energiemaatschappij en de vereniging van eigenaars van de woontoren. Maar dat zijn de kosten van de openbare ruimtes. Eneco heeft het koelsysteem daarom uitgezet, maar sloot per ongeluk te veel af. Ook van de appartementen. Nou, deel van die appartementen heeft geen airco meer, want toen het weer is opgestart, toen werkte die airco in één keer niet meer. Om het probleem te herstellen is er al eerder een poging gedaan. Dat is mislukt. En vandaag doet Eneco een nieuwe poging.
7: Hoop dat het lukt met die warme temperaturen die eraan komen.
8: Nou, donderdag en vrijdag, boven de 30 graden wordt het dan. Dus ik hoop dat het dan alweer werkt voor ze. En anders wordt het een beetje bakken in de toren, denk ik dan. Nou, daarover gesproken. Corny, je maakt het bruggetje al heel mooi. Vandaag het weer. Nou, 24 graden, zonnig, weinig wind. Maar dat loopt morgen weer wat verder op richting de 30. En donderdag en vrijdag boven de 30 graden richting de 33.
7: Nou, we zijn voorbereid. Dankjewel, Kees. En tot over een 30 minuten.
8: Yes.
10: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
13: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
14: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: apart liedje, hè? Hoor je ineens zo'n straaljager in de lucht. En over gekke dingen in de lucht gesproken, daar gaat onze dagvraag over. Die is te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Wat voor moois heb jij gezien in de lucht en waar was dat?
1: De rainbow! It's the most beautiful thing. Look at it. Double rainbow, surprise.
0: Ja, deze man is daar bekend mee geworden in Amerika. Double rainbow. Heb je ook iets bijzonders gezien in de lucht? Aanleiding is natuurlijk mogelijk de gedeeltelijke zonsverduistering, hè? Laat het even weten op de app van RTV Utrecht. Dan kunnen we daar strakjes over een uur lekker over doorpraten. Dus wat voor moois heb jij gezien in de lucht? En waar was dat dan? Denk maar aan een regenboog of een bliksem of een luchtballon of een bol bliksem of wat dan ook. Zometeen tijd voor de stem van M. En je weet het, deze week, hè, we geven buiten de portable radio ook misschien nog kaarten weg. Althans, daar maak jij kans op. 2 kaarten voor het safari-schip De Blauwe Bever. Dan ben je op de hoogte. Zometeen dus de stem van M. En over de zomer gesproken, zeg.

0: is in jouw geval hard werken. Definieer dat eens.
1: De stem van M.
2: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Er komen warme dagen aan. Je hoort het zo meteen van Gita.

0: Rhinestone Cowboy op Radio M Utrecht. 12:15 is het. Weerbericht. Dag Gita Spannenburg.
1: Goedemiddag, Connie. Oh,
0: dag Gita. Gita, voordat we aan het weer beginnen, even wat anders. Wij hebben vandaag de dagvraag op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: Ja.
0: En die vraag die luidt, wat voor moois heb jij gezien in de lucht en waar was dat? Is dat een regenboog, een dubbele regenboog, bliksem? Jij als weervrouw, heb jij daar iets bijzonders gezien in de lucht?
1: Best wel veel eigenlijk mooie dingen, bijzondere dingen, prachtige luchten, wolkenluchten. Maar ik heb een keer in 2005 de ringvormige zonsverduistering in Madrid gezien. Met mijn Madrileense collega's van het bedrijf waar ik toen werkte, het weerbedrijf. En dat was sowieso leuk omdat we dan met onze Spaanse collega's waren. En de ringvormige zonsverduistering geeft een heel mooi effect. Het is net niet helemaal vol, maar je ziet dan precies die gele band van de zon er nog omheen. Was een spektakel.
0: Ja. Maar is dat dan zo'n corona waar ze het wel eens over hebben?
1: Ja,
0: dus dat je
1: klopt.
0: De zon zelf niet meer ziet, maar wel die stralenkrans.
1: Ja, wel die hele kring daar nog net omheen. Het werd best wel behoorlijk donker, want het was midden op de dag. En je zag dus alles, dat kunnen we morgenavond ook maar in lichte zin zien. Zag je overal in bijvoorbeeld schaduwen van bomen, zag je van alle blaadjes, de schaduwen van die blaadjes, zag je allemaal stukjes af en zo. Dus het was een heel mooi spektakel.
0: Ja, ja en wat Pieter ook zei vanmorgen, hij heeft het ook een keertje gezien, dat dan ineens de vogels beginnen te fluiten midden op de dag. Omdat ze denken, het is alweer avond. Wat gaat de dag toch snel voorbij?
1: Wat gebeurt er? Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dat zal zeker bij een totale verduistering, zonsverduistering, mooi zijn. Dat eigenlijk er een soort avondmoment is, terwijl het geen avond is.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nog even één waarschuwing. We hadden het vanmorgen op de redactie ook over. Alleen maar kijken door een eclipsbrilletje en niet door een zonnebril en ook niet door een cd'tje.
1: Nee.
0: Want je kunt je ogen beschadigen.
1: Dat klopt. Ja, die eclipsebrilletjes, als het goed is, zijn ze nog wel op veel plekken verkrijgbaar. Dus dat is de

0: de handigste vorm.
1: Ja, nou, ik hoorde juist dat er heel veel dingen al zijn uitverkocht. Maar goed, ik weet het ook niet.
0: Nee.
1: Wij gaan even praten over het weer. Het is vandaag hartstikke lekker, maar er komen weer hete dagen aan, toch, Gita?
0: Er komen hete dagen aan. Ja, geen klamme dagen, denk ik. Misschien de vrijdag een beetje, maar voor de rest valt dat mee. En de temperaturen liggen nu op zo'n 20, 21 graden. We gaan vanmiddag naar 24 graden ongeveer toe. Met veel zon, een enkel mooi weerwolkje. Een noordoostenwind die ook al droge lucht aanvoert. Dat is wel zo. En fraaie temperaturen eigenlijk. En vanavond helder. En vannacht, net als afgelopen nacht, in de heldere, droge lucht met windstilheid kun je temperaturen weer flink omlaag zien gaan. Of voelen gaan eigenlijk. En morgenochtend voor de vroege opstaander. Ja, frisjes op de fiets of als je wandelend ergens heen gaat. Met een graadje of 11, denk ik.
1: Wel ongelooflijk. Ja. En dan die hete dagen. Wanneer begint dat
0: eigenlijk? Ja, die beginnen eigenlijk morgen. Ja. We beginnen eigenlijk heel fris aan die dag dus. En rond lunchtijd is het dan 24 graden. Een beetje wat het maximum is van vandaag. Maar morgen gaan we verder naar 29 graden. Nou, in de zon is het warm. Maar in de loop van de middag dan loopt de relatieve luchtvochtigheid flink terug. We gaan onder de 30% luchtvochtigheid met een oostelijke wind. En dat betekent eigenlijk dat als je in de schaduw staat van een boom of van een haag, dat het eigenlijk, denk ik, prima te doen is. Wat ook voor donderdag geldt. Alleen beide dagen is de lucht zo droog. En met zo'n oostelijk windje, kan het natuurlijk steeds vrij makkelijk op die droge gronden, kan het makkelijk ontvlammen natuurlijk. Ja. Dat is het enige nadeel. En morgen is het dan, denk ik, nog net geen 30 graden. Donderdag en vrijdag, 34 graden als maximum temperatuur.
1: Ja, ongelooflijk. En het weekend, om daar nog even mee af te sluiten, is dat dan weer wat koeler?
0: Dat is dan weer wat frisser, omdat de wind de komende dagen uit het oosten en later uit het zuiden waait. Ja, en dan keert hij weer naar het noorden toe, lichtjes. En daarmee krijg je weer Noordzee-invloed. Zaterdag, stapelwolken, zon, 27 graden. En misschien een bui, een geluksbui. Mm. En dan zondag een graad of 4, 25 ook met stapelwolken en zon. En verder tamelijk rustig weer.
1: Oké, Gita. Dankjewel voor nu. En wij spreken jou vanavond weer in Utrecht. Kom thuis.
0: Zekers.
1: Oké, hoi hoi.

kapstok van dat liedje, dit. Je weet meteen dat het ABBA is. Zo knap geproduceerd weer. ABBA was dat natuurlijk. We gaan even kijken waar we zo meteen over gaan praten. Dat is leuk. Ik heb Dorine Maat aan tafel. Zij is conservator stadsgeschiedenis bij Museum Amersfoort, voorheen Vlehieten. Ze hebben de naam veranderd. Het museum heeft een flinke metamorfose ondergaan. En er is ook een nieuwe tentoonstelling, zeer de moeite waard. Dat hoor je allemaal zo meteen in Aan Tafel.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet en er werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jezelgus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. Van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over die hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. En dus moeten clubs vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Dat lukt niet altijd, waardoor sommige wedstrijden mogelijk niet door kunnen gaan. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Vanaf vandaag zijn de posters van de campagne Wij eisen de nacht op weer te zien. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon bijna een jaar geleden, nadat de 17-jarige Lisa 's nachts werd vermoord toen ze naar huis fietste. Volgens de initiatiefneemster van de actie is het geweld tegen vrouwen nog steeds een groot probleem. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemiddag, 3 minuten over 1 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
10: Corny, goedemiddag. De politie zoekt getuigen van vernielingen in Meidrecht. De afgelopen weekend werden ramen vernield bij de Janskerk en winkelcentrum De Lindeboom. 3 mannen uit Lopik en Jaarsveld hebben een bronzen medaille gekregen voor hun heldenactie vorig jaar. Toen redden ze 2 jetskiers uit De Lek. 1 daarvan was bewusteloos. En in Odijk is een escape room geopend die jij zelfs met jouw beste puzzelvrienden niet zou kunnen oplossen. Connie, jij zou hem ook niet kunnen oplossen. En ik weet, je bent hartstikke slim natuurlijk, een goede puzzelaar. Maar samen met jouw vrouw zou jij hem misschien wel kunnen oplossen. Oh. Want je hebt namelijk iets extra's nodig. Oh. En wat dat is, hoor je over 30 minuten in het uitgebreide regio nieuws.
4: Ik kan niet wachten. Tot zometeen dan.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt.

0: vier je bij ons.
1: Alle tijd, want het is zomer.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Dat doen we ook met Los Lobos uit 1987 en La Bamba. Goedemiddag, het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: Ja, een nieuwe naam en een nieuwe vaste tentoonstelling. Een van de bekendste Amersfoortse musea heeft een flinke metamorfose ondergaan. Daar gaan we het over hebben met stadsconservator of conservator stadsgeschiedenis bij Museum Amersfoort, Dorine Maat. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Ja, ik ken niet anders dan Museum Vlehiete. Nu heet het Museum Amersfoort. Vanwaar is dat veranderd?
2: Ja, dat is inderdaad een heel proces geweest om die naam te veranderen. Vlehiete bestond ook al erg lang. Kwam vanuit de oudheidkundige vereniging van de eind 19e eeuw. En toch was er een behoefte om museum een herkenbaardere naam te geven. Ja. Bij Vlehiete wisten veel mensen toch niet wat ze moesten verwachten. Toen ik er zelf nog nooit geweest was, dacht ik van misschien is het een kunstverzamelaar of zo, zoals Boijmans van Beuningen.
0: Armando?
2: Ja, had ook gekund dat het naar een kunstenaar vernoemd was, maar het, ja, Vlehiete was toch wat onduidelijk en we dachten, wij zijn het Stadsmuseum van Amersfoort. Hoe maak je dat het meest duidelijk? Nou, ja. Museum Amersfoort.
0: Ja, want wat betekende Vlehiete eigenlijk?
2: Ja, Vlehiete, dat is een oude benaming voor een gouw uit het gebied van Karel de Vijfde. En dit is dus een naam die voor het eerst is gevonden in 777.
0: Zo, dus echt dat is wel een beetje ver gezocht.
2: Ja, het is ook nog fout gespeld, want het was eigenlijk een flethiete. Maar het stond Vlehiete en dat is een soort van blijven leven in Amersfoort.
0: Oh, wat goed. Zo'n naamsverandering klinkt heel simpel. Komt daar veel bij kijken eigenlijk?
2: Ja, er komt zoveel bij kijken. En dan moet ik nog zeggen dat ik niet eens degene ben die daar het meeste voor heeft moeten doen. Want ja, je moet je echt voorstellen van je briefpapier tot de bordjes in de stad, op de gevel, de bankrekeningen. Ja. Alles moet anders. Dus dat is echt wel een enorm proces. En daar hebben mijn collega's heel hard aan gewerkt.
0: Ja, dat snap ik. Hoe zijn de reacties eigenlijk op de nieuwe naam?
2: Ja, eigenlijk heel positief. Voor heel veel mensen zeggen van ja, het is ook eigenlijk een hele logische keuze. Die snapt nu ook gewoon waar je naartoe gaat. Dus ja, we hebben eigenlijk best wel veel goede reacties gehad.
0: Ik kan me voorstellen dat er misschien nu meer mensen naar het museum komen. Toeristen die denken van ik wil wel iets meer weten van Amersfoort. Ja. Dan dat ze denken een Vlehiete, ik laat hem even links liggen.
2: Nou, we hebben zelfs nu, we zijn natuurlijk in 16 juli zijn we opengegaan met de nieuwe tentoonstelling. En we krijgen nu dus voorzichtig de nieuwe cijfers binnen. En we zitten nu op een dubbel bezoekersaantal ten opzichte van deze maand vorig jaar.
0: Meen je, door alleen die naamsverandering?
2: Nou, ik denk ook door de vernieuwde programmering. Maar ja, dat is wel echt heel leuk, goed nieuws.
0: Jeetje, wat leuk. Maar ik heb ook begrepen dat de koffie in de thee gratis is. Dus daar komen ze misschien ook door binnen.
2: Nou, we zijn wel echt heel erg aan het werk geweest ook met het zijn van een gastvrijere instelling. En dat is natuurlijk voor alle musea in Nederland best een uitdaging. Niet alleen in Nederland zou je zelfs kunnen zeggen, elk museum ooit. Dat voor veel mensen voelt dat als een plek waar zij niet horen. Waar je een bepaald opleidingsniveau voor nodig hebt bijvoorbeeld. De drempel voor museumbezoek is best hoog voor mensen die dat niet vaak doen. Dus we zijn heel erg bezig geweest met hoe zorgen we nou dat we gastvrijer worden. En dat begint dus al in dat entreegebied. Wij hebben echt een fantastisch terras waar eigenlijk weinig gebruik van werd gemaakt. Dus we hebben er nu picknicktafels neergezet en overal staan bordjes van neem lekker je eigen eten mee. Kom hier lekker zitten. En inderdaad, we hebben ook een entreegebied waar je koffie kan pakken. Daar zit een richtprijs aan vast. Maar kan je dat nou niet betalen, dan hoef je dat niet te doen.
0: Oh, wat leuk, dat is een goeie inderdaad. Laten we eens even kijken naar die nieuwe vaste tentoonstelling. Die heet Amorfortia, als ik het goed uitspreek.
2: Ja.
0: Wat moet ik daaronder verstaan?
2: Ja, die titel die komt van de tweede stadskaart van Amersfoort. Die is getekend in 1588. En daar staat op Amorfortia. Zo noemden ze Amersfoort dus. En dat is dus een beetje een gelatiniseerde term. En als je dat een beetje vrij vertaalt, dan zou je er sterke liefde in kunnen zien. Er zit ook een heel schattig paardje, zo'n mannetje en een vrouwtje op die kaart. En toen ik hier kwam werken, was dit een van de eerste objecten die ik zag. En ik vond dat zo leuk. Ik dacht, stadsliefde, dat zit natuurlijk in elke stad. Dat is zo belangrijk in de geschiedschrijving, in de manier waarop er over gesproken wordt. Dus dat hebben we de titel gemaakt van de vaste presentatie.
0: Maar het is een reis door de geschiedenis van Amersfoort?
2: Ja, dus we beginnen een stuk vroeger dan we voorheen deden, in de prehistorie. En zo gaan we in een vrij korte aantal zalen helemaal door naar de 21ste eeuw.
0: Dus ja. Ik liep eventjes door Utrecht afgelopen weekend. Vol met toeristen, dus logisch. En dat zal in Amersfoort ook zo zijn. Ja, misschien een beetje kritische vraag, Dorine, maar heb je nou behoefte als je uit Azië komt om dan in de geschiedenis van een specifieke stad te duiken, vraag ik me altijd af.
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het... wij zien dus wel heel erg, ook bijvoorbeeld voordat we dit hele proces ingingen, dat veel bezoekers wel echt vroegen van ja, waar is die stadsgeschiedenis? Want kijk, stel jij komt bijvoorbeeld als Indiaas persoon in Amersfoort en je kijkt om je heen, dan ontsnap je niet aan die geschiedenis. Dat is in Utrecht natuurlijk ook zo. Mm-hmm. Dat zit in elke straatsteen, de gebouwen. Als je die kaart van 1588 op Amersfoort legt, dan is dat bijna hetzelfde. Dus wij merkten juist dat mensen eigenlijk heel graag zich afvroegen van hoe zit dat hier? Hoe is die stad hier gekomen? Hoe werkt dat hier allemaal? En dat is dus eigenlijk wat we in een best wel korte tijd in deze tentoonstelling kunnen uitleggen.
0: Ja.
2: Dus je hebt 4 zalen en daarin krijg je een soort crashcourse van de hele geschiedenis van de stad.
0: Ja.
2: En vanaf daar hebben we dan boven de tijdelijke exposities. En die gaan ook wel meer over kunst bijvoorbeeld.
0: Weet jullie iets over wat voor mensen er naar jullie museum komen? Zijn dat veel toeristen of zijn dat bijvoorbeeld Amersfoorters die denken, hey, een nieuwe naam, ik ga eens even kijken naar die nieuwe tentoonstelling?
2: Ja, we hebben sowieso wel een vaste schare fans, zou ik willen zeggen, vanuit Amersfoort. Mensen die in de buurt wonen, die echt naar alle tijdelijke tentoonstellingen komen. Maar we richten ons ook wel echt op de bezoekers van Amersfoort. En dat betekent ook dat we bijvoorbeeld afgelopen jaar ook de vertalingsslag letterlijk hebben gemaakt. Dus dat we ook echt meer talen zijn gaan aanbieden. Vroeger was alles in het Nederlands. Ja, je ziet dat dat nu gewoon niet meer voldoende is. Ook niet voor de Amersfoorters trouwens, want wij krijgen ook natuurlijk een steeds grotere expertgroep in de stad.
0: Mm-hmm.
2: Dus daar hebben we heel erg over nagedacht. Dus dat is nu wel. Het wordt een steeds breder publiek.
0: Oké. Okay. Wij gaan dit even laten betijen met muziek. Daarna komen we terug op die tentoonstelling. Want wat is daar nou toch allemaal te zien? Ook wel hele bijzondere dingen die wat gevoelig liggen. Dat hoor je zo meteen.

0: Ben E. King, Stand By Me. Je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel, 17 minuten over 1. Dorine Maat heb ik hier, zij is conservator stadsgeschiedenis bij Museum Amersfoort, voorheen Museum Vlehieten, daar hebben we het net al uitgebreid over gehad. De nieuwe tentoonstelling, die is niet tijdelijk, is die altijd te zien bij jullie?
1: Ja, die gaat altijd te zien zijn.
0: En voor de mensen die nu net inhaken, kun je nog eens omschrijven waar die tentoonstelling over gaat?
1: Ja, dat is eigenlijk een soort spoedcursus Amersfoortse geschiedenis in 4 zalen. We beginnen met een hele mooie video geprojecteerd op het maquette van de stad. En vanaf daar maak je eigenlijk een kleine tijdreis langs een heleboel mooie, interessante, soms ook lastige objecten door de Amersfoortse geschiedenis. En je eindigt eigenlijk bij de wijken van nu.
0: De wijken van nu. Ja. En is er veel veranderd in die 4 zalen, laat maar zeggen, in de geschiedenis?
1: In de geschiedenis of in de zalen van het museum zelf?
0: Nee, in de geschiedenis bedoel ik. Want je zei net, je kan de maquette van toen nog een beetje leggen op de plattegrond van nu.
1: Ja, het stratenpatroon van Amersfoort, dat lijkt eigenlijk nog echt heel erg op dat van bijvoorbeeld de 16e eeuw. Heeft er ook wel mee te maken dat Amersfoort ook in sommige eeuwen echt wel te maken heeft gehad met dat armoede, waardoor in tegenstelling tot andere steden waar bijvoorbeeld heel veel gesloopt en vernieuwd is, bij Amersfoort er vaak ergens een pleister op werd geplakt zodat je door kon met de bestaande gebouwen. Mm-hmm. Nou, daar hebben we nu heel veel profijt van. Want de binnenstad is prachtig bewaard.
0: Ze hebben ook van die muurhuisjes, toch?
1: Ja, de muurhuizen, dat is ook echt iets Amersfoorts. Dat was de oude stadsmuur, die is afgebroken. En toen hebben ze met die stenen, eigenlijk op dat oude tracé, hebben ze nieuwe huizen gemaakt. En ook het museum zelf zit in 3 van die muurhuizen. Dus dat zijn hele bijzondere gebouwen.
0: Dat is heel erg leuk. Je kunt ook veel werken zien die een hele tijd niet getoond zijn en die misschien wat gevoelig zijn qua onderwerp. Zoals het gevelbeeld van de Moor, de zwarte man. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, nou, we waren sowieso bij deze tentoonstelling heel erg bezig met hoe vertel je een geschiedenis. Want daar kan je allerlei dingen bij halen en ook heel vaak worden dingen niet genoemd, zoals bijvoorbeeld het koloniale verleden. Nou, dat is in Amersfoort afgelopen jaar heel goed onderzocht. En daarbij ook onze eigen museumcollectie. Daar zijn echt onderzoekers doorheen gegaan om te kijken wat zit er allemaal in. Nou, één object dat wij zelf goed kennen, dat is het gevelbeeld van de Moor. En ik noem het de Moor omdat zo heette de tabakzaak waar dit beeld bij hoorde. Dat staat er dus ook onder. En het is echt duidelijk een heel stereotyp beeld van een zwarte man. Je ziet de grote lippen. Hij is ook bloot afgebeeld. Dus dat je ook vaak ziet bij beelden van zwarte mensen. En het is duidelijk niet gemaakt naar het leven, maar echt gewoon een kunstenaar die dacht, verkopen tabak. Dat werd heel vaak, dat soort objecten van ver werd vaak gekoppeld aan beelden van zwarte mensen. En zo is hij dus neergezet op die gevel. Dus dat was echt een vraagstuk van zet je dat nou neer? Want je herhaalt wel een bepaald stereotype beeld.
0: En dan de hele Zwarte Pieten discussie.
1: Precies.
0: Die nog in de jaren 60 heel gewoon was en nu niet meer kan.
1: Nee, je ziet ook in een manier waarop dit beeld gemaakt is, zie je ook een beetje dat oude Zwarte Pieten beeld terug. Maar je kan het ook niet laten zien, maar dan mis je wel weer dit stukje geschiedenis. Dus we hebben er wel voor gekozen om dat wel te doen, om er goed in de zaaltekst ook genuanceerd in te gaan. En we merken dat veel mensen dat ook waarderen. We hebben ook op een ander punt bijvoorbeeld dat we het hebben over de geschiedenis van homofobie in Amersfoort. Roze Zaterdag 1982 bijvoorbeeld. Ja, dat zijn niet de leukste elementen van je stadsgeschiedenis, maar ze zijn wel belangrijk, want ze laten ook zien hoe je gegroeid bent.
0: Ja, dat is heel goed en heel moedig. Wat vind jij een hoogtepunt uit...
1: Wat ik echt heel mooi werk vind, is het werk van Alida Withoos. Zij is een vrouwelijke kunstenaar uit de 17e eeuw. Dochter van Matthias Withoos. En dit is echt een vrouw die maakte botanisch werk. Dus bloemenschilderijen eigenlijk. Dat kon ze extreem goed. En zij was ook in haar eigen tijd ook echt iemand die al bijvoorbeeld door de Hortus Botanicus in Amsterdam werd gevraagd om tekeningen te maken voor hun. En dat is echt best bijzonder natuurlijk voor een 17e eeuwse vrouw. Dat zij zo heeft kunnen groeien in haar werk. En wat ik ook echt topwerk vind, is zijn de panelen van Jacob van Kampen. We kennen hem vooral als architect, bijvoorbeeld van het Stadhuis op de Dam. Mm-hmm. En hij was ook schilder. En hij heeft dus hele bijzondere panelen gemaakt. Die met de trompe-l'œil zijn gemaakt. Dus dat is een soort techniek waarbij bepaalde elementen bijna uit het schilderij lijken te komen. En als je die dan precies op de juiste manier ophangt, dan komt dat echt tot leven. Nou, dat is
0: een soort 3D krijg je dan.
1: Ja, dan krijg je echt een 3D-effect. Ze zijn bedoeld als hoge wandschilderingen. Dus we hebben ze nu zo opgehangen dat ze eigenlijk, net als het originele werk, zo hoog op de muur hangen. Maar dan wel op precies de juiste hoogte. En het, dat werkt echt supergoed.
0: Leuk hoor. Voor wie is dit museum en de tentoonstelling bedoeld? Voor de mensen die nu luisteren, vind jij?
1: Ja, het is echt, we hebben het echt zo breed mogelijk ingestoken. Dus dat je zelfs, als je bijvoorbeeld Amersfoort bent, je woont er al je hele leven, dat je iets nieuws kan leren. Maar ook als jij helemaal niks met Amersfoort hebt en je loopt toevallig langs, je komt een keer kijken, dat het ook raakt aan allerlei thema's die overal leven. En we hebben ook echt gekeken van hoe zorgen we dat het voor verschillende mensen leuk blijft. Dus er zijn heel veel soorten manieren waarop je de informatie tot je kan nemen. We hebben een hele leuke educatieroute bijvoorbeeld. We hebben een aantal objecten 3D geprint, dus dat je ze ook echt kan voelen. Er zijn audiopunten, dus er is veel te zien en te doen ook.
0: Oké, meer informatie op jullie site?
1: Meer informatie op onze site en wij zijn open van dinsdag tot en met zondag.
0: www.museumamersfoort.nl?
1: Ja.
0: Dus Vlehieten niet meer noemen nu, hè? Toch?
1: Helemaal
0: niet.
1: Ja, maar
0: hoe lang gaat dat duren eigenlijk, eer dat dat uit het systeem is bij jullie en bij ons?
1: Toen ik hier ging zitten, was ik al de hele tijd bang dat ik me zou verspreken.
0: Ja. Dus, je hebt het niet gedaan, hoor.
1: Het is niet gebeurd.
0: Complimenten daarvoor.
1: Ja.
0: Oké, goed. Dorine Maat, conservator stadsgeschiedenis bij Museum Amersfoort. Dankjewel voor je uitleg.
1: Ja.

Een kort zomersplaatje van Rolf Sanchez, onze nationale nieuwe. Zometeen het nieuws, het laatste nieuws uit de regio van Kees. Ik had net nog Gimme Gimme Gimme van ABBA, maar het is een hele favoriete titel. Want dit is Gimme Gimme Gimme van Narada, Michael Walden en Patty Austin. Eet smakelijk en tot zo.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws met jou, Kees. De campagne Wij eisen de nacht op gaat op herhaling.
7: Vanaf vandaag start een nieuwe campagne tegen geweld tegen vrouwen. En die is begonnen na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Bijna een jaar geleden werd het meisje 's nachts doodgestoken in Duivendrecht onderweg naar huis. Volgens de initiatiefneemster is het nodig om geweld tegen vrouwen opnieuw onder de aandacht te brengen.
8: Dat geeft ons ook een beetje de angst dat als we nu niet opnieuw deze campagne aanzwengelen, dat al die inzet van alle mensen vorig jaar opgaat in goede bedoelingen. En uiteindelijk kost dat mensenlevens. Dus voelen wij wel heel erg de drang om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.
7: En daarom zie je binnenkort weer de blauwe posters met de gele tekst erop. De Amersfoortse atlete Femke Broeders-Bol die heeft zich zonder problemen geplaatst voor de halve finale van de 800 meter op het EK. In Birmingham liep ze haar serie in iets minder dan 2 minuten en ze won hem met gemak. Ja, sinds dit seizoen loopt ze de 800 meter en maakt ze nu ook haar EK-atletiek debuut. Daarvoor liep ze de 400 meter horde en estafette, de afstand waarop ze veel prijzen won. 3 mannen uit Lopik en Jaarsveld hebben een bronzen medaille gekregen voor een heldhaftige redding van 2 jetskiers uit de Lek. Vorig jaar raakten de mannen in de rivier bij Jaarsveld in de problemen, waarbij 1 van hen bewusteloos raakte. Een naderend vrachtschip zorgde voor extra gevaar, maar de helden wisten de mannen veilig aan land te krijgen. En in Odijk is een escape room geopend waar jij zelfs met je beste puzzelvrienden niet uit zou kunnen komen. Je hebt er namelijk iets extra's voor nodig. En Connie, jouw vrouw heeft het. Een hond.
9: Oh, ja, dat klopt.
7: Het is een escape room waar je een hond voor nodig hebt om eruit te komen. Ja, de escape room is gebouwd door hondentrainer Angela de Boer. En de honden moeten bijvoorbeeld hun neus gebruiken om aanwijzingen voor hun baasjes te vinden. En ook moeten ze kastjes en lades openmaken. In de escape room moet je de legendarische gouden snack terugvinden uit een cowboydorp. De burgemeester heeft er 6 sheriffs op ingezet, maar die drinken alleen whisky. Dus moet jij het met je hond maar gaan doen en misschien nog wat andere mensen erbij. Het is wel handig als Luna of Max of hoe die dan ook heet wel goed getraind is. Want ja, als hij niet naar commando's kan luisteren, dan wordt het wel heel lastig.
9: Dan kom je er niet meer uit.
7: Is de hond van jouw vrouw een beetje goed getraind, Connie?
9: Wat zal ik zeggen? Ja. Ik denk wel dat hij goed getraind is.
7: Als het om snacks gaat, dan kan hij lades openmaken.
9: Dan kan hij alles openmaken. Precies, hele kluizen met sloten erop.
7: Ja. Dan wordt het voor jullie een makkie.
9: Ah, wat leuk.
7: Het weer dan. Er staat weinig wind. Het is zonnig en een graad of 24. Morgen nog warmer en donderdag en vrijdag boven de 30 graden.
9: Dankjewel, Kees.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Van Albert Heijn. Verkeersverwachtingen. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
14: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Neil Diamond en Beautiful Noise. Het is 14:08.
1: Aan tafel.
0: We gaan zo meteen praten over de dagvraag. Wat voor moois heb jij gezien in de lucht en waar was dat? Denk aan een regenboog tot een bolbliksem. We hebben allemaal al bijzondere verhalen kunnen lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Daar komen we zo meteen over te praten. Maar eerst zo meteen de tweede ronde van de Stem van M. En dat doen we na deze van Emma Heesters en Hartebreker.

0: jou.
1: Emma Heesters was dat. 2:10.
2: De stem van M.
1: Spelletje wat zo leuk en makkelijk meedoet, waar je dan ook bent. Goed luisteren, want je hoort de stem van een Nederlandse, bekende Nederlandse mevrouw. En als je het weet, ja, dan maak je kans op de portable radio. En je dingt mee naar 2 kaarten op de safari met het schip De Blauwe Bever. Let goed op, zet hem misschien weer wat harder. Dit is de opgave.
3: Wat krijgen gasten bij jullie?
2: De stem van M.
1: Oeh, kort en moeilijk. Nou, probeer het maar. Stem van M@rtvutrecht.nl

0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: eigenlijk alles al gezegd wat ik wilde zeggen, maar is erop teruggekomen. Dus hij blijft gewoon The Weeknd te heten. Wij gaan het eventjes hebben over de dagvraag. Die is altijd te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En vandaag luidt die als volgt. Wat voor moois heb jij gezien in de lucht en waar was dat? Dat kan zijn regenboog, bliksem, luchtballonnen of misschien wel een apart ander natuurverschijnsel.
1: Of een zeppelin.
0: Of een zeppelin, ja. Dat kan ook. Deze meneer in Amerika, ze noemden hem ook wel de bear, die zag ook iets moois.
2: Double rainbow! It's the most beautiful thing. Look at it. Double rainbow surprise. Could it be a triple rainbow?
0: Die hoop of dat misschien nog een driedubbele regenboog ziet. Nou, deze man is heel beroemd geworden. Hij zat in alle talkshows in Amerika en er waren echt liedjes over hem gemaakt. Double rainbow all the way across the sky. Nou, dat gaat nog wel eventjes door. Marcel die zegt, ja, als klein jochie was ik bij een vriendje thuis aan het spelen. Er brak een hevig onweer los. We stonden met z'n tweeën naar dat gedonder en geraas te kijken, toen er opeens, bij gebrek aan beter woord, een lichtbol op de tegels van de tuin stuiterde en weer verdween. Later hoorde ik dat we naar een bol bliksem hadden gekeken. Jaap die zegt, ik zie regelmatig 's avonds de ISS, hè, dat Space Centrum, als mooie heldere ster overtrekken. En in Florida heb ik ook al een paar keer een opstijgende raket kunnen waarnemen in de lucht. Ron Mikkeni die zegt, ja, en wanneer het er is, noorderlicht. En dan doet hij een fotootje erbij. Het noorderlicht was te zien in Eemnes, nog niet zo lang geleden. En hij zegt ook, weet je wat ik ook mooi vind? Een grutto boven de polder van Eemnes. Heb jij wel eens iets bijzonders gezien, Edwin?
1: Ja, zeker. Nou, ik liet het net nog eens zien, hè. Zondagavond ook een mooie rainbow. Ik was niet zo enthousiast als die meneer die we net...
0: Double rainbow!
1: Want dit waren er maar twee. Maar twee. Dat is ook al heel speciaal. Het blijft altijd mooi om te zien, dan een beetje donker de lucht, dan die zon aan de overkant. En dan, ja, dat blijft een mooi spektakel.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Laten we morgen vooral de zonsverduistering niet vergeten. Hè?
0: Nou, ik ga even bellen met Margot morgen, want die gaat echt naar Spanje om die volledige zonsverduistering te zien. En toch nog even een kleine waarschuwing, hoor. Wat het vanmorgen op de redactie ook over foto's maken en een zonnebril. Doe dat allemaal maar niet, want je moet echt een goede eclipsbril hebben, want je kunt je oog beschadigen. Dus dan kijk je in de zon en dan zie je de hele tijd zo'n zwarte stip, maar die is in je netvlies gebrand. Dus doe het jezelf niet aan. Kijk alleen naar die zonsverduistering met een eclipsbril.
1: Ik heb op mijn telefoon al honderden keren voorbij zien komen. Van seconde tot seconde. Dus we weten precies hoe het gaat verlopen eigenlijk al.
0: Eén klein grapje. Er was een keer, dan ging de maan ook langs de zon. En er waren allemaal foto's van zo'n oranje bol met een zwarte stip. Honderden foto's op Instagram. Toen heb ik een sinaasappel van mijn fruitschaal gepakt. En met een eddingstift een zwart puntje. En heb ik een foto van gemaakt. En iedereen, wow, waar heb je dat gezien?
1: Ja. Je vertrouwt bijna geen enkele echte foto meer.
0: Nee,
1: of het allemaal,
0: zo is het maar net.
1: Goed, nou, zometeen maar weer lekker een uur lang de jaren 60 in de lucht. Kun je niet zien, maar wel horen.
0: Wel horen.
1: Al die liedjes die we gaan draaien. Deze ga ik onder meer doen. Dat zijn de swinging blue jeans, de swingende spijkerbroeken, zeiden we vroeger altijd. Korte broek was het nu weer, de komende dagen. Verder ook de krant van toen. Altijd leuk om even van die dingen te lezen die echt bij die tijd horen. Het aantal telefoonsluitingen lees ik in deze krant. Aansluitingen is vorige maand gestegen. Maar er waren ook 200 mensen die hun aansluiting hebben opgezegd. Dus ik heb geen zin meer in de telefoon. Ook 60 jaar getrouwd zijn is in die tijd best nog wel speciaal. Dat kwam je ook in de krant. We gaan zo maar eventjes vertellen welke feestvarkens dat waren. De Beatles zijn er weer met een bijdrage. En we hebben een jukebox met twee keuzehits. Vandaag instrumentaal dus. Nou, het wordt wel weer een lekker uurtje, denk ik zo.
0: Hartstikke goed. Blijf lekker luisteren. Geniet ervan. En heel veel plezier bij Edwin, hè. Mooie middag. Dag.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
1: eSIM. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
18: So what's going on a summer?
19: De zomer vier je bij ons.
20: Alle tijd, want het is zomer.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Morgen gaat het vooral over de maan. En nu nog even hier een stukje verderop. Venus. Een Venusovergang komt ook wel eens voor bij de zon, maar die is toch een stukje minder spectaculair. Shocking Blue was dat.
1: Studio 60's.
0: Het beste onder de zon in de blauwe lucht. Het geluid van de jaren 60. Nostalgie tussen 2 en 3. Ik ben Edwin, alweer halverwege de zomervakantie in Midden-Nederland. En ook wat vakantiepret in de krant van toen, wat ik tegenkwam van vandaag. We duiken zometeen ook even in het nieuws. En ook zo'n 200 mensen, les ik nog, die vorige maand hun telefoonaansluiting hebben opgezegd. Een bijdrage van de Beatles, vandaag net als gisteren eentje van de LP Rubber Soul. We hebben straks ook weer een jukebox met vandaag twee instrumentale hits waar je uit mag kiezen, net als gisteren ook. Ja, en we zetten een likeje bij deze.
2: I like it.
0: Ook vanuit Liverpool. Jerry en de Pacemakers, niet alleen I Like It. Ook de overtreffende trap nog met Andy Kim. Terug in de tijd, leuk dat je er bent.

Een fijne tranentrekker was dat. Rolling Stones, As Tears Go By, van de nog jonge Mick Jagger. Hier nog in de 20 altijd in Studio 60. Ga eens even naar de krant van toen. Een Utrechts Nieuwsblad hier voor mijn neus van zondag eigenlijk. Dus we pakken dan de dag erna, 11 augustus 1963. Prinses Irene, die is weer teruggekeerd van vakantie, lees ik op de voorpagina. In verband met haar studie moet ze dus weer wat eerder terugkeren. En daarboven dan juist nog de foto van prinses Beatrix en prins Bernard. Die nog wel op vakantie zijn in Italië, in Porto Ercole. En ze staan hier bij de stallen, want de 25-jarige prinses die gaat een ritje op het paard maken. En prins Bernard die moest daar helaas van afzien vanwege zijn rugklachten. We blijven nog even bij de paarden, want afgelopen zaterdagmiddag kwamen naar schatting zo'n 4000 Utrechters naar het Wilhelminapark om te genieten van een georganiseerd ruiterfeest. En een van die momentjes, hier ook op de foto in de krant, een kleine grijze pony die de show stal. Allemaal kleintjes overigens, die ook kleine hindernissen moesten nemen. Een groot spektakel, dat was het. Het was ook wel even spannend vanwege de dreigende luchten, maar het werd toch een groot succes daar in het Wilhelminapark. Het aantal telefoonaansluitingen in het district Utrecht is vorige maand juli toegenomen. Er waren bijna 1000 aanvragen ingediend. En er zijn dus nu 87.295 mensen voorzien van telefoon inmiddels in deze regio. Maar ook zo'n 200 mensen die hebben hun aansluiting juist weer opgezegd. In totaal werden er 6 miljoen lokale gesprekken gevoerd vorige maand. Waaronder ook inbegrepen eenzijdige gesprekken zoals naar het weerbericht. En ook het tijd zijn dat nog regelmatig wordt gedraaid. En dan hier ook nog dit feestje, 60 jaar getrouwd, best bijzonder, anno 1963. Het gaat hier om de 81-jarige heer B. Stekelenburg en zijn 80-jarige vrouw G. Stekelenburg-Kruijer. Die vierde hun diamanten huwelijksfeest. Het werd gedaan in het ouderlijk huis aan de Luitenant Blomstraat 38 in Utrecht, waar ze woonde vroeger. Ze hebben 16 kinderen, 32 kleinkinderen en ook nog eens 13 achterkleinkinderen. Dus een heel groot gezin. En meneer is geboren en getogen overigens ook in Utrecht. En was vroeger werkzaam als metselaar. Dat was nieuws. 63 jaar geleden, vandaag dus in 1963. En ik kijk even in de Amerikaanse hitparade. Daarin staat dit liedje. Zou best nog wel eens een inspiratiebron kunnen zijn voor de jeugd. Hier zijn Randy en de Rainbow.

0: Een thema dat vaker voorkwam in de liedjes van Aretha Franklin. Respect was dit.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Gaan we weer terug naar Liverpool. Straks ook nog Jerry en de Pacemakers. Nu alvast John, Paul, George en Ringo. Ik zei het gisteren ook al even. Komende herfst verschijnt er een vernieuwde versie van de LP Rubber Soul. Met ook allerlei unieke opnamen daarop. Dat is ook het album waar de keuze van vandaag vandaan komt van de Fab Four. Paul McCartney schreef dit lied in het huis van de ouders van zijn toenmalige vriendin Jane Asher in Londen. Hij had ruzie gehad met Jane. Ze was namelijk op tournee gegaan als actrice. Waardoor hij het gevoel had dat ze van hem wegdreef. En deze tekst gaat ook over de teleurstelling dat iemand die je lief hebt emotioneel verandert of onbereikbaar wordt. Daar zit een mooi liedje in, dacht ik.

0: maar ook elders genieten van I Can Hear Music en ook van de 60s. We hebben deze zometeen onder meer. De stem van Helen Shapiro en nog meer in het tweede halfuurtje staat klaar. We gaan eerst even naar het regionieuws. Je hoort zometeen meer over het zinkgat in Amersfoort en ook waarom ze het zo warm hebben in woontoren Wonderwoods.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
5: Geeft ruimte.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruil. Voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Nieuws van 12:30 met Kees Dorrestein. Goedemiddag.
9: Edwin, goedemiddag.
0: We beginnen even met dat zinkgat in Amersfoort.
9: Ja, want waterbedrijf Vitens verwacht dat de problemen met de waterleiding daardoor begin van de middag zijn opgelost. Ja, vanmorgen hadden bijna 400 aansluitingen geen water door de breuk in de waterleiding en dus dat zinkgat dat ontstond. De auto van Regian dreigde vanmorgen zelfs in het gat terecht te komen.
10: Ik vermoed van wel, maar dat is natuurlijk even aanzien. Gelukkig ben ik goed verzekerd, dus dat scheelt. Maar ja, het is elke keer hetzelfde. Het is al de derde of vierde keer. De oprit is natuurlijk al een paar keer ook weg geweest. Dat kost ook allemaal een hoop geld. Elke keer de planten ook. Dus ja.
9: Ja, en dan was het de derde of vierde keer dat er waterleidingproblemen zijn. Want volgens bewoners van de Romeo-straat waar het over gaat zijn er dus vaker problemen met die oude waterleiding daar in de straat. Ja, de Amersfoortse atlete Femke Broeders-Bol heeft zich zonder problemen geplaatst voor de halve finales van de 800 meter op het EK. In Birmingham liep ze haar serie in iets minder dan 2 minuten en die won ze dus ook met gemak. Sinds dit seizoen loopt ze de 800 meter en maakt ze nu dus ook haar EK atletiek debuut. Daarvoor liep ze de 400 meter horde en de estafette, de afstand waarop ze veel prijzen won. Bijvoorbeeld nog op de Olympische Spelen. Dat was een hele mooie wedstrijd. De NS waarschuwt mensen die het Dalvrij zomerabonnement hebben afgesloten. Want die loopt voor sommige mensen deze week al af. Waardoor je in meer dan het dubbele moet gaan betalen. Ja, zeg je abonnement op tijd op, zegt dus de NS. Het abonnement van €49 per maand kon je 1 of 2 maanden gebruiken tussen 15 juni en 31 augustus. Maar dat betekent niet dat die tot 31 augustus geldt. Hij geldt maar 2 maanden. Dus heb je hem 15 juni afgesloten, loopt hij op 15 augustus al af, zegt de NS.
0: Daluren, zeg je.
9: Ja, daluren.
0: Ja, ja. Dat zijn deze uren, hè?
9: Dat zijn deze uren. Ja, inderdaad. Dus misschien zijn mensen wel in de trein aan het luisteren. Ja,
0: wie weet.
9: Ja. En ja, door een fout van Eneco zitten bewoners van de Utrechtse woontoren Wonderwoods in een huis zonder koeling. Al maanden is er een conflict over de kosten tussen de energiemaatschappij en de vereniging van eigenaars van de woontorens. Eneco zette daarom het koelsysteem in de centrale ruimtes uit, maar sloot per ongeluk ook de appartementen af. Die zijn weer aangezet, maar in een deel van de appartementen is er nu nog steeds geen airco, want die doet het niet meer. Het probleem herstellen mislukte eerder en vandaag doet Eneco een nieuwe poging. Laten we hopen dat het lukt voor donderdag en vrijdag, want dan wordt het 33 graden.
0: Precies. Laten we daar maar mee afsluiten dan.
9: Precies. En het weer dan. 24 graden nu. Er staat weinig wind en het is zonnig. Morgen stuk warmer. En donderdag en vrijdag nog warmer.
0: Dus geniet nog eventjes van deze redelijk koele middag. Dankjewel, Kees.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
13: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar 2,55 €. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
17: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
16: Studio 60's met Edwin Meerman. Radio.

0: De eerste na half drie was dat Andy Kim.
1: De benen van de vloer gaan sporen naar de blokbox.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: Ik heb er weer twee klaarstaan waar je er eentje uit mag kiezen. Net als gisteren eigenlijk weer. Allebei instrumentaal ook weer met, dus zonder de stem erbij. Maar destijds wel heel populair. En dat is even een ode meteen ook aan Mel Taylor. Vandaag 30 jaar geleden, meldt Tom van der Aan, overleed hij in Los Angeles. Hij was vooral te horen op de muziek van The Ventures. Dat is vandaag ook keuze 1. Hawaii 5-0 is dit. Beroemd. Ook later nog gezongen door Sammy Davis Jr. Maar nog net in de jaren 60 was deze versie er van The Ventures. Met dus achter de drumstel Mel Taylor. En ook hier was hij aan verbonden aan Herb Alpert. Deze opname, Lonely Bull. Hij werd 62 jaar, Mel Taylor 30 jaar geleden, vandaag dus overleed hij. Nou, welke zullen we draaien als eerbetoon aan hem? The Ventures of nummer 2, Herb Alpert en zijn Tijuana Brass. Dat mag je weer laten weten in onze app. Of even mailen studio@rtvutrecht.nl. Terug naar Liverpool.
3: I

yes you are. Met die tweede stem erbij van de Jordanaires. Oh, yes. En niet te vergeten Elvis zelf met You're the Devil in Disguise. Terug naar onze jukebox. Vandaag dus een ode aan die drummer Mel Taylor die te horen is op de twee platen die ik net aan je voorstelde.

voorstelde. The Ventures, Hawaii Five-O. En ook op dat een stuk van Herb Alpert en Santiago and the Brass, The Lonely Bull. Dankjewel voor het reageren. En Richard, je gaf nog even een complimentje net. Dat wij gelukkig nog wel instrumentale muziek draaien. Ja, gisteren hadden we ook al René en his Alligators inderdaad. En vandaag dus ook weer twee instrumentale intermezzo's. Nou, je hoort het meteen. Deze is het geworden. Keuze 1 dus. Uit de gelijknamige serie Hawaii Five-O. Was nog net in de jaren 60. Deze kreeg meer dan de helft van de stemmen.

Wat een energie en kort, edoch krachtig deze dus van The Ventures. Uit de serie eind jaren 60 begon die op de buis, misdaadserie. En Martin die zegt er nog over dat deze extra leuk is, omdat deze Mel Taylor, waar het vandaag dus om ging, die drummer, hier meerdere drumpartijen zelfs voor zijn rekening nam. Dus hij kon het wel. En later dus ook nog gezongen door Sammy Davis Jr. En dan heet het You Can Count On Me, maar dat was in de jaren 70.

0: Nou, dit is toch wel Lu de Verdeu. In de overtreffende trap met een echte snik, ook in haar stem, Diana Ross. Het momentje van Motown, nog even zo aan het eind van Studio 60's. Love is here and now you're gone. Ja, Motown. Ik ga er weer vandoor. Want Jos is inmiddels in de studio.
1: Ga je nu al?
0: Ja, korte werkdagen, bijna 3 uur. En ik zie allemaal leuke fotootjes op Facebook altijd voorbij komen. Ook vandaag weer. Dan had ik net de Beach Boys. Dit ziet er ook wel uit als een leuk strandje wat jij daar neer hebt gezet.
1: Ik dacht, ik had zomaar zin om het Domplein om te toveren tot een strand. Moet je even kijken.
0: Ik zie het, ja.
1: Op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Want het is een speciale dag, Edwin. Het is de Speel in het Zand dag.
0: Ja, nee.
1: En dit is de dag dat wij als volwassenen nog eens ouderwets met een schepje, een zeefje en een emmertje mogen spelen op het strand. Dat mag natuurlijk altijd, maar nu is het Speel in het Zandstrand. Dus ik wilde vragen, waar ligt het beste zand in de buurt, strandje? En welke platen zitten vol zand?
0: Ja, zo kunnen we toch nog in de zandbak als we naar het strand gaan. Hè?
1: Dat bedoel ik.
0: Ja. Nou goed, ik laat me verrassen. Denk jij ook zometeen na 3 uur?
1: Ook luisteren op het strand, hè, zou ik zeggen.
0: En voor wat betreft Studio 60 zeg ik zand erover. Tot morgen.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 3:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224. Gisterochtend, lokale tijd, werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen zijn gewond geraakt, zegt de politie in een verklaring. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met €650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat €850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook zonnig en iets warmer, 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dat zijn temperaturen, Lieselot. Dankjewel, over een uurtje weer. En ik zie geen file. Wel moet je even uitkijken op de A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Lunette naar de A27. Er is de verbindingsweg dicht, omdat er een ongeval is in de buurt. Zometeen de Fortops. Blijf lekker luisteren. Zo.

De Four Tops bij Radio M Utrecht Indestructible. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier schijnt het zonnetje lekker. Officieel mag ik het raam niet open doen, dat weet je. Je moet niet de warmte in je huis laten, ook niet in de studio. Ja, 5 seconden. 5 seconden heb ik toestemming voor gekregen. Zo, zo klinkt het hier. En zo klonk het hier. Zo, het is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. En natuurlijk is het weer een speciale dag vandaag. Het is de Speel met Zand dag. Een dag om met zand te spelen. Doe je misschien sowieso al op het strand. Maar nu is het een goed excuus om als volwassen mensen ook weer met een emmertje, een schepje te gaan spelen. Omdat het de Speel met Zand dag is. Laat even weten waar het mooiste zand is wat jou betreft. Of dat het Henschotermeer is. Of aan de Noordzee. Dat je daar het lekkerste zand hebt. En welke platen passen bij vandaag?

te gaan over zand, strand, wat dan ook. Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En zie ik hem. Hartstikke leuk. Goedemiddag. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie de Worm Sounds. Alex Worm komt daarna. En ook Thuy is...

Tie yellow ribbon around the old oak tree. Als je eens een boom ziet met een gele strik eromheen, dan is dat die boom waar we het net over hadden. We hebben het over zand. Het is de Speel met Zanddag. En ik ben heel nieuwsgierig welk strand is de mooiste en welke platen gaan er over zand. En op het eerste gezicht denk je, dat zijn er honderden. Maar dan, nee, dat is toch niet helemaal waar. Een veelgevraagde is natuurlijk deze. Ik was hem, bijna vergeten is een groot woord, maar...

0: Hans reageert ook. Goedemiddag Jos, voor mij is het beste zandstrand op Texel. Een mooi breed strand. Ja, dat is heel mooi. Kan ik me zo voorstellen. Ik heb Hans in IJsselstein. Hans, hallo, hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is jouw allerbeste stuk zand?
1: Nou, ik heb al heel...

0: wat zand meegemaakt, maar ik was ooit eens in Italië op vakantie aan het Gardameer en daar was ook een heerlijk zandstrandje waar ik ook verschillende van genoten heb. En wat nou heel toevallig is, mijn vrouw is vandaag aan het oppassen voor de kleinkinderen in Hilversum. Mm-hmm. En die stuurde mij een foto, die was aan het sporen met de kinderen in het zand. Oh. Bij de kerk, bij de speelplaatsje. Nou, dat vond ik zo leuk en heel toevallig dat ik dacht van nou, ik ga je bellen. Ja. Over het zand.
1: Oh, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, in ieder geval. Was jij vroeger een kind dat veel met emmertjes en schepjes speelde, Hans?
0: Nou, ik denk dat ik dat wel geweten heb. Wij woonden toen ter tijd in Rotterdam. En ik denk dat ik met mijn ouders vaak naar Hoek van Holland geweest ben. En dan zal ik best het schepje en het emmertje meegehad hebben.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog een heel klein beetje hoor, Hans.
0: Oh, ja, ik zit toch thuis rustig in het kamertje. Gaat het al beter?
1: Nee, maar ik kun je een heel klein beetje Rotterdams horen.
0: Oh, Rotterdam?
1: Ja, joh.
0: Hoor je dat nog een beetje?
1: Joh, ja. Prachtig, man. Hey.
0: Ja.
1: Hey, maar ik heb Emmylou Harris, daar had je om gevraagd. Mr. Sandman, dat is Mr. natuurlijk Sandman. Wel geweldig. En ik heb altijd één probleem met dit plaatje. Als ik hem instart, dan denk ik dat de ijskoman aankomt rijden.
0: Is het ook niet van de Rubettes?
1: Ook? Nee, niet van de Rubettes. De Cordettes.
0: De Cordettes, precies. Oh ja. Okay,
1: maar wij hebben hem van Emmylou Harris. En ik zeg er even bij, het is niet de ijskoman.
0: Ja.
1: Dag Hans, ik vond het leuk om even met je te spreken. Groetjes en IJsselstein.
0: Veel plezier met de uitzending.

Utrecht 2. Nog steeds mooi hoor, Agda en de Munnik. Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Daar luister je naar. Het is Speel in het Zand. Dag. Jaap heeft gereageerd vanuit Goedekan. Die zegt het beste speelzand hier in de buurt in het Gachelbos Noorderpark. Daar hebben ze de beste zandbak. Speeltoestellen. Ons hondje kon daar heerlijk in graven. Als hij er maar niet in ging poepen, Jaap.

0: Mijn kinderen vinden dit ook mooi, maar ik heb ze er ook mee doodgegooid hoor. Crosby, Stills, Nash & Young bij Radio M Utrecht. Ja, ik ben aan het zoeken naar een brilletje voor morgen. De zonsverduistering, ze zijn uitverkocht. En mijn zoon is aan het kijken of hij wat kan maken zelf. Maar kijk daar wel mee uit. 80 mensen hebben een enorme mazzel. Want zij mogen de zonsverduistering morgen vanaf een hele bijzondere plek bekijken. Zometeen hoor je welke plek.
1: Volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde.
0: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
1: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde van 2 tot 5.
0: Tot volgende week.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Tijd voor het regio-nieuws van half vier. Kees Dorenstein, Kees, hi.
8: Jos, goedemiddag.
0: We gaan het hebben over de campagne Wij eisen de nacht op, want die gaat op herhaling, hè?
8: Ja, er komt vanaf vandaag opnieuw aandacht voor de landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen. Die campagne begon na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Bijna een jaar geleden werd het meisje 's nachts doodgestoken in Duivendrecht onderweg naar huis. Volgens de initiatiefneemster is het nodig om geweld tegen vrouwen opnieuw onder de aandacht te brengen. En daarom zullen de blauwe posters met gele tekst erop weer te zien zijn. De politie zoekt getuigen van vernielingen in Meidrecht. Afgelopen weekend werden ramen vernield bij de Janskerk en winkelcentrum De Lindeboom. Volgens omwonenden is er al langer overlast op het plein voor de kerk, met harde muziek bijvoorbeeld, afval en ook mensen die tegen de kerk aanplassen. De rechter heeft een uitspraak gedaan over een hoge energierekening van een woonwagen in Utrecht. De bewoners krijgen geen schadevergoeding van hun verhuurder. De rechter bepaalde dat de hoge kosten niet door een gebrek komen, maar doordat de huurders de thermostaat in de berging erg hoog hadden staan. De woonwagen is aangesloten op stadsverwarming, maar de verwarming in de berging moet handmatig worden uitgedraaid, anders blijft die aan. Ja, en 80 mazzelaars die mogen woensdagavond de zonsverduistering vanaf het hoogste punt in Utrecht bekijken.
0: Wauw.
8: En jij weet natuurlijk welke dat is, Jos.
0: Ik denk het te weten.
8: Ja, nou, je mag het zeggen.
0: Het begint met de letter D en het eindigt op om.
8: Nou, inderdaad. Zij hebben namelijk een kaartje bemachtigd voor de 2 zomeravondbeklimmingen op die avond op de Domtoren.
0: Wauw.
8: Ferrieke Jansen, die de rondleidingen daar geeft, zegt dat ze het programma ook van die 2 beklimmingen zelfs hebben aangepast.
9: Normaal gesproken klimmen we gefaseerd naar boven, stoppen we een aantal keer onderweg. Maar we doen hem dit keer andersom, zodat deze bezoekers ook nog veel meepakken van die verduistering. En niet pas helemaal aan het eind van de rondleiding, als de verduistering alweer bijna voorbij is, pas het uitzicht kunnen doen.
8: Ja, die 2 beklimmingen zijn dan van 7 tot 8 in de avond en van 8 tot 9 in de avond. En die zonsverduistering gaat precies zo rond de klok van 8 gebeuren.
0: Ja.
8: Ja, helaas voor de mensen die denken, nou, ik wil ook wel. Ja, alle plekken zijn uitverkocht en er is zelfs een wachtlijst voor de mensen die dan hopen toch nog een plekje te kunnen bemachtigen als er iemand uitvalt.
0: Nou is het natuurlijk zo, als je boven op de Dom staat, is trouwens toch dat liedje.
8: Ja, dat het, zeker ook. Alleen daar zit de zonsverduistering niet in, hoor.
0: Nee. Dom, kom. Maar ja, dan sta je natuurlijk dichter bij de zon, dus dan is die zon ook wat groter.
8: Ja, en je hebt heel veel gebouwen waar je overheen kan kijken, dus je kan hem heel mooi onder zien gaan. En het gebeurt vlak voor zonsondergang. Voor die tweede groep mensen trouwens, die moeten wel een goede conditie hebben, want het is een flinke klim die je dan in één klap moet doen. De 120 meter, 126, maar dat is helemaal bovenaan.
0: Heb jij trouwens een verduisteringsbrilletje bemachtigd?
8: Zeker, dankzij mijn vriendin. Die heeft al een week geleden een enorm pakket besteld van die brilletjes. Dus die hebben wij al in de bus gekregen.
0: Is zij altijd zo voortvarend?
8: Zij had dit wel heel snel van tevoren door. Alhoewel, zij gaat uit eten die avond. Dus ik weet niet of zij wel een goede plek kan bemachtigen om het te bekijken.
0: Oké.
8: Het weer dan. Het is zonnig, er staat weinig wind en het is aangenaam met 24 graden. Morgen wordt het toch al wel richting de 30 graden. En donderdag en vrijdag dik over de 30 graden.
0: Gelukkig doet de airco het. Hey Kees, over een uurtje weer, hè?
8: Zeker.
0: Dankjewel. Naar de ANWB, files, ANWB. Op de A12 zie ik er een. Den Haag naar Utrecht, 6 minuten tussen Nieuwegein en knooppunt Lunetten. En dat is nu de enige. Rij voorzichtig. We hebben zometeen Shirley Bessie. En daarna het spelletje, de 3 voor 4. Ik heb 3 platen uitgezocht. En dan vind ik het leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
6: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes
13: en win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
12: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

van je toren blazen. Dit is mijn leven, zegt Shirley Bassey. Ja, nog altijd leuk om hem weer te horen. Waar je ook bent, misschien rij je wel ergens door Portugal, Spanje, Frankrijk. En heb je ons via de app van RTV Utrecht lekker aan. Nou, wees welkom bij de zender met de lekkerste letter. Ik heb weer drie platen. Ik heb drie platen en er is iets te winnen. Een prijsje, een shopper bijvoorbeeld. En je maakt kans natuurlijk op die safarivaart voor twee personen op het blauwe beverschip. Die verloten we altijd onder alle winnaars. Doe mee, ik heb drie platen. Zoek het onderwerp. Zo simpel is het. Het kan een woordje zijn. Het kan zijn dat ze alle drie hetzelfde onderwerp hebben. En soms de namen van de artiesten. Radio M Utrecht. Hier is aan mij.

0: Dave Edmunds, de retro rocker noem ik hem altijd. Dit was nummer 1 in de 3 voor 4. Er komen nog 2 plaatjes. Mocht je nu zeggen, ik heb dat woordje of het onderwerp of iets anders dat de overeenkomst is, stuur dan een berichtje naar de app van RTV Utrecht. En hier is aanwijzing nummer 2 op de radio. Dalida, samen met Alain Delon. Kom op.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

которую мы любим.

Ja, luisteraars zijn het niet eens wat nou de oplossing is. En dat laat ik helemaal in het midden. Nee, ik mag niks zeggen. Laat even weten wat de overeenkomst is en laat het even weten. Bericht je via de app van RTV Utrecht, dan komt het allemaal goed. Er is wat verwarring en dat is leuk. Radio M Utrecht, aanwijzing nummer 3.

0: Voor. Ja, Spaans heb ik ooit wel kunnen spreken. Toen ik daar wel werkte en zo. Maar het is me een beetje ontgaan. Die Spaanse taal. Als je het niet dagelijks spreekt, dan...
1: Kun je er niks van.
0: Ik hoor mezelf op de radio. Ik zit gewoon naar mezelf te luisteren. Hallo. Ja, zet hem maar even uit. Geef je radio maar even een schop. Dat is...
2: heb ik gedaan.
0: Als het goed is, heb ik Rob aan de lijn. Rob, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Waar bel jij vandaan, Rob?
2: Uit de tuin.
0: En waar staat die tuin?
2: Jongens, in Mangelo, Zeist.
0: In Zeist, oké. Heb jij een temperatuurmeter daar? Kun jij zien hoeveel graden het is?
2: Ja, die heb ik wel liggen. Hier is een zonnetje. Dan moet ik er even naartoe lopen, maar ja. Ik hoop dat je lang blijft.
0: Ja, we lopen mee gewoon.
2: Ja, lukt dat.
0: Ja. Ik ben zo nieuwsgierig.
2: Hij ligt wel in de schaduw. De schaduw is 25 graden.
0: Oh, dat is toch netjes?
2: Nee, ja, dat is lekker.
0: Nou, horen wij... ja, 10 voor 6 hebben wij weer onze weervrouw. Morgen wordt het 30 plus. Vind jij dat fijn of gaat het je te ver, Rob?
2: Dan gaan we te ver.
0: Ja?
2: Ik heb liever 20 graden, 22 graden. Dat vind ik lekker.
0: Nou, daar gaan we ook weer heen, hè? Dus dat is
2: ja,
0: wel
2: dan ga ik tenminste wat doen. Nu doe ik niks eigenlijk.
0: Hé, hey Rob, waar word jij nou blij van?
2: Goeie muziek.
0: Ja, en als je dat hebt, waar word je dan nog meer blij van?
2: Ja, het mooiste is natuurlijk gezondheid.
0: Ja, dat is zeker. Dat hebben we niet voor het uitkiezen, helaas.
2: Nee,
0: en dan hopen we zo gezond mogelijk te zijn. En ja, muziek helpt daar soms bij, hè? Want vroeger had je een programma, dat heette... Het was niet mijn favoriete programma, dat heette De Muzikale Fruitmand.
2: De Muzikale Fruitmand, dat is zondagsmorgens geloof ik. Daar ben ik ook niet de beste voorstander van.
0: Vrijdagmorgen was dat, hè? Altijd op Hilversum 3. Ik hoor iemand lachen daar.
2: Ja, dat klopt. Ik zal op de microfoon zetten. Dan kan je
0: nee, doe maar even niet, want anders kunnen we je heel moeilijk verstaan via de speaker. Nou, ik zou zeggen, doe haar de hartelijke groeten. Rob, het spelletje de 3 voor 4, wat heb je eruit kunnen halen?
2: Praten. Ja.
0: We hadden inderdaad Girls Talk van Dave Edmunds. Toen, parole, dat zijn woordjes. En daar ging het een andere kant op. Want als ik daarna ook weer iets met words had gehad... dan was het antwoord woorden. En heel veel mensen hadden dat ook bedacht. En nomeables van Juan Pardo, dat ging over praat niet tegen mij. Zo heet dat dan. Dus dit is goed. Wat wil je bij ons winnen? Een shopper, een puzzelboekje of een notitieboekje?
2: Ik zou lopen hier te zeggen, ik wil een schort hebben. Maar
0: die heb ik er niet in zitten nu.
2: Nou, dat is wel heel jammer, want ik koop wel heel graag.
0: Wat zal ik opsturen, Rob?
2: Nee, wat was het eerste alweer dat je zei?
0: Een shopper.
2: Nee. Doe maar een shopper.
0: Doe dat. Gaan we een shopper sturen. Kun je lekker reclame maken voor ons. Doe heel zonnig Zeist. De groeten erop van ons allemaal bij Radio M Utrecht.
2: Ja, oké. Okay. Ja, veel plezier nog.
0: Dankjewel. Iedereen bedankt voor het meedoen. En dit is Sam Jeu.

0: van Milieu, Radio M, Utrecht. Leuk dat wij aanstaan. Straks hebben we Mouth & McNeil met een nummer dat zelfs in Amerika een hit werd.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Helder. Dankjewel, Lieselot.

Dat is dus geen file, maar een waarschuwing. En dan heb ik een file op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen de Meren en knooppunt Dunette. Die duurt 10 minuten. Dat is de file. Het komt door een kapotte vrachtwagen op de A27. En op die A27

0: ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
6: So what's going on?
7: De zomer vier je bij ons.
8: We hebben alle tijd, want het is zomer.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Goedemiddag.

0: Well, thank you. Malcolm McNeil, ja, dat was de grote hit. Nummer 8 zelfs in Amerika. Dat is niet te geloven. Het is een speciale dag. Bedankt voor de reacties. Het gaat nergens over, maar het gaat wel over heel veel. Namelijk heel veel korreltjes. Het is speel in het zandstrand. De dag dat je gewoon ongegeneerd als grote mensen met het schepje en het emmertje mag spelen met het zand. En dat is, ja, spreekt toch tot de verbeelding. Ook bij Wim Sonneveld.
1: Zand en zee. Zee en zand.

0: Isabel.
1: Oh, hey. Rune van der Velde vroeg, waar is het beste zand? Gerard die zegt, het zand in mijn zandbak, dat is zilverzand voor mijn kleinkinderen. Ja, Sarah, maak je niet blij met zand? Ja, je moet ervan houden natuurlijk. Marion, die zegt, je zult mij niet in het zand zien zitten of liggen. Heb je je net ingesmeerd, komen er voetballende kinderen voorbij en ben je compleet gepaneerd. Ja, wat ook trouwens irritant is, is zand in je schoenen. Dat heb je wel eens dat je zegt, ik ga naar het strand, ik doe mijn schoenen te laat uit. Dan heb je dus zand in je schoenen en dat is heel irritant. Bedankt trouwens voor die leuke reacties. Hier is Dido. En die zingt erover, over dat irritante gevoel van ik heb zand in mijn schoenen en ik moet met opgeschopte tenen moet ik gaan zitten. Radio M Utrecht met Speel in het Zand. Dag. Sand in my shoes. Je zal het maar hebben.

0: Ja, mooi. John Denver bij Radio M Utrecht. We hebben het over zand. Als je alle zandkorrels zou moeten optellen, nou, dan ben je nog wel even bezig. Het is Speel in het Zanddag. En ja, Gerry, hou jij van in het zand spelen of hield je daarvan vroeger?
1: Nog steeds.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, nee, als kind regelmatig aan het zand. Wij woonden in Den Haag, dus redelijk dicht bij de zee.
0: Aha.
1: Dus we gingen regelmatig. Mijn vader hield er alleen niet zo van. En natuurlijk de limonade met zand en brood met zand, alles erop. Maar goed, als kind heb je dat. Dat maakt allemaal niet zoveel uit.
0: Nee, dan was het wel eens zo dat je dus naar het zand ging. Had je brood mee en daar zat dan zand in. En dan zei mijn moeder, ah, zand scheurt de maag.
1: Ja.
0: En dat vond ik zo flauw.
1: Ja, nou ja, het zal wel, maar ja, als kind trapt hij er gewoon in, hè?
0: Ja, ja.
1: Maar en nu, ja, je bent stukken ouder natuurlijk. En nu hou ik nog steeds van het strand, alleen het is zo ver weg.
0: Heb jij wel eens met een geliefde over het strand gewandeld?
1: Nee, want ik ben een happy single.
0: Oh, oké. Okay. Nee, want dan kun je dit liedje...

0: Gijs de Vormer. Je zei je bent happy single. Hoe happy ben je als je single bent?
1: Dat ligt eraan wat je er zelf van maakt.
0: Jazeker. En wat maak jij ervan?
1: Nou ja, ik ben betrokken bij een voetbalclub, SV Zeist. Een secretaris en van allerlei dingetjes doe je daarvoor. Dus dan heb je genoeg vrienden en bekenden om je heen.
0: Ja.
1: En af en toe eens lekker een terrasje pakken.
0: Ja.
1: En soms de laatste 2 jaar helaas niks van gekomen. Dan een weekje naar het zoute landen, hè.
0: Oké. Want er zijn heel veel mensen single. Sommige mensen tegen willen en dank. Mensen die niemand hebben, dat vervelend vinden, zoeken en het niet vinden. Maar jij zegt, laat mij maar alleen. Dat heeft zo zijn voordelen. Dus je kan je eigen gang gaan, zeg je.
1: Ja, maar ik zeg nooit.
0: Oké.
1: Je weet het maar nooit. Maar goed, dat moet een klein wondertje gebeuren.
0: Ja.
1: Want je bent zo gewend aan je vrijheid. Ja, dan zou het moeilijk worden, maar. Maar dat maakt niet uit.
0: Dus eigenlijk, je staat er wel voor open dat de prins op dat witte paard een keertje langskomt.
1: Ja, het mag ook met een mooie auto zijn hoor. Of niet per se met een paard.
0: Dat begrijp ik. Hoe moet die eruit zien ongeveer?
1: Oh, dat maakt niet uit. Als je maar van voetballen houdt en humor heeft.
0: Voetballen, FC Utrecht.
1: Nou, liefst club uit Rotterdam.
0: Oké. Nou, daar heb je er drie.
1: Ja, nou begin met de F en eindigt op Eienoord.
0: Oké, hoor. Ik zal hem opschrijven. Hartstikke leuk. Nou, in ieder geval die oproep. Mocht er iemand zijn, mocht de prins luisteren, dan kan hij toch contact opnemen. En vooralsnog ben je happy single. Dat vind ik toch hartstikke leuk. Zeg, we hadden het over zand. Waar ligt jouw stand?
1: Mijn voorkeur heeft Zoutelanden. Daar ben ik 10 jaar achter elkaar geweest. Gewoon een weekje.
0: Nou, je hoort hem
1: dan
0: al, hè?
1: Heerlijk met je blote voeten door het zand.

0: genoten ervan. Het is Radio M Utrecht, het is de speel in het zanddag. En ik vroeg platen over zand. Nou, Ria Valk die heeft een paar jaar geleden een hele mooie gemaakt.
1: De Formule 1.

0: De onvergetelijke Johnny en de Utrechtse Rijk de Gooier. Hartstikke mooi. Zometeen gaan we naar Odijk. Daar is nieuws. Er is een bijzondere escape room geopend. En daaruit kun je alleen ontsnappen als je een specifieke extra deelnemer hebt. Ja, hoe dat zit, dat weet Kees beter dan ik. Zometeen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
0: 4:30, hier is Kees Dorrestein. Kees, goedemiddag.
4: Jos, goedemiddag.
0: We gaan het hebben over de bewoonster van een huis in Utrecht waar een explosief is bij afgegaan. Die is gelukkig met een schrik vrijgekomen.
4: Ja, want het had zomaar eens anders kunnen aflopen, vertelt ze aan RTV Utrecht. Ze vertelt dat er zwaar vuurwerk op haar huis aan de Bossenbroekstraat in Zuilen is geplakt. Haar bed staat naast het raam waarop het explosief vast is gemaakt. Maar toen ze vannacht rond 2:50 gerommel hoorde, besloot ze uit bed te gaan. De ruit is gesprongen en het huis en ook de straat liggen vol met glas, zegt ze. De politie kan niet bevestigen of het nou echt om zwaar vuurwerk gaat, omdat ze nog onderzoek doen. Nou, haar hele verhaal staat op rtwutrecht.nl en in de app.
0: Ze heeft geluk gehad, hè, als je dat zo hoort.
4: Nou, als zij nog in haar bed had gelegen, dan weten we niet hoe het dan had af kunnen lopen. Want ja, haar bed staat naast het raam. Dus ja. dat is wel gevaarlijk, ja.
0: Wow.
4: De NS waarschuwt ondertussen mensen die het dalvrij zomerabonnement hebben afgesloten. Want die loopt voor sommige mensen deze week al af. Waardoor je meer dan het dubbele gaat betalen als je abonnement verlengd wordt. Zeg je je abonnement op tijd op, dan hoef je dat niet te doen, zegt de spoorwegorganisatie. Het abonnement van €49 per maand kon 1 of 2 maanden gebruikt worden in de zomer tussen 15 juni en 31 augustus. Alleen het was maar voor 2 maanden geldig. Dus als je het op 15 juni had afgesloten, dan verloopt die op 15 augustus. Loopt die dus niet door tot het einde van de maand. Dus daar moet je rekening mee houden, zegt NS.
0: Ik mag altijd vragen als ik het niet helemaal...
4: Ja, zeker.
0: Ik begrijp deze helemaal niet. Dus als je zo'n dalvrij zomerabonnement hebt, wanneer loopt die dus af?
4: 2 maanden nadat je hem hebt afgesloten. En het gekke is een beetje, hij leek de hele zomer te gelden.
0: Ja.
4: En je kon hem afsluiten van 15 juni tot en met 31 augustus. Maar dat is niet 2 maanden. En in het contract staat, hij geldt maar voor 2 maanden.
0: Okay.
4: Dus als het dan nog steeds zomer is en het is nog steeds niet eind augustus, ja, dan moet je alsnog wel meer betalen als je hem al eerder in juni hebt afgesloten. Dus van 15 juni loopt hij tot 15 juli en 15 augustus. Maar de dagen daarna, ja, dan moet je het volle tarief betalen. Dus daar moet je rekening mee houden.
0: Dus eigenlijk, het heet het dalvrij zomerabonnement, maar hij is niet de hele zomer geldig.
4: Nee, hij geldt maar maximaal 2 maanden. Ja. Dus hou rekening met de datum waarop je hem hebt afgesloten.
0: Oké. Okay.
4: De Fixbrigade krijgt 3 ton subsidie van de gemeente Amersfoort. Die organisatie helpt inwoners om energie te besparen door bijvoorbeeld tochtstrips en radiatorfolie te plaatsen. Voor huurders van bepaalde huizen is de hulp gratis. En tot nu toe zijn bijna 500 huishoudens geholpen. En in Odijk is een escape room geopend die je zelfs met jouw beste puzzelvrienden niet zou kunnen oplossen. Jij ook niet, Jos. Het spijt me. Je hebt namelijk er iets extra's voor nodig. En wij hebben dat beide niet, maar die is er voor nodig. Een hond.
0: Oh ja?
4: Namelijk, ja, het is een honden-escape room. Gebouwd door hondentrainer Angela de Boer. De honden moeten bijvoorbeeld hun neus gebruiken om aanwijzingen voor hun baasjes te vinden. Of ze moeten kastjes en lades openmaken. Dus je hebt een getrainde hond nodig. Ja, ik zeg niet voor niks getrainde hond. Mm-hmm. Het is wel handig op het moment dat hij je opdrachten kan uitvoeren. Dus hij moet wel wat kunnen.
0: En je moet een beetje de baas over hem zijn. Is het van, Wodan, zoek! Zoiets.
4: Ik weet niet hoe je hem getraind hebt. Nee. En of je hem Wodan hebt genoemd. Maar het is in ieder geval, hij moet wel gaan zoeken als je de opdracht geeft. Ja, dat klopt.
0: Ik zou er bijna een hond voor gaan nemen, Kees.
4: Ik zeg doen. Dus als je een hond hebt voor Jos, meld je in de app.
0: Ja, Odek.
4: Ja, het is weer dan. Het is zonnig en droog, 24 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 11. Morgen 29 graden.
0: Wat trek jij aan morgen?
4: Een korte broek.
0: Ik misschien ook wel. In ieder geval zullen we het horen om 5:50 uitgebreide weerberichten bij ons. Hey Kees, dankjewel hè.
4: Yes.
0: Hier zijn de files van de ANWB. Een lange voor de tijd van het jaar op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken duurt een kwartier. Kapotte vrachtwagen is de oorzaak. En dan hebben we de A12 Den Haag-Utrecht tussen de Meren en Houten 6 minuten. A27 Gorkum naar Utrecht. Daar is een waarschuwing, want bij knooppunt Rijnsweerd staat een kapotte vrachtwagen met een rechter rijstrook dicht. Nog eentje op de A27 Utrecht-Almere. 12 minuten tussen Hilversum en Eemnes. Zometeen lekker meelallen, want de ABBA komt.
5: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
7: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
8: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
12: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
11: Goedemiddag. Met Jos van Heerden.

0: Joost. Het blijft gewoon hartstikke leuk, dit lijstje. Mamma mia, bij Radio M Utrecht. Het zonnetje schijnt lekker. Hoe is het op de redactie? Doet de airco het goed genoeg, Joost?
1: Ja, ik vind van wel. Maar ja, ik moet zeggen, dit is al de derde hitteperiode of zo van deze zomer weer. Ja. Ik had het de laatste ook met Gita over. Mm-hmm. Ben eraan gewend of zo.
0: Ja.
1: Weet je wel, maar het komt ook dat deze week die plaknachten, die lijken ver weg. Dus dat is wel prettig, hè, dat het gewoon lekker kan afkoelen. Maar ik ben er ook aan gewend. Ja, laat maar weer een dagje komen, hoor, met 36, 37 graden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay. Ik heb trouwens nog niemand gesproken die zegt van, jottem, er komt een vlaknacht aan of zo.
1: Nee,
0: dus het is iets, maar we kunnen nog genoeg zeuren over het slechte weer wat er daarna weer aan gaat komen.
1: Daar zijn wij goed in. Als Nederlanders. Ja. Ik zeg niet dat ik daar.
0: Wij zijn ons langzaam aan het voorbereiden op morgenavond. Dan hebben wij natuurlijk de zonsverduistering. Hoe laat is die morgen eigenlijk ongeveer? Weet je dat?
1: Volgens mij zo vanaf 8 uur. Daar vraag je me wat, hoor.
0: Nou, dat zoeken we op
1: voor mijn neus. Maar
0: dat zoeken we op. Daarheen gaan we, dat is morgen. Jij hebt het al over de lucht.
1: Ja, en dat is zo breed mogelijk, hè? Dus dat kan van ufo's tot zeppelins, tot dieren, tot mooie natuurverschijnselen die je hebt gezien. En ik hoop wel mooie verhalen. Echt mensen die daadwerkelijk ook een ufo-ervaring hebben gehad, hè? Of iets raars hebben gezien en denken dat dat een ufo was. Rare lichtflits. Ik heb iemand gesproken al, die heeft bolbliksem meegemaakt.
0: Bolbliksem?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, de naam zegt het al, dat is dus een bliksemflits. Maar daar komen dan nog meer kleuren. Enfin, hij gaat het straks allemaal uitleggen. Dat is een mooi fenomeen. Dat is een beetje ook eigenlijk die foto die je al bij ons ziet staan op de Facebookpagina. Met die blauwe lucht.
0: Heel mooi.
1: Ja. En dat soort verschijnselen. En dus die Zeppelin, die jaren geleden, toen waren... jij was ook nog niet geboren toen en ik ook niet. Mm-hmm. Boven Utrecht vloog. Mm-hmm. Nou ja, dat soort dingen. Misschien, ik kan me voorstellen, als je dat gezien hebt, dan zou dat bijzonder zijn. Of ergens anders, want er zijn nog maar 6 Zeppelins op de hele wereld ongeveer. Hè? Dus,
0: ik heb er ooit een gezien als kind en dat weet ik nog.
1: Ja, dat was zo indrukwekkend.
0: Heel groot en dat was heel erg mooi. Nou, heb je ooit wat gezien in de lucht waarvan je dacht van, wat is dat? Laat even weten via de app van RTV Utrecht. En dan ga jij er chocola van maken, Joost.
1: Ik er chocola van maken.
0: Ja, lijkt me goed. Bij Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. En dit is Miles Smith.

Peter Allen. Oh jongens, dat was een entertainer hoor. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert naar ons. Het is vandaag Speel in het Zanddag. Een goede reden om als volwassene nog eens met je schepje en je emmertje te gaan spelen.

Dan ook. Ik vroeg, waar zijn de stranden? Zijn er al heel veel langs geweest? En welke platen gaan over zand? Nou, we hebben een stukje van Anneke Greunlo laten horen met brandend zand. En dit is ook... Met

0: Zon, Zand, Strand 2.0. En ja, dit is ook, hè, Sandy Coast. Ja, Sandy Coast, ook wel van een zanderige kust. Ja, nou, dat was alles, denk ik. Nog één keer, jongens, die hoe kan dat nog een keer? De Sandy Coast. En we hebben deze ook nog.
1: En die zesde ronde begint met muziek.
0: Oh, dat is Herman van der Zand. Die doet

Isabel daar vandaan opeens hebben. Wim Sonneveld en Zand en Zee van lang geleden. Ingrid en Janne, die komen ook met een hele leuke suggestie. Want wat doe je als je met je geliefde op het strand bent? Nou, Pat Boon, die heeft een leuke suggestie.

0: Helene, dankjewel. Dankeschön, zou ik zeggen. Nou, leuk hoor. Bedankt voor al die leuke reacties. Zometeen komt Joost. Hij draait. Utrecht komt thuis. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
5: eSIM. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie. Maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking, bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En morgen is er weer. Nee, straks al. Van Gita krijg je dat, ja. Dit is Radio M Utrecht en je krijgt nu ook van Kees de regio nieuws hoofdpunten.
10: Ja, en dat heeft dan ook wel weer een beetje met het weer te maken. Want je mag vrijdag niet sproeien in jouw tuin, op het weiland of op een sportveld. In de gemeente Stichtse Vecht, de Ronde Venen en delen van de gemeentes Utrecht, De Bilt en Eemnes. Dan geldt namelijk een sproeiverbod, zegt waterschap Amstel, Gooi en Vecht. En dat geldt dan als je daarvoor water uit sloten haalt of uit rivieren of ander open water in de buurt. Ja, nog meer weernieuws, want ook de introductieweken nemen maatregelen tegen de hitte. De Utrechtse introductieweek, of de Utrechtse introductietijd, de uitweek, heeft bijvoorbeeld insmeerpalen en deelt gratis water uit. En 80 mensen uit de regio hebben enorme mazzel, omdat ze de zonsverduistering morgen vanaf het hoogste punt in Utrecht mogen bekijken. Nou, hoe dat zit, hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
9: Ik denk dat ik al een idee heb. De verkeersinformatie. A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 12 minuten extra. Plus 10. De A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen. En een kwartier extra op de A28. Er is een ongeluk gebeurd tussen Afrit de Bilt en Soesterberg. Nou, we kunnen beginnen zo aan een nieuwe Utrecht Komt Thuis.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
14: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
15: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
16: De zomer vier je bij ons.
17: Want het is zomer.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht Komt Thuis met Joost Brouwer.

0: Bee Gees.
1: Utrecht komt thuis.
0: Dit viel mij op vandaag in het nieuws. Je kan geitenijs proeven in Leusden. Ja, je hoort het goed. Geitenijs. Ijs van de melk van een geit dus. En ook nog eens ambachtelijk en fris. Nou, ik sta paraat. Zou het wel lekker willen proeven, inderdaad. En ik doe even alsof het 11 augustus 1934 is. Die dag wordt op het eiland Alcatraz de gelijknamige gevangenis geopend. En er zijn verschillende ontsnappingspogingen gedaan. En één succesvolle in 1962, dat is de ontsnapping van Frank Morris. Die was het brein erachter. En Clint Eastwood, die brandde er zijn vingers aan in die beroemde film uiteraard.
2: I may have found a way out of here.
3: No one has ever escaped from Alcatraz. And no one ever will.
0: Nou, en je weet hoe dat is afgelopen ongetwijfeld. Want dat is gelukt met zo'n papier-mâché hoofd en zo. In de gevangeniscel. En uiteindelijk komt de bewaking erachter dat het is gelukt. En dan, misschien verklap ik nu de clue hoor. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Sorry als ik dat gedaan heb. Zometeen een waarschuwing voor alle vogelliefhebbers. De Jacksons, die hoor je nu al. En Senna en Sven Versteeg zijn er ook.

0: Dat is toch een liefdevolle en duurzame manier om met vuurwerk bezig te zijn. Senna en Sven Versteeg, dit is Utrecht Komt Thuis. En het is tijd om je oren te spitsen. Kerstien Steinhardt, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Van de Vogelopvang Utrecht. Hey, je komt met een waarschuwing.
1: Ja, klopt. We krijgen regelmatig belletjes binnen op dit moment over vogels die in nood zijn. Maar die blijken dus niet in nood te zijn, want die zijn in de rui.
0: En dat betekent?
1: Dat ze dus hun virus gaan wisselen, want dat moet gewoon ieder jaar. Ik bedoel, ze hebben vaak een pittige tijd achter de rug. Ze hebben kleintjes gekregen dit voorjaar. En dan, voordat de winter komt, krijgen ze een nieuw vierenkleed. Ja, en op dat moment zijn ze stil en een beetje kwetsbaar, want velen kunnen niet vliegen en ze zien er niet uit. Ze zijn eigenlijk aan het vervellen.
0: Ja, ja, en dan lijkt het net alsof, nou ja, ik ben zelf kaal, maar je ziet dus kale beesten, zie je het eigenlijk, of kale vogels.
1: Niet helemaal kaal, maar je ziet plekjes, het ziet er raar uit en een aantal de meeste watervogels kunnen niet eens meer vliegen. Dus ze houden zich gedijs, ze zijn heel stil. Je kan ook opletten buiten. Als het goed is, hoor je nu veel minder vogels.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat zijn allemaal verschijnselen van de rui. Ja. En de rui is dus een heel normaal. En per soort is het heel wisselend. Dus het kan zijn, het is tussen zeg maar juli en oktober dat de rui is. Dus we hebben zoveel vogelsoorten en ze ruien allemaal anders. Dus bij de ene is het wat opvallender als bij de ander. Ik vind bijvoorbeeld koolmeesjes enorm opvallen. Of roodborstjes, die zien er niet uit op dit moment. Het is net alsof ze niet gekamd zijn.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ze hebben een beetje een raar kapsel, dat is het eigenlijk.
1: Ja, kapsel. En je ziet ook die vleugels een beetje raar zitten. Of de missen onderdelen. En dan denk je van, hé, wat is daarmee aan de hand? Okay. Of ze zitten met z'n allen op een muurtje. Net alsof ze aan het zonnen zijn. Maar ze zijn eigenlijk gewoon lekker samen aan het kijken. En denken van, nou, ik hoop dat niemand ons ziet.
0: Oké. Okay. Laat de vogelopvang met rust. Dat is eigenlijk, nou ja, je mag altijd bellen naar jullie natuurlijk, maar niet voor dit soort dingen.
1: Nee, je moet het wel zien.
0: Wat kun je dan wel doen om die vogels te beschermen nog eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk met rust laten. En wij zeggen ook graag de honden aan de lijn. Katten vooral 's avonds en 's nachts binnenhouden, want ze zijn super kwetsbaar.
0: En een beetje met rust laten en bakjes water eventueel kun je wel klaarzetten.
1: Ja, natuurlijk. Zeker bij dit weer. Alsjeblieft, bakjes water. Dat is en iedere dag verschonen. Dus niet een bakje water laten staan een hele week. A, het verdampt. Maar B, het is ook voor de hygiëne heel belangrijk dat je water verschoont.
0: En dan worden ze daar weer ziek van natuurlijk. Dat is ook weer niet de bedoeling.
1: Nee, precies. Want daar hebben we nog andere. Dat is nog een ander verhaal.
0: Dat is nog een ander verhaal. Maar dat doen we dan een andere keer. Kerstin, dank je wel. Nou, je vertelt het heel enthousiast en hoopvol. En laten we hopen dat mensen dit goed gehoord hebben.
1: Oké, okay, super dag.

Maan den Bolland, The Summer of 71, hier op Radio M Utrecht. Mooie beelden in de app van Els bijvoorbeeld. Een spektakel in de lucht, of eigenlijk liefde in de lucht. Een onweersbui heeft zij gezien. Een flitslicht met aan het eind een hartje. Barry die heeft ook schitterend onweer gezien. Schitterend kijken als aan de andere kant van het water met mijn zoon. Ja, de glinstering te zien was in dat water en ook van die bliksemflisten. En Ad, die heeft in 1999 nog een echte zonsverduistering meegemaakt in Duitsland. En daar is hij nog steeds van onder de indruk. Wat heb jij gezien in de lucht? Ja, zo langzamerhand gaan wij dus richting die gedeeltelijke zonsverduistering in de provincie. Laat het maar weten. Ja, morgenavond is dat pas te beleven. Maar wij lopen alvast een beetje warm met andere dingen die jij hebt gezien in de lucht. Laat maar weten in de app.

0: Kind aan huis bij Radio M Utrecht. When I'm 64 van de Beatles. Dat was een beetje op zijn Nederlands uitgesproken. Ben van Wendy en zo. Nou, dat maakt helemaal niet uit. Tijd voor het nieuws zo. Kees is hier om al dat nieuws te vertellen. 80 Utrechters die mogen de zonsverduistering vanaf een hele bijzondere plek bekijken. Waar? Dat hoor je zo.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: 17:30, Radio M Utrecht en straks Whitney Houston hier in Utrecht komt thuis. Kees met het nieuws, het moederbedrijf van het Amersfoortse bakfietsenmerk Babu is failliet verklaard door de rechter.
7: Ja, Joost, dat melden de curatoren aan het ANP. Het bedrijf Axel, dat is het moederbedrijf, had ook bekende merken als Batavus, Sparta en Koga onder zich. Babu kwam de afgelopen jaren zwaar onder druk te staan vanwege een grote terugroepactie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit liet het bedrijf in 2024 stoppen met de verkoop van verschillende bakfietsmodellen, omdat die niet veilig zouden zijn. Tienduizenden eigenaren zouden daardoor schade hebben geleden. Een claimorganisatie probeert daar ook geld voor terug te krijgen. Maar het is de vraag of dat nu wel lukt door dat faillissement. Ja, je mag vrijdag niet sproeien in jouw tuin, op het weiland of op sportvelden in de gemeente Stichtse Vecht, de Ronde Venen en delen van gemeente Utrecht, De Bilt en Eemnes. Daar geldt een sproeiverbod, zegt waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het sproeiverbod geldt tussen 6:00 en 22:00... omdat dan het meeste water kan verdampen. Het verbod geldt voor mensen die rivieren, sloten, meren of grachten gebruiken om te besproeien. Er gelden wel uitzonderingen voor de beregening bijvoorbeeld van bruggen en sluizen, voor drinkwater voor vee, bluswater en openbare groenvoorzieningen van de gemeente. Een 19-jarige man uit Bunschoten krijgt 180 uur taakstraf voor het bezitten en het verkeerd opslaan van zwaar vuurwerk. Hij krijgt ook een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het vuurwerk werd vorig jaar oktober aangetroffen tijdens een brand bij een visboer aan de Snoekbaarsweg in Bunschoten. De brandweer trof het vuurwerk aan. Volgens de rechtbank was daardoor sprake van groot gevaar. Als het vuurwerk door de brand was ontploft, waren de gevolgen volgens de rechter niet te overzien geweest. Ja, en 80 mazzelaars morgen. Die zien woensdagavond dus de zonsverduistering vanaf het hoogste punt in Utrecht. Zij hebben namelijk een kaartje weten te bemachtigen voor de 2 zomeravondbeklimmingen van de Domtoren.
0: Oh.
7: Dat is toch een schitterende plek om die zonsverduistering te zien. Dan kan je tot de horizon kijken, dus dan zie je hem lekker lang. Verieke Jansen, die de rondleidingen daar geeft, zegt dat ze het programma van de tweede beklimming, een tweede uur, zelfs even hebben aangepast.
8: Normaal gesproken klimmen we gefaseerd naar boven, stoppen we een aantal keer onderweg. Maar we doen hem dit keer andersom, zodat deze bezoekers ook nog veel meepakken van die verduistering en niet pas helemaal aan het eind van de rondleiding als de verduistering alweer bijna voorbij is, pas het uitzicht kunnen doen.
7: Ja, hopelijk hebben ze dan wel een goede conditie, want dan ga je niet in etappen naar boven, maar dan is het in één klap zo snel mogelijk, zodat je die zonsverduistering kan zien.
0: Ja, ik wou net zeggen, dan ben je dus buiten adem en dan moet je nog gaan bekijken.
7: Snel je camera erbij pakken. En als je dan denkt, hey, dit wil ik eigenlijk ook wel, ja, dan heb je helaas pech, want de 80 plekken, dat waren ook de enige plekken die er waren. En er staan ook al heel veel mensen op de wachtlijst, mocht er één iemand uitvallen, want die willen allemaal vanaf de Domtoren dat zien. Ik heb trouwens Verrieke zelf ook gevraagd of zij naar boven mag. Zij zegt, ik maak de roosters, dus ik ga naar boven.
0: Ja, nee, dat lijkt me ook wel. Ja. Nou, het moet wel veilig, hè? Ja, je kunt misschien wel 500 mensen die willen dit, of meer.
7: Ja, maar dat past niet. Als je ooit de Domtoren hebt beklommen, dan weet je hoe lastig dat is. Je kan maar met één persoon tegelijkertijd die trap op.
0: Maar check een andere toren in de provincie.
7: Oh, dat is een slimme inderdaad. Zijn er nog andere kerktorens? Had ik niet helemaal over nagedacht. In Amersfoort?
0: We hadden het over de Dom te gaan.
7: Nee, mooie... Er zijn ook andere hele mooie plekken. Daar komt morgen trouwens op rtvutrecht.nl en in de app een overzicht van. Van wat nou de mooiste plekken zijn in de regio om te bekijken.
0: Ja.
7: Dus het weer dan nog heel eventjes. Het is 24 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 11. En morgen 29 graden.
0: Dankjewel, Kees. En het verkeer op de A27 richting Almere tussen Bilthoven en Huizen. 16 minuten extra en een half uur langer onderweg op de A28 richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweerd en Soesterberg. Daar is een ongeluk gebeurd eerder vandaag. De linkerrijstrook is nog dicht.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis. Verkeersverwachtingen.nl.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
10: Verkeersverwachtingen.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
15: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
14: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Radio M Utrecht, Utrecht komt thuis. En I'm your baby tonight, Whitney Houston. Wat doe je ons aan met die mooie stem toch altijd weer hier op de radio, die dat er staan. Wat voor moois heb jij gezien in de lucht en waar was dat? Van regenbogen tot bliksem, van luchtballonnen tot zeppelins. Nou, misschien heb je ook wel andere natuurverschijnselen en vreemde objecten voorbij zien komen. Marcel van Dun heeft gereageerd. Jij was met een vriendje thuis aan het spelen volgens mij. En ja, wat gebeurde er toen?
1: Ja, nou, dat was in de Zonstraat in Utrecht. Het moet ergens eind jaren 50 geweest zijn. Want ik ben in 52 geboren en ik moet een jaar of 8 geweest zijn. Nou, het begon te onweren en toen ging het nog wel eens te keren in die tijd. En we kijken alle twee samen naar dat gedonder, het bliksem te kijken. En opeens letterlijk een lichtbol. Ik denk iets te grote van zo'n Marokkaanse sinaasappel. Oh ja. Die stuitert op de tuintegels en die verdwijnt weer. Maar de plek waar die landde is zeker 5 minuten droog geweest, terwijl het daar echt plenste op dat moment. En dat is het hele verhaal eigenlijk. Maar ja, ik vond het wel zo, en het was echt van dat, ja, elektrische blauw.
0: Oké, ja, een beetje zoals wij ook op de Facebook zo'n foto hebben geplaatst van de blauwe lichten in de lucht. Ja, en daar is een benaming voor, dat heb je ook nog uitgezocht?
1: Ja, een bolbliksem heet dat. En die komen eens voor, maar dat schijnt wel zeldzaam te zijn. Dus ik heb waarschijnlijk wel iets unieks meegemaakt. Er zijn wel, weet dat op Facebook, tenminste op YouTube kan je daar filmpjes van vinden, daar zie je zo'n ding. Maar ik vond het wel vrij uniek. Vandaar dat ik ben nu inmiddels 74, dus dat ik het nog steeds onthouden heb.
0: Ja, en toen had je toen nog niet de tijd van de mobieltjes en zo, dus je hebt dat niet vastgelegd.
1: Helaas niet, nee. Maar dat ging ook echt, dat was secondewerk. Het was naar beneden komen, flits weg.
0: Ja, is het wel echt gebeurd dan? Nee, grapje. Nee.
1: Nee, dat zit echt in mijn geheugen gegrift.
0: Ja. En omdat het ook een soort angstig moment was eigenlijk. Niet.
1: Nee, eigenlijk niet. Ik stond in verbazing te kijken. Wat was dat nou?
0: Ja,
1: en voordat je beseft waar je naar zit te kijken, is dat weer weg. Dus,
0: Zeker. Nou, ja, dankjewel dat je het even gedeeld hebt hier.
1: Graag gedaan.
0: In Utrecht komt thuis. Fijne avond, hè?
1: Dankjewel, dat zal het
0: wel. Deel de herinneringen maar. Je mag het mailen, studio@rtvutrecht.nl of een appje, de RTV Utrecht app, even downloaden mocht je dat nog niet gedaan hebben. Kun je ook het nieuws volgen uit de provincie. Spraakwolkje vind je rechtsbovenaan en komt het helemaal goed, ook met verzoeken en zo. En Hans, ja, goedemiddag. Jij zag een UFO.
2: Ja, ik heb het net zo gezien in Hell's Peak in 1976. Ik zwierf toen een paar dagen over de Veluwe. En ik was eigenlijk op zoek naar een hotel, daar liep ik naartoe. En op de weg, toen zag ik dus in de lucht, hoog in de lucht, onder de wolken, een soort licht. En dat bewoog heel snel onder de wolken door en maakte het bochten van 90 graden. En toen zei ik gelijk al, hey, een UFO.
0: Ja.
2: Dus, maar ik heb daar verder geen aandacht aan besteed. Maar na 3 dagen of zo was ik in Apeldoorn. Daar zag ik de Telegraaf in een rek staan. En daar stond een bericht in dat militairen op het vliegveld Beelen UFO's hadden gezien aan het eind van de startbaan. En ze waren min of meer behoorlijk bang geweest. En toen dacht ik van, het klopt dus. Dus ik heb echt een UFO gezien.
0: Oké, en die werd, ja, dat ging om 2 gezinnen, geloof ik, hè? Dat stond toen in de krant. Ik heb het ook nog even nagezocht. En die werden dus achtervolgd door die lichten.
2: Dat was dus de nacht daarvoor. Ja, het waren 2 auto's op de A20, die toen nog behoorlijk rustig was in die tijd. En die zijn gewoon tussen Amersfoort en Zwolle zijn ze achtervolgd door 3 lichten.
0: Zo.
2: En zijn behoorlijk bang geweest.

0: gezien hebben met z'n allen, maar zo zeggen, dat die niks met buitenaards leven te maken hadden. Hebben gehad. Nee. Dat geloof ik niet. Ik weet niet wat het wel is. Misschien toch een soort natuurverschijnsel.
1: Ja. Een beetje ondefinieerbaar, maar wel, ja, je hebt het wel daadwerkelijk gewoon waargenomen.
0: Ja, ik heb het wel waargenomen, ja. Dat stapt in ieder geval wel, maar ik weet niet wat het is. Nee.
1: Oké, en daarna nooit meer zoiets gezien als toen?
0: Nee, daarna nooit meer zoiets gezien. Ik heb wel als kind een soort witte schijf over het huis zien vliegen. Toen was ik ziek en toen lag ik in bed en toen zag ik buiten een soort witte schijf over het huis vliegen. Maar die verdween dus uit mijn zicht. En ik weet niet wat dat geweest is. Kan natuurlijk ook gezichtsbedrog geweest zijn dat het een weerballon was of zo.
1: Ja, of een frisbee misschien.
0: Ja, frisbee, maar dat was wel echt hoog hoor. Dan een paar honderd meter loopt die open. Dat was echt duidelijk. Dat is het enige wat ik ooit nog gezien heb of eerder gezien heb. Maar goed, daar weet ik ook niet van wat het is. Maar het was ook wel heel apart.
1: Dankjewel voor je verhaal, Hans. En interessant dat je dat hebt waargenomen. En dat je ook even de tijd hebt genomen om dat te vertellen. Ja. Dankjewel, hè.
0: Oké.

0: daar zit volgens mij in I Promised You a Rose Garden. Is dat de cover? Dat zou kunnen. Rolf Sanchez op Radio M Utrecht. Zo, Gita, goeiedag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Ja, ik krijg nog een berichtje van Ellen binnen in de app. Goede informatie over de dieren. Ik verzorg mijn snuitje, een vogeltje, echt goed. Iedere dag vers water. En ze is lekker binnen, komt alleen maar op het balkon. Als het goed is, is het te warm, dan blijft ze binnen. Ja, dat is toch een mooie dierennieuws. Hè? Ja, de vogelopvang Utrecht sprak ik even over sowieso het warme weer. En omdat de telefoon daar rood gloeiend staat. Want die vogels die varen nu deze tijd. Dat heet dan de ruiperiode. Ja. Dus er lopen nogal wat kale vogels rond. maar dat is gewoon normaal, zeg maar. Daar hoef je niet voor te bellen.
1: Ze zijn ook wat stiller, hè, in deze fase van het jaar. Ze houden zich een beetje gedijst. Omdat ze inderdaad in de rui zijn. De dieren hebben het net als ons af en toe een beetje moeilijk natuurlijk met de droogte en met de warmte. Dus ja, dat schoteltje water, maar ook wat groen en de kat uit de buurt houden. Dat zijn natuurlijk allemaal hele goede tips, denk ik.
0: Zeker, absoluut. En het mooie is dat droge weer, dat houdt we aan. Maar je hebt er al iets meer over verteld. Die vogels kunnen wel genieten van de koele avonden, hè?
1: Ja, zeker. Ja, je ziet toch ook daglichtlengteperiode die neemt al wat af. En we hebben uitermate droge lucht. Vanmiddag was de relatieve luchtvochtigheid ook best wel laag op de meeste plekken. Zo rond de 40% zelfs. En temperaturen zijn op de meeste plekken uitgekomen op een graad of 24. En dat merk je gewoon dat in de zon is het natuurlijk best wel warm door die directe zoninstraling. Maar ga je in de schaduw staan met een windje, ja, dan is het eigenlijk heel goed draaglijk. En ik denk dat het ook voor morgen en donderdag geldt. En dat het op vrijdag dan echt wat lastiger wordt, omdat dan de luchtvochtigheid omlaag gaat. En dat we vanavond en vannacht inderdaad temperaturen hebben die in die droge lucht en met weinig wind en veel opklaringen dalen naar een graadje of 11. En dat is een hele lekkere, frisse temperatuur om de woensdag mee te beginnen.
0: Oké, en hoe verloopt die woensdag dan verder?
1: Ja, die woensdag verloopt zonnig. Zonnig, dus er staat een wat oostelijk windje. Hij is nu vandaag nog uit het noord-noordoosten. Morgen wordt hij meer oostelijk. Kan af en toe ook eventjes windkracht 3 tot 4 worden. Dus dat hij eventjes wat aantrekt, vlagerig ook is. Rond lunchtijd denk ik 24 graden. Dus een beetje wat we vandaag als maximum hadden. En dan stijgt de temperatuur verder naar 8, 29 graden. Met de relatieve luchtvochtigheid nog wat lager dan vandaag. Rond de 30%. Dat is een beetje spannend natuurlijk voor de natuur, die al zo gort droog is met zo'n oostelijk windje erbij. En op donderdag kan die luchtvochtigheid nog wat verder dalen. Maar dan ga je de hitte in naar 33, misschien 34 graden. En ook dan voluit zonneschijn.
0: Oké.
1: Sterk drogend weer. Dus een bakje water, dat is ook heel snel verdampt, denk ik, de komende dagen.
0: Ja. Zeker. En er is toch nog weer een woord dat blijft hangen van jou. We hadden het over ruiperiode deze uitzending, maar jij had het over daglichtlengteperiode.
1: Ja, dat
0: is,
1: ja.
0: Ik weet niet of dat één woord is trouwens. Nee, dat zijn gewoon vier woorden waar je dan één
1: bij
0: woord
1: elkaar
0: van
1: geplakt.
0: Ja, omdat je ze heel snel uitspreekt. De daglichtlengteperiode.
1: Die ja.
0: Mooi gezegd. Gita, met

En nog even wat nazorg van dit uur Utrecht komt thuis. Femi reageert nog in de app. Dat nummer van Rolf Sanchez, dat ik eerder draaide, dat is een cover van Dusty Springfield's I Only Wanna Be With You.

0: Als het ware ook, is dat ook weer opgehelderd. Want ik dacht aan I Promised You a Rose Garden. Maar het is dus deze van Dusty Springfield.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Christian Bonenbakker. En hier verder met de regio nieuws hoofdpunten. Kees Dorrestein, goedenavond.
10: Joost, goedenavond. Ja, de bewoonster van de Utrechtse woning waar vannacht een explosief is afgegaan, is met de schrik vrijgekomen. Ze vertelt aan RTV Utrecht dat er zwaar vuurwerk op haar huis aan de Bossenbroekstraat in Zuilen is geplakt, op het raam waar haar bed onder staat. Maar toen ze gerommel hoorde midden in de nacht, besloot ze toch maar uit bed te gaan. Het hele verhaal op rtvutrecht.nl en in de app. De vogelopvang Utrecht wordt plat gebeld omdat mensen denken een gewonde vogel te hebben gezien. Maar er is niks aan de hand, zeggen ze. De vogels zijn namelijk in de rui en daardoor verliezen ze veren en hebben ze kale plekken. Daarvoor hoef je niet te bellen. En de bewoners van een woonwagen in Utrecht, die hebben bot gevangen bij de rechter. Ze hebben een enorm hoge energierekening en wilden geld zien van hun verhuurder. Maar dat krijgen ze niet. Nou, waarom niet? Dat hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
0: En dit is de verkeersinformatie. Eén melding die er nog toe doet eigenlijk op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Door werkzaamheden wat vertraging daar. 11 minuten.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: So what going on a summer?
18: De zomer vier je bij ons.
19: We hebben alle tijd, want het is zomer.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Joost Brouwer.

0: Sammy Davis Jr. Dat liedje staat als een huis en eindigt als een huis.
1: Utrecht komt thuis.
0: En één thee erbij, dan kom je thuis. Utrecht komt thuis. Heb je ongemerkt van de middag naar de avond gebracht. We hebben het nog over vreemde dingen in de lucht. Of niet zulke vreemde dingen in de lucht. Het is maar net hoe je het bekijkt en hoe je dat ervaren hebt. Ben benieuwd naar je verhalen. Bliksemflitsen bijvoorbeeld, een dubbele regenboog. Kom maar door. En het is dinsdag, dus Jurgen Smit schuift zometeen ook even aan. En hij wil het graag even hebben over een slaapboom. Ja, een slaapboom. Denk daar maar eens even over na. Ik ben heel benieuwd hoe dat zit. We komen erachter na George Ezra.

0: Budapest, George Ezra, Radio M Utrecht. Jurgen Smit, goeiedag.
1: Ja, Joost, goedenavond.
0: Het is dinsdag en vaste prik in Utrecht komt thuis om dan even over tuinieren te hebben. En jij wil het specifiek vandaag hebben over een slaapboom.
1: Ja, dat klopt. De Albizia. Kijk, ten eerste de Albizia. Ja, je moet hem even googlen. Het blad is fenomenaal, heel fijn gesneden.
0: Ik zie het,
1: lijkt wel een beetje op mimosa, daar lijkt het wel een beetje op. Dus heel fijn, transparant blad is het. De bloemen die erin komen, dat is het mooie. Hij bloeit nu. Hij bloeit al een paar weken, maar hij kan ook nog een paar weken doorbloeien. Dat zijn een beetje hanekamachtige roze tot roze rood. Je hebt verschillende varianten. En die bloemen die zijn ook. Ja, je denkt echt dat je in de tropen zit als je dat ziet. Het is geen normale bloem. Het is een beetje hanekamachtig. Nou, ik zei al, er zijn verschillende soorten. Je hebt dus groenbladige, je hebt roodbladige en je hebt groen-roodbladige. De bloemkleur varieert iets, maar voor de rest, de Albizia is namelijk ook nog eens een boom die vol in de zon kan. Eigenlijk vol in de zon moet. Dus als jij denkt van het is allemaal te heet in de tuin op dit moment, ga dan eens serieus nadenken om zo'n Persische slaapboom te planten in jouw tuin, als je tuin op het zuiden hebt. En dan met name op een plek waar ergens tussen 11 en 2, 11 en 3, de felste zon in jouw tuin komt. Als je op die plek een Persische slaapboom neerzet, doet hij het daar heel goed. Hè, des te meer warmte, des te beter. Maar vooral, je krijgt dan een klein beetje schaduw op de momenten van de dag dat je het graag wilt hebben. En waarom zeg ik dat eigenlijk van die Albizia? Omdat hij maakt niet echt een hele dichte kroon. Dus het is niet dat je het ineens donker maakt in je tuin. Juist helemaal niet. Je blokkeert een beetje die zon. Maar doordat dat blad zo open is, krijg je toch nog een deel licht daar doorheen. Dus je maakt een soort schaduwdoek, transparant, maak je in je tuin.
0: Oké, en is eigenlijk een prima boom voor die steeds warmer wordende zomers in Nederland.
1: Ja, daar is hij eigenlijk perfect voor. Hij is goed winterhard. Tenminste, tot een graadje of 15, 18 vorst kan hij hebben. Daarom heet hij ook de slaapboom, de Persische slaapboom. Dat 's nachts, als het zonlicht wegvalt, dan gaat hij zijn blaadjes sluiten. En dan op het moment dat het dan weer ochtend wordt, dan maakt hij dat weer open. Er zijn meer planten die dat doen. Maar dit is een prachtig voorbeeld van hoe mooi de natuur kan zijn. Zet hem in ieder geval niet op de zware klei. Dus als je een zwaardere grond in je tuin hebt, maak een ruim plantgat. Zorg dat hij nooit te nat met zijn wortels kan staan. Dus dat water goed weg, dus een gedraineerd, voedzaam plantgat. Nou, dan groeit hij heen. Dan gaat hij echt. Het is geen snelle groeien, maar dan doet hij het gewoon goed. Dan zie je echt een hele gezonde plant. 'S winters laat hij het blad vallen, maar dan mag hij dus niet te nat staan. Dus zorg, wat ik zei, goed plantgat. Ja, en hij loopt wat later uit in het voorjaar. Net zoals een plataan of een hibiscus, die lopen ook allemaal wat later uit. Dus je moet niet schrikken in het voorjaar dat je denkt, wow, alles loopt uit en mijn Albizia doet het nog niet. dat is normaal. Dus hij loopt wat later uit, maar hij houdt ook wat langer zijn blad vast.
0: Oké, en dan lijkt het gewoon net alsof je in Amerika bent, of Australië, of Azië, of Afrika. Ja, want daar zie je natuurlijk veelvuldig.
1: Ja, kijk, er zijn heel veel soorten Albizia's. Alleen, als je hem ziet, een Albizia, je denkt echt wel, dat in Holland in de tuin kan. Maar dat kan dus. Dus het is een beetje onbekend nog, maar ik zie hem gelukkig wel steeds regelmatiger terugkomen in tuin.
0: Oké, want deze boom zag je dus 10 jaar geleden nog helemaal niet in Nederland.
1: Ja, heel weinig. Ja, echt heel weinig. Ja. En hij wordt steeds populairder. Misschien ook het wordt ook wat warmer. Dus dit soort bomen komen ineens wat makkelijker tot de mogelijkheid dat je die in de tuinen kunt gaan zetten. Ja. En dat ze het goed overleven.
0: Nou, mooie tip in ieder geval. Als je nog lekker iets nieuws, iets hots in je tuin wil. En dan heb ik nu Elvis Presley klaarstaan met Viva Las Vegas. Dus dan zitten we een beetje in Amerika eigenlijk al, zou je kunnen zeggen. Dus dat draai je dan terwijl je naar die boom kijkt. Dankjewel, Jurgen.
1: Fijne avond.
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

Dit is wat je noemt een echte 80's zomerhit. Bandolero. Paris Latino. En ik krijg ook een beetje een chic vibes. Naar Rogers vibes. Want er zit zo'n lekker baslijntje in natuurlijk. Dit is Radio M Utrecht. En Wim Frederiksen die stelt nog in de app de vraag. Wat was de naam van de plant of de boom waar Jurgen Smit het net over had? Onze huishovenier. Dat is de Albizia slaapboom. De Persische slaapboom. Succes daarmee. En wat voor moois heb jij gezien in de lucht? Dus niet in de tuin, maar in de lucht. Terwijl je in de tuin stond, of op een balkon, of ergens anders op een hoogte. Een dubbele regenboog bijvoorbeeld, bliksemflitsen, luchtballonnen, zeppelins. Je kan het zo gek niet bedenken. Mag ook een UFO zijn geweest, dat hebben we al eerder gehoord. Deze Utrecht komt thuis. Nou, laat het maar weten. Ben ik benieuwd naar Paul. Heeft het bijvoorbeeld over de zonsverduistering, de volledige die hij in 1999 zag. Dat is bijzonder.

0: Kenny Loggins en Stevie Nicks op Radio M Utrecht. En heb je vandaag meegedaan met al onze spelletjes, dan maak je kans op die safarivaart voor twee personen op het blauwe beverschip, waarmee die mooie wateren die de provincie rijk is. Blijf dus bij je telefoon. En het nieuws met Kees. De vogelbescherming wordt onnodig platgebeld en een rechtszaak over een enorme energierekening van een woonwagen is toch wat anders uitgepakt dan de bewoners dachten.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Bijna 6:30 op Radio M Utrecht. En tijd dus voor het nieuws. De bewoonster van de Utrechtse woning waar vannacht een explosief bij is afgegaan is met de schrik vrijgekomen.
10: Ja, ze vertelt aan RTV Utrecht dat er zwaar vuurwerk op haar huis aan de Bossenbroekstraat in Zuilen is geplakt. Haar bed staat naast het raam waarop het explosief is vastgemaakt. Maar toen ze vannacht rond 2:50 gerommel hoorde, besloot ze toch maar uit bed te gaan. Nou, dat bleek een geluk bij een ongeluk, want de ruit is gesprongen en het huis ligt vol met glas, zegt ze. De politie kan niet bevestigen dat het om zwaar vuurwerk gaat, omdat ze nog onderzoek doen. Haar hele verhaal staat nu op rtvutrecht.nl en in de app. De Fixbrigade krijgt 3 ton subsidie van de gemeente Amersfoort. Die organisatie helpt inwoners om energie te besparen, bijvoorbeeld door tochtstrips en radiatorfolie te plaatsen. Voor huurders van bepaalde huizen is de hulp gratis. En tot nu toe zijn al bijna 500 huishoudens geholpen. De vogelopvang in Utrecht wordt plat gebeld, maar dat is nergens voor nodig.
11: Ja, klopt. We krijgen regelmatig belletjes binnen op dit moment over vogels die in nood zijn, maar die blijken dus niet in nood te zijn, want die zijn in de rui.
10: Dat zei deze medewerker in Utrecht Komt Thuis hier op Radio M Utrecht. De rui is de periode dat vogels hun oude veren vervangen door nieuwe. Maar dat kost even, dus hebben vogels vaak kale plekken. Daarnaast vliegen ze ook nog eens minder goed, doordat ze wat kwetsbaarder zijn. En daar dus ook kwetsbaar voor roofdieren. De vogelbescherming zegt dat je kan helpen door honden aan de lijn te houden, katten 's ochtends en 's avonds binnen te houden en de vogels vooral met rust te laten. En de bewoners van een woonwagen in Utrecht die krijgen een hoge energieberekening, rekening niet vergoed, zegt de rechter. Ze hadden een zaak aangespannen om meer dan €7500 terug te claimen van hun verhuurder. De woonwagen was aan stadsverwarming aangesloten en had de energierekening enorm laten oplopen. Maar de rechter zegt, eigen schuld, dikke bult, want er bleek helemaal niks mis te zijn. Ze hadden de verwarming in de berging gewoon erg hoog staan en die moet je handmatig uitzetten. En als je dat niet doet, blijft die loeien en krijg je dus een hele hoge rekening.
0: Ja.
10: Het weer dan. Het is nog aangenaam. Dus geen reden om je verwarming in de berging of in je huis aan te zetten, zou ik zeggen. Het koelt wel vanavond af tot een graadje of 11. En daarna hete dagen morgen 29 graden en die dagen daarna 30 plus. Ja,
0: er plopt van alles in me op nu, maar ik denk dat ik maar beter niks kan zeggen. Naar alleen van dat bericht. Je kunt er zelf je bedenkingen bij hebben, zou ik maar zeggen. En verder blijf ik gewoon hartstikke objectief.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
15: Boulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
17: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
16: Utrecht komt thuis met Joost Brouw.

0: een en al liefde hier bij Radio M Utrecht. Ron, goeiedag.
1: Goeiedag, Joost.
0: Nou, fijn dat je
1: even luisteraars.
0: Ja, Tijnt maakt hier voor ons. En nou ja, je hebt veel dingen te melden over wat jij allemaal zag in de lucht. Je kunt natuurlijk veel zien, maar ja. Bijvoorbeeld lichtende nachtwolken heb jij gezien?
1: Ja, die zijn dan meestal in juni rond de Kosse nacht.
0: Ja.
1: Dan heb je zonlicht dat over de Noordpool nog komt. En dat zijn wolken die hangen dan op 70, 80 kilometer hoogte. Eigenlijk zijn dat geen wolken, maar ijskristallen die dan nog ergens rondzwerven.
0: Ja, en jij hebt dat in de buurt van Eemnes gezien, hè?
1: In de buurt van Eemnes, ja. Daar is het lekker donker.
0: Ja, prachtig zeg, al die natuurverschijnselen. Ja. Ga je er ook echt naar op zoek, of?
1: Nou, meestal ben ik daar omdat ik er langskom of voor een andere reden, wat verder even niet de zaken doet. En dan kijk ik toch altijd naar boven van, hé, is er iets? En dan zijn er weer of nachtwolken of die Mamatus-wolken tegelijk met dat Sahara-stof. Ja. Waardoor je een mooie roodkleuring krijgt.
0: Ben jij ook een soort stormchaser dan? Of dat
1: nee, absoluut niet. Nee.
0: Dat niet.
1: Ik kijk wel altijd naar boven, maar ook om andere redenen.
0: Ja, ja, ja. Oh, welke redenen dan? Ja,
1: dus toch een beetje om het weer in de gaten te houden.
0: Oh, dat bedoel je. Ja, nee, ja, goed. Ja, nee. En het Noorderlicht bijvoorbeeld heb je ook gezien.
1: En het Noorderlicht, ja.
0: Ja,
1: en dan is het bizar. Ik heb dus foto's gemaakt met een professionele camera, maar deze komen gewoon uit een telefoon.
0: Oh. Nou ja, daar kun je tegenwoordig ook al hele mooie foto's.
1: Als het niet te snel is, en dat is met Noorderlicht het geval, dan kun je dat met een wat nieuwere telefoon kun je dat prima zien.
0: Ja.
1: Alleen op dit moment was het Noorderlicht ook zo intens dat je dat met blote oog ook kon zien. En dat komt niet zo vaak voor.
0: En dat Sahara-stof heb je ook meegemaakt? Nou, ik hoop niet dat je dat in je oog hebt gekregen eigenlijk.
1: Nee, dat zit hoog in de lucht, dan krijg je die roodkleuring.
0: Ja. Dat is ook mooi, hè? Dat heb je ook gezien. Ja. Je noemt dat nog bepaalde wolken. Heb je ook een naam gegeven?
1: Mamatuswolken. Ja. Die zitten met dat Sahara-stof. Dat waren twee verschijnselen tegelijk.
0: Ja, prachtig. Ja, die foto's die heb je trouwens ook gepost op onze Facebookpagina radio.mutrecht.nl. Ga even naar de dagvraag en dan kan je zien hoe mooi dat is. En dan heb je ook nog de grutto. Gepost.
1: De grutto, ja. De nationale vogel van Nederland. Ja. Die echt kaarsrecht op me afkwam en dan op het laatste moment in een bocht wegdraait. En dan zie je dus dat lijf en die vleugels van die grutto zie je dus echt in de bocht hangen. Maar het kopje blijft mooi horizontaal.
0: Ja, fantastisch, hè? Ja, heel mooi.
1: Dus ze blijven gericht op de horizon, zodat ze weten wat links, rechts, boven en onder is.
0: Nou, en over een maandje heb je weer zo'n lijstje, hè, met wat je allemaal gezien hebt, Ron. Want
1: ja, die kans zit erin dat er weer wat komt.
0: Ja,
1: we krijgen nu natuurlijk de zonsverduistering. Van
0: dat
1: de
0: wilde ik, dat was mijn laatste vraag inderdaad. Daar ga je natuurlijk ook op.
1: Direct erachteraan, want die zonsverduistering, ja, dat is op zich wel aardig. Maar we hebben natuurlijk ook die meteorietenregen van de Perseïden die er altijd in augustus is. En als je dan in de avond hemel naar het noordoosten kijkt, dan zie je allemaal vallende sterren. Het zijn natuurlijk geen vallende sterren, maar stukjes gruis die in de atmosfeer verbranden.
0: Ja, fantastisch. Nou, dankjewel dat je ons even meegenomen hebt in al die mooie verschijnselen in de lucht. En lekker enthousiast van genieten verder, Ron. Fijne avond,
1: prima.
0: Hè?
1: Prima, en jullie ook. En succes met je uitzending. En voor de luisteraars, fijne avond.

0: CCR, Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. Gita?
1: Ja,
0: ja, nog heel even wachten. Ik ga eerst even de dagwinnaar bekendmaken, hoor. Voor de safarivaart van het blauwe beverschip. Blijf er even bij.
2: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
3: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
0: Nou, er zit hier iemand, nou ja, hier niemand, maar wel iemand in de provincie, bedoel ik, heel angstvallig naar zijn telefoon te kijken, want gaat die zo meteen over?
4: Het nummer dat u belt is buiten gebruik.
0: Oh, nee, krijg ik dit? Nee joh, buiten gebruik heb ik dan het goede nummer ingetikt. Wacht even hoor, het gaat ook zo snel, de live radio natuurlijk, winnaar selecteren. Even kijken hoor, 06. 9, 2... 7, 4. Is hij zo goed dan? Even kijken. Ik moet wel de goede hebben, anders ga ik door naar het volgende nummer. Het moet wel eerlijk gespeeld worden, dit spel. En als Hans Jansen dan de telefoon opneemt.
5: Met Hans Jansen, goedenavond.
0: Ja, dat is het geval. Goeiedag, Joost hier van Radio M Utrecht.
5: Goeiedag.
0: Hallo. Hey, jij hebt vandaag meegedaan met een van onze spelletjes.
5: Radio. Ja, dat klopt. Ja. Woordbouwer.
0: Dat klopt, ja. Dat heb ik hier ook staan in de administratie. Nou ja, we hebben alle winnaars in de Hoge Hoed gedaan.
5: Ja.
0: En geloot, en jij bent eruit gekomen voor die safarivaart vandaag.
5: Oh, fantastisch.
0: Nou, dat is toch mooi, of niet?
5: Ja, schitterend.
0: Ja, daarom heb je ook meegedaan. Het blauwe beverschip, je gaat het beleven, Hans.
5: Hartstikke leuk.
0: Oh, oké. Okay. Nou,
5: en er is wel wat water bij jullie ook, ja. Het wordt waarschijnlijk wel weer wat hoger te zijn in de tijd, maar...
0: Ja, dat is nog even afwachten, hoe het met dat water zit, maar...
5: Maar dat komt wel goed.
0: Daar komt in ieder geval een datum waarop dat helemaal gaat gebeuren.
5: Fantastisch.
0: Ja, oké. Okay. Ik wens je veel plezier en, laat weten hoe het is geweest natuurlijk, hè?
5: Ja, zeker. We kijken er naar uit.
0: Okay,
5: ik weet ook al wie ik meeneem, dus dat komt helemaal goed.
0: En wie is dat?
5: Dat is mijn vriendin.
0: Je vriendin? Nou, dat wordt genieten samen.
5: Absoluut.
0: Geniet ervan en fijne avond, hè?
5: Ja, hele fijne avond nog aan de dag.
2: Volgende week, de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde.
3: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
2: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerde van 2 tot 5.
3: Tot volgende week.
0: Gita komt eraan met het weer, hoor. Eerst nog even Denise Williams, zullen we die gaan draaien? En dan horen we het weerbeeld, hoor. Ja.

0: Zo, dan is de administratie ook weer afgehandeld. Weer een winnaar, blij gemaakt. En morgen weer een nieuwe kans. Doe mee met onze spellen en maak kans op die safarivaart. Op het blauwe beverschip. Gita, hoi hoi.
1: Hoi hoi.
0: Nou, we gaan nog wat warmte tegemoet in de provincie natuurlijk. Met zon, zon en nog eens zon. En die gedeeltelijke zonsverduistering.
1: Yes, morgenavond. De totaliteit in Noord-Spanje en ook boven de oceaan. Er zullen best cruiseschepen liggen om de totaliteit in, boven de oceaan te ervaren. De westpunt van IJsland heeft hem ook. En wij hebben gedeeltelijke zonsverduistering. En ja, de condities zijn prima eigenlijk. Dat zie je eigenlijk vanavond ook al. Dan is het nog niet zo ver, maar het is ja, helder, zonnig. Het is droge lucht die er is. En in de loop van de nacht koelt het af naar een graadje of 11. En dan morgenochtend, ja, eigenlijk de zon overgoten. We gaan naar 28, 29 graden toe morgen. Zon, misschien wat van die vliegtuigstrepen, Joost. Of wat van die windveren, dat zou kunnen. Maar alle seinen staan op groen om daar morgenavond een mooie spektakel van te krijgen. Van die gedeeltelijke zonsverduistering.
0: Ja, pas ook op dat, daar heb je al wat meer over gehoord. Ga je ook nog wel meer over horen hier bij Radio M Utrecht. Dat je ook niet te lang vol naar in de lucht. En wel van die speciale brillen hebt, hè? Zo'n eclipsbrilletje.
1: Liefste eclipsbril. Ik heb een uur gezocht, want ik wist dat ik er eentje had.
0: Oh.
1: In een boekje wat over de eclips van 1999 ging. Ik dacht, die pak ik zo. Nou, dat viel tegen. Ik dacht nog even, ik weet niet waar die is, maar ik heb hem gevonden. Ik heb ook gelijk even met het brilletje op naar de zon gekeken. Dat is ook wel vrij, ook als je het brilletje op hebt, is het wel een vrij heftige imprint van die oranje bol die je dan ziet. Dus dat hou je met brilletje zelfs ook al niet heel lang vol, vind ik.
0: Want jij hebt dat toen gezien in 1999.
1: Ja, maar ook alleen in Nederland. Ik was toen aan het werk in de Weerkamer. Ik werkte nog niet zo lang in de Weerkamer. En heel veel collega's waren naar Noord-Frankrijk getrokken. Daar was het echt hutje mutje. Want daar was de totaliteit totaal. En daar gingen heel veel Nederlanders heen. Net zoals er nu wel aardig wat Nederlanders. Maar vooral ook heel veel Spanjaarden en Fransen naar de totaliteitszone zijn. In Noord-Spanje.
0: Oké, okay, nou mooi. En wij spreken trouwens Margot ook nog eventjes. Want die is, ik geloof, waar was ze nou
1: die
0: in
1: Grijs?
0: Spanje?
1: Ja,
0: of zo?
1: Die is ook in Noord-Spanje. Ze had gisteren al eventjes een berichtje gestuurd van, oh, er zitten hier ook een paar buien mogelijk in de weg. En dan krijg je zo'n heel groot scherm van hoge bewolking, wat de zonsondergang een beetje in de weg kan zitten. Dus ze moet nog een beetje kijken, wat is de beste plek? Maar ze zit al in Noord-Spanje en die koerst vast op een mooie plek af morgen.
0: Oké, okay. Nou, Gita, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap. Dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
10: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
9: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De zomer vier je bij ons.
12: Want het is zomer.
8: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vier je bij ons.
5: Want het is zomer.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht.
1: De avond van de nostalgie.
2: Don't close.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Dat toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen, terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Joe Cocker in de spotlights. Hij zong speciaal voor jou. You are so beautiful. Knoop dat maar in je oren. Hij is te jong gestorven, vinden we allemaal. Het was een geweldige zanger, een echt podiumbeest. Leefde voor de rock'n'roll in de breedste zin van het woord. En heeft daarom ook een bijzondere beslissing genomen. Hij wilde nooit kinderen, want hij dacht, ja, daar ben ik gewoon eigenlijk te egoïstisch voor. Ik wil hen dat leven niet aandoen. En tegelijkertijd hield hij wel van kinderen. Hij heeft een mooie stichting opgericht. En met name na zijn dood is er veel geld gegaan naar kindjes die het nodig hadden om een stukje verder te komen in het leven en in de maatschappij. Mooi, hè? Dus ook Joe Cocker is beautiful. Een bijzonder goedenavond. Wat fijn dat je luistert naar de Love Songs. Er komen een heleboel mooie liedjes voorbij natuurlijk van bijzondere artiesten. En ik begin nu met muziek uit Nederland. Dit is Close to You, Baby Don't Go.

0: Ach, zo breekbaar. Sting was dat met Fragile. Op Radio M Utrecht hoor je tussen 10 en 11 uur 's avonds de mooiste liedjes over de liefde. En soms is liefde keihard werken. En dan weet je, niet opgeven. Niet pakken erbij neer. Nee, ik ga door. En Jason Mraz helpt je daarbij.
1: When I look into your eyes.

Altijd een heerlijk liedje gevonden. Gregory Abbott was dit met Shake You Down. Er komen nog een heleboel mooie liedjes aan. Onder meer Tina Arena en Mark Anthony zometeen. Maar eerst mag je even genieten van de rust en de liefde in You Needed Me van Anne Murray.

Zo mooi, The Moody Blues, Had to Fall in Love. Je luistert naar Radio M Utrecht en er komen een paar hele grote artiesten aan. Bruno Mars ga ik voor je draaien, net als Michael Jackson en nu ook Elton John. Nou, je hoort het alweer. Kosten nog moeite bespaard om jou een fijne avond te bezorgen. Dit is Sacrifice.

Toen hij nog een grote artiest in wording was, toen maakte hij When I Was Your Man. En nu hoort hij bij de groten der aarde, Bruno Mars. En dit is een schitterend duet van Linda Ronstadt en Aaron Neville.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.